0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakke in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. I can wait.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Nederland is gekozen tot de sportiefste ploeg. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, zegt Oekraïne. Er waren 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn de afgelopen nacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, zon en wolken en kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht twee mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag in het binnenland mogelijk een lichte bui. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. De grote diarree-uitbraak in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Bij een tweede controle zijn geen sporen gevonden van een ziekmakende parasiet. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Het weer bewolkt, soms wat zon. Vanmiddag mogelijk een lichte bui, maar verder is het droog. En het wordt 18 tot 23 graden.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
2: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
1: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
1: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat file tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A1 vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten eraan kwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Goedemorgen Hans.
4: Goedemorgen Ger.
3: Ja, Ger ja, en Hans, we zijn er weer.
4: En goedemorgen Zandvoort.
3: En goedemorgen Zandvoort, 3 minuten over 10. En,
4: juist.
3: We gaan met een mooie uitzending maken.
4: Ja, zeker.
3: Proberen we tenminste.
4: Proberen. Maar ik denk wel dat het gaat lukken vandaag.
3: Ja, denk je wel? Ja,
4: ja, ik denk het wel.
3: Waar baseer je dat op?
4: Nou, dat baseer ik op... want ik heb de redactie gedaan. En samen met jou. Hè.
3: Mm-hmm.
4: Wij doen dat meestal...
3: Ja, meestal in overleg.
4: In overleg. En dan maak ik daar een heel draaiboekje van.
3: Nou, hartstikke leuk, man.
4: En dat draaiboekje ziet er als volgt uit, dames en heren.
3: Ja.
4: Gaat u maar even zitten. Want het is spanning en sensatie vandaag in Goedemorgen Zandvoort.
3: Ja, gaat er echt goed voor zitten.
4: We gaan zo bellen met Rob Langenberg, wie kent hem niet. En hij gaat praten over de komst van de Formule E in Zandvoort.
3: Nou, meer over het over een festival weer doorgaat. Ja, dat is eigenlijk belangrijk.
4: Eigenlijk, precies. Maar goed, dat is geen wat hij doet. Daarna hebben wij een verslag gemaakt over het golftoernooi De Kennemer.
3: Afgelopen maandag.
4: Afgelopen maandag waren wij bij... En hebben we diverse interviews
3: niet meegedaan, maar we waren
4: niet
3: er wel.
4: Niet meegedaan, maar we waren er wel. Daarna komt hier in de studio Raymond Holsken. U zegt, wie is Raymond Holsken? En die gaat praten over het Nederlands kampioenschap voetgolf.
3: Ja, hij heeft kort geleden in Drenthe een keer gewonnen en gaat binnenkort...
4: En jij weet er alles van, hè?
3: Nou ja, niet alles. Ik bedoel,
4: veel.
3: Het was boerengolf altijd volgens mij, maar dat kunnen we van Raymond wel horen straks.
4: Heel goed. Nou ja, dan krijgen we 2 uur... En dan komt hier live aanwezig Jelmer Koper. En die gaat praten over Pride at the Beach.
3: Ja, dat is volgende week alweer.
4: Volgende week, heel groot festival in Zandvoort. Daarna hebben wij aan de telefoon de heer Jan-Jaap de Kloet, de ex-wethouder hier in Zandvoort, over zijn toekomst.
3: Over zijn toekomst die ergens...
4: Want hij komt uit Kortenhoef.
3: Kortenhoef, inderdaad.
4: En zijn toekomst ligt natuurlijk een beetje in het gooi.
3: Ja,
4: en,
3: bij de gemeente Hilversum nu, hè? Want het wordt een hele grote gemeente nu, ja.
4: Zeker, absoluut. En als laatste hebben wij aan de telefoon Roy van Buringen, en wie kent Roy niet... over de Hollandse middag vol muziekgezelligheid... en een smakelijke verrassing die hij in het Huis in de Duinen heeft gedaan.
3: Ja, absoluut. Ja. Het heel is een groot succes geworden. Hartstikke leuk.
4: Ik heb er heel veel respect voor.
3: Ja, zeker
4: wat hij allemaal doet voor de Zandvoorters.
3: Ja. zeker. Dus,
4: nou, een vol programma.
3: Vol programma, mooi man. Ja, helemaal goed, toch?
4: En dan gaan we nu bellen zo met Rob Langenberg.
3: Ja, maar dan gaan we eerst nog even muziek doen, toch, of niet?
4: Ja, dat kan.
3: Want je moet hem nog bellen, dus...
4: Ja, we moeten nog
3: bellen. Heb je leuke dingen gedaan, Ger, afgelopen week?
4: Heb ik leuke dingen gedaan? Ik heb de hond van mijn dochter erbij. Dus ik moet...
3: Een leenhond.
4: Ja, het is een soort bonushond. En dus die moet ik...
3: Groot beest?
4: Even groot als mijn hond.
3: Oh, oké.
4: Maar die moet je... Ja, je moet twee
3: honden
4: legen.
3: Ook een labra doodle.
4: Nee, het is een kokkepoel.
3: Oh, in wat?
4: Een kokkepoel.
3: Een kokkepoel.
4: Een kokkerspaniel.
3: Oh, kokkerspaniel. Oh.
4: Met een poedel, samen. En dan krijg je een kokkepoel. En dat zijn hele leuke beesten.
3: Maar... Leuk man, dus je moet er nou twee uit laten.
4: Ja. En ik heb gisteren heerlijk gegeten, moet ik je zeggen, bij Ziso.
3: Bij?
4: Ja, het is echt fantastisch eten daar.
3: Ja.
4: En het is niet goedkoop, maar het is wel de moeite.
3: Je bedoelt waar. De Libanees?
4: Japanner.
3: Oh, Japanner, oké.
4: Okay. Japanner bij Pallas.
3: Oh, sushi heb je gegeten.
4: Ja, lekker man. Ciso heet het.
3: Ik heb laatst gegeten bij dat Libanese restaurant.
4: Ja, het is ook lekker, hè?
3: Kan ik je aanbevelen. Ja, absoluut heerlijk smaak, ja.
4: Aardige vent trouwens.
3: Ja, aardige man.
4: Die daar staat, ja.
3: Dus is aan te bevelen. Absoluut.
4: Nou, we hebben een hele hoop mooie restaurants hier in Zandvoort.
3: Ja, dus, zeker. Nou,
4: en je kan natuurlijk ook de strandtenten pakken.
3: Het is niet de absolute top natuurlijk van
4: culinaire
3: Nederland. Nou,
4: Ciso zit redelijk in de top, hoor.
3: Ja, dat is waar.
4: Want
3: ja.
4: ik ben wel een redelijke sushi-fan.
3: Oké.
4: En zij zijn wel...
3: Nou, in ieder geval, alles is vers gemaakt.
4: Alles vers gemaakt,
3: heerlijk. Ik ben er al een paar keer geweest. Heerlijk, man, ja.
4: Ja.
3: En ik heb heel veel golf gekregen. Dat zeg jou helemaal niks, want jij bent een sportliefhebber natuurlijk.
4: Al een sportliefhebber.
3: Het Britse Open is bezig. En,
4: die is nu open?
3: Het is nu open, ja.
4: En meneer gaat dicht?
3: Die gaat zondagavond dicht.
4: Oké. Okay.
3: Maar het is een van de grote toernooien in het golf. En het is op Royal Birkdale.
4: Oh my god.
3: In Engeland. En dat is een geweldig toernooi.
4: Ja.
3: En het werd uitgezonden de afgelopen twee dagen. Van 's ochtends 7:30 tot 's avonds 9:45.
4: Je meent het.
3: Achter elkaar door.
4: Ik ben wel eens in Glen Eagles
3: geweest. Ik heb niet alles gezien, maar ik heb toch wel heel veel gekeken, hoor. Ik vond het wel heel leuk om te zien, ja.
4: Ik ben wel eens in Glen Eagles geweest.
3: Glen Eagles, oké. Okay.
4: Ja, dat is ook een prachtige baan. Met enorm groot kasteel erbij. En dat was...
3: Ik heb voor de krant één keer ook een British Open gedaan op Turnberry.
4: Turnberry?
3: En Turnberry is momenteel in de handen van de heer Trump.
4: Ach.
3: Ja, het is...
4: Die rakker.
3: Ja, die rakker, die doet het ook allemaal maar. Hè?
4: Ja,
3: maar, dat was in 1994. Dat was ook een geweldig toernooi. Met
4: zullen we een stukje muziek draaien?
3: Nee, we gaan nog even door over het Britse Open. Nee, we gaan een stukje muziek draaien, want we gaan zo Rob Langenberg bellen. Wat krijg je voor muziek, Marja? Want die hebben jullie helemaal
4: niet aangekondigd. Marja Kop doet natuurlijk
3: de techniek. En muziek.
4: En de muziek.
3: Ja. Waar gaan we naar luisteren?
5: Ik heb hier allemaal teams van James Bond.
4: Oh, dat vind ik leuk.
3: 008, wat leuk, man. Ja. Sorry, 007, ja.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, dat was Shirley Bessie met Goldfinger. Ja,
2: ja, ja, mooie ja, film. Ja, mooi.
1: Aan de telefoon, Rob Langenberg. Goedemorgen, Rob.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rob.
1: Om te beginnen wil ik je feliciteren met je vrouw.
3: Ja, dankjewel. Ik zal zeggen dat ik je op de radio ga feliciteren, maar dat heb jij al gedaan. Dus hartelijk. Ja. En, ik ga niet vertellen hoe jong ze is geworden.
1: Nee, en we kennen haar allemaal.
2: Mogen we een gok doen? Nou, dat doen we maar niet. Hè? Nee.
1: Nee, 24.
3: Maar dankjewel.
2: Ja. Rob, we gaan naar de laatste Grand Prix toe. Dat weet jij ook natuurlijk. En ja, dat gaat bijna gebeuren. Hè? Want volgende week, als ik het goed heb, gaat dan al de eerste dingen komen, de reuzenrad?
3: Zeker, zeker. Sterker nog, de eerste auto's zijn al onderweg met hele unieke kart-Porsches.
2: Oh.
3: Die worden vandaag al gebracht en ze gaan vanaf maandag opbouwen. Vanaf volgende week zaterdag, de 25e, hebben we inderdaad een aantal activiteiten die een hele maand blijven staan.
2: Mm-hmm.
3: Iedereen kent natuurlijk de kartbaan, die hebben we al jaren. Maar het leuke is dat we er dit jaar een tweede kartbaan bij hebben.
2: Waar komt die dan, Rob?
3: Daar waar we ooit begonnen op het Badhuisplein.

0: En wat we daarnaast nog hebben is... Tesla doet een hele maand allerlei acties met die zelfrijdende auto. Dus dat kunnen mensen ook proberen. Uiteraard wel onder begeleiding. We hebben een pop-up store van Pole Position. De bekende winkel uit de Kerkstraat. Ja. Die heeft nog een extra winkel gaan ze openen op de boulevard.
1: Oh, wat leuk.
0: En, nou, daarmee, en dan begint natuurlijk langzamerhand het dorp ook te veranderen in racekleuren. Hè. We hebben uiteraard nog eerst even de regenboogkleuren aan starten. Ja. Maandag daarna met Pride.
1: Ja.
0: En daarna gaat...
1: Ja, maandag over een week is dat, hè, geloof ik.
0: Ja, maandag over een week, sorry. Ja, de 27e. Ja. En een prachtig feest natuurlijk daarbij bij Cosmico. En daarna gaan wij richting, richting het racefestival.
1: Racegebeuren, ja. Want soms racefestival... nou, de laatste keer, maar eigenlijk ook weer niet de laatste keer waarschijnlijk, hè?
0: Ja, dat weet je natuurlijk
1: nooit. Dat weet je nooit.
0: Kijk, officieel is het zo dat wij zeker in deze vorm voor de laatste keer dat racefestival doen. Dat is altijd heel duidelijk geweest. Hè. 2 jaar geleden toen ik begon heb ik de opdracht gekregen om nog het beste ervan te maken in die 2 jaar. Vorig jaar waren de verwachtingen denk ik niet zo hoog. Hebben we het volgens mij best hartstikke leuk gedaan met elkaar. Waardoor ik merk dat de verwachtingen nu wat hoger zijn. Natuurlijk heb je ook voor jezelf een bepaalde ambitie dat je weer wil verbeteren ten opzichte van vorig jaar. We hebben wel een aantal dingen weer uitgebreid en beter willen doen.
1: Ja, wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van...
0: Er zijn er 2 wat mij betreft. Vorig jaar had je natuurlijk de donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag rondom de Grand Prix.
1: Ja.
0: Dan had je op zaterdag de zeepkistenrace.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zat een soort gat tussen. En eigenlijk hebben we met z'n allen gedacht van ja, hoe mooi zou het zijn als we daar wat verbinding kunnen krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat heeft uiteindelijk toe geleid dat we een reeks aan activiteiten hebben opgezet. Op één en hetzelfde plein, op het Gasthuisplein in dit geval. Dat wordt ons festivalterrein.
1: Ja, dat gaat meer gebeuren. Hè? Ja.
0: Nou, en daar hebben we allerlei activiteiten. Dus we hebben op zaterdag daar een grote openingsparty. En met Tino Martin s'avonds om 8:30. Uh-huh. We hebben overigens al vanaf 4:00 live muziek met 2 hele toffe bands. Op zondag hebben we die zeepkistenrace. Op maandagavond doen we een gratis openluchtbioscoop. Omdat we er toch al zijn. Hè. We hebben schermen staan, we hebben muziek staan, we hebben stoeltjes staan. Op dinsdag vind ik ook super tof. Dat was eigenlijk een actie die we hadden bij Pluspunt in Noord. Maar daar mochten maar 40 mensen binnen met een bingo. En dat gaan we nu grootschalig doen. Met uiteraard een rondje bingo met de welbekende ballen. Maar ook daarna gewoon met muziek. En ja, mijn ervaring is dat dan de stoelen op een gegeven moment opzij gaan en iedereen gezellig staat te dansen. Dus dat doen we op dinsdag.
1: Mm-hmm.
0: En op woensdag, ja, die vind ik echt leuk. Daar ben ik echt heel trots op. En die heb ik vorige week bij jullie collega's van Haarlem 105 de namen bekendgemaakt. Maar we hebben Aniek Dreamon. Dat zegt Hans en Gerry jullie misschien niks.
1: Nee.
0: Maar als jullie het aan de jonge kinderen in jullie omgeving vragen, wel. Zij is, ik zeg altijd K3, maar dan in de eentje. Ze heeft een ongelooflijk grote online fanbase.
1: Oké.
0: Okay. Die treedt op om 5:30. Nadat we die middag overigens allerlei urban sportsactiviteiten hebben. Samen met sportservice. En s'avonds, op woensdagavond, dan hebben we om 7:00. Ja, ik dacht we kunnen een traditionele minidisco doen. Maar ik dacht, nou weet je wat, we gaan wat groter uitpakken dit jaar. We hebben Job Dutch Tuper. Ook die naam zal jullie misschien niks zeggen.
2: Weinig.
0: Maar de jeugd.
1: Ja, dat is een zoon van die oude Dutch troep.
0: Ja, nou, ik moest ook even zoeken hoor. Maar tussen de kinderen tussen, nou pak een beetje tot en met de 14 jaar, zijn helemaal gek van Job. Hij is een bekende YouTuber. En hij gaat samen met Billy the Kid daar een geweldige discussie.
1: Billy the Kid, die kennen we wel.
0: Ja, Billy the Kid ken je wel, ja.
2: Ja, maar is een ander, denk ik.
1: Ja, dat is een andere Billy the Kid, denk ik.
0: Ja, een andere Billy, ja. Maar nee, dit is super tof.
1: Maar Rob, er gaat heel veel gebeuren op Gasthuisplein. Laten jullie de Haltestraat een beetje links liggen dit jaar dan?
0: Nee, helemaal niet. Helemaal niet.
1: Want?
0: En daar krijg ik dan af en toe wel eens vragen over. Dan denk ik, nou, dat is onbegrijpelijk. Want volgens mij hebben we de zeepkistenrace in de Oranjestraat.
1: Ja.
0: We hebben een aantal activiteiten op het Badhuisplein, Venemaplein. We hebben natuurlijk de traditionele kermis, waarvan we nu een uitbreiding hebben op de boulevard de Fafarge. Uh-huh. We hebben natuurlijk Buitenspel, die traditioneel een tof feest geeft in de Steeg. In de Kostenstraat. Natuurlijk hebben we de Public View in het Gasthuisplein. Maar op de Haltestraat hebben we ook een prachtige line-up.
1: Uh-huh.
0: En die namen die zijn al naar buiten gebracht. En we beginnen op donderdagavond op de plek waar Yves stond vorig jaar.
1: Yves Berendsen,
0: hebben we nu Samuel Welte. Natuurlijk ook gewoon een van de bekendste Nederlandse artiesten van dit moment.
1: Yeah.

0: zaterdagavond hebben we Django Wagner. Die staat op het podium bij Laurel en Hardy.
1: Okay.
0: We hebben de dag daarna hebben we Justin de Wild. Bekend van Cheerio. En natuurlijk het grootste zomernummer.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, ook daar hebben we weer een geweldige line-up. Verdeeld over twee podia. Dus ja, je vroeg aan mij van wat doe je anders? Nou, volgens mij hebben we nu 4 namen in plaats van 1.
1: Ja.
0: En hebben we 9 dagen festival in plaats van 1+4 dagen.
1: Ja, ja,
0: dus ja, ja, ik denk dat we erin geslaagd zijn met elkaar om toffe dingen te doen.
1: Nou, het klinkt in ieder geval hoopgevend. Ja, zeker,
2: zeker.
1: Hey, maar Rob, nou ja, dit is de laatste keer Formule 1. De Formule E komt terug. En jij denkt dat er kansen zijn voor een verlenging van het racefestival. Dus dat je een soort feestweek kan krijgen.
0: Nou, kijk, die feestweek is er dit jaar al.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is in die zin al niet meer nieuw. Maar goed, ik heb natuurlijk ook het coalitieakkoord gelezen. Daar werd gesproken over een feestweek.
1: Ja, dat doet Jong Stanford al enkele jaren, ja. Klopt.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, ze hebben nu natuurlijk een coalitie die dat ondersteunt.
1: Mm-hmm.
0: En vanuit die hoedanigheid verwacht ik dat ik binnenkort, als ik mijn traditioneel gesprek heb met de wethouder, hè, bij wij spreken elkaar om de paar weken, zullen we het daar zeker over hebben.
1: Dat is nu Edwin Sibbel, hè, ja.
0: Toevallig, en dat had ik ook inderdaad in het Haarlems Dagblad al gezegd, ben ik 2 weken geleden gebeld door een van de directeuren van de Grand Prix. Die tegen mij zeiden van joh, Formule E komt. Weet even dat een andere type organisatie is, mm-hmm, dan Formula 1. Formula 1 is wat meer beschermend op de commerciële rechten.
1: Ja.
0: Maar Formula E staat veel meer open voor samenwerking. Dus, mm-hmm, misschien liggen daar wel mogelijkheden. En eigenlijk hebben ze mij uitgenodigd om binnenkort, als die directrice van Formula E er is, om daar eens kennis mee te maken.
1: Ja.
0: Ja, en dan hoop ik, en dat is natuurlijk wat we met z'n allen tot nu toe hebben gedaan, dat al die mensen die Zandvoort een warm hart toedragen, de ondernemers, de ondernemersverenigingen, de sponsoren, de gemeente uiteraard zelf, de Dutch Grand Prix. Kortom, dat al die mensen een handen ineens steken en dan zeggen, jongens, we hebben volgens mij met z'n allen iets moois opgebouwd. Het zou zonde zijn als dat voorbij gaat. Maar laten we goed nadenken over wat we dan gaan doen. En uiteraard, ja, hoe gaan we dat met elkaar ook bekostigen?
1: Ja, dat bedoel ik. Want
0: het kost altijd geld, hè?
1: Het is natuurlijk algemeen bekend dat er nu zo'n 3,5 ton wordt uitgegeven door de gemeente.
0: Ja.
1: En of ze daarmee doorgaan, dat moet je nog maar zien natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is afwachten. Dat is uiteraard niet aan mij, dat is aan de politiek.
1: Nee, dat is mij.
0: Ik weet ongeveer wat het allemaal kost.
1: Ja,
0: en ik weet ook een beetje wat je uit de markt kan halen, hè, via sponsoring of partnerships.
1: Mm-hmm.
0: Maar op basis van die ervaring en informatie denk ik dat we met z'n allen vast tot een mooi programma kunnen komen. En wanneer en in welke hoedanigheid en of dat al in 27 is of juist niet. En of dat vroeg in het seizoen is of in het naseizoen. Laten we dat maar zien. Laten we gewoon.
1: Ja, goed, als je rond Formule E iets wil doen, dan is het bekend dat het dan in juni zou moeten.
0: Ja, dat moet een beetje aan de slag. Aan de andere kant, vorig jaar ben ik op 7 februari begonnen voor een evenement eind augustus. Toen wist ik nog niet alles wat ik nu wist. Dus ja, wij staan in principe klaar. Maar nogmaals, het is niet aan ons, het is aan de gemeente. Maar ja, het mogen duidelijk zijn dat ik daar wel zin in heb. Maar dan moeten we nog wel met z'n allen
1: even gaan zitten.
0: Moeten kraken, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, ja. Waar kijk je eigenlijk het meest naar uit dan de komende weken?
0: Ja, dat vind ik altijd lastig. Ik merk dat ik toch wel nu een bepaalde gezonde wedstrijdspanning heb voor de 25e. Uh-huh. Dat is dan toch een beetje het begin. Dan vind ik het super tof om door het dorp te rijden als je langzamerhand die vlaggen ziet verschijnen. Ja, de aankleding in de Haltestraat en de Kerkstraat, noem het maar op. Ja, en dan gaan we denk ik van hoogtepunt naar hoogtepunt. En of het nou die openluchtbioscoop is, hè, op het strand, of het is de kermis, of het is de openingsparty. Ja, je wordt een soort van meegesleurd door.
1: Ja, ja.
0: En mensen praten erover. Ik word er al veel aangesproken van, en ben je er klaar voor? En de communicatie start volop. Het feit dat ik bij jullie weer in de uitzending mag zijn, super tof. Dus ik ben gewoon, eigenlijk, ik kijk er naar uit om een maand lang voor het in feeststemming te brengen.
1: En mensen kunnen natuurlijk allemaal nakijken op de website zandvoortracefestival.nl, hè?
0: Daar staat alles op, staat alle activiteiten op. En voor de mensen die kinderen hebben, er zit ook een onderdeel in voor de tekenwedstrijd. Die tekening, we hebben gisteren 500 tekeningen uitgedeeld.
1: Ja, ik zag een persbericht daarover,
0: Ja. En,
1: daar mogen volwassenen ook aan meedoen, of niet?
0: Van mij mag dat wel. Dat is afgelopen jaar niet.
1: Maar je weet niet.
0: Maar, En ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het liever toch. Voor de allermooiste tekening ligt er misschien wel een toegangskaartje voor de Dutch Grand Prix klaar.
1: Ja, wel.
2: Zeg,
1: ja, meen dat nou? Ja, wat leuk.
0: Maar ik ga er wel vanuit dat ze dat niet hebben gehoord.
2: Aan de slag, Hans.
1: Maar er zijn er twee, hè, waarschijnlijk. Want die kan kinderen niet alleen naar de Grand Prix sturen, natuurlijk. Snap je? Ik bedoel, als een kind van 6 jaar wint, dan kun je moeilijk zeggen van, nou, hier heb je kaartje, ga maar lekker naar het circuit.
0: Daarvoor hebben we 2 kaartjes. Dat is geen...
1: Ja, oké. Okay, helemaal goed, helemaal goed. Nou, heb je genoeg dan aan 500 tekeningen?
0: Nou, vorig jaar hadden we een stuk of 80, dus
2: okay.
0: ik hoop dat we de 100 halen dit jaar.
1: Ja, ja, nee. Want vorig jaar had je het ook, heel veel tekeningen hebben jullie toen gekregen?
0: Ja, ik zeg, 80 hadden we ongeveer, geloof ik.
1: Oh, 80 ongeveer, oké. Okay. Ja, ja. Kregen ze toen ook een toegangskaart voor de Grand Prix, of niet?
0: Zeker.
1: Nee, hè?
0: Zeker.
1: Oh, ja. Ook oké. Okay. Nee, prima. Ja. Hey, laatste vraag. Hoeveel inschrijvingen heb je nu voor de zeepkistenrace? Dat is natuurlijk ook een van de hoogtepunten.
0: Volgens mij zitten we op dit moment op 18.
1: 18, dus oké. Okay. En vorig jaar waren
2: het... En hoeveel kunnen het er worden?
0: Ja, ik heb gezegd tot 25, maar vorig jaar hebben we 3 manches gedaan. Hè. Mocht je één keer een practice doen, één keer een kwalificatie en één keer een race. Dit jaar denk ik dat we 2 runs doen.
1: Okay.
0: En we zijn nog even aan het nadenken of dan de snelste van de 2 telt. Of dat je inderdaad moet kwalificeren. We weten dat nog niet. Ja. Ik moet nog even overleggen met onze wedstrijdcommissaris.
1: Okay. En doe de KNRM ook weer mee? Want die is vorig jaar...
0: Nee, volgens mij niet.
1: Ze durven niet meer.
0: Nee,
1: dat ging helemaal niet goed, hè, vorig jaar. Nee.
0: Ja, maar ja, goed.
1: Ze zijn beter in het redden van drinkelingen. Dus dat is belangrijker natuurlijk.
0: Ja. Maar ik vind het leuk dat we echt weer extra inschrijvingen hebben. En dat is belangrijk.
1: Absoluut. Nou, Rob, we wensen je heel veel succes met alle voorbereidingen. En we komen je ongetwijfeld wel weer ergens tegen. Wanneer komt de kermis te staan? Dat is ook vanaf volgende week? Nee.
0: Van 7 augustus.
1: Oh, 7 augustus. Tot okay.
0: 16 augustus.
1: Oké. Okay. Ja, tot 16. Dus niet tijdens het Grand Prix weekend.
0: Nee, daar is
1: ja, dat klopt. Daar was vorig jaar
0: over. Maar dat doen we bewust.
1: Ja.
0: Omdat het gewoon lastiger is om die kermis af te bouwen in die periode.
1: Ja.
0: En de ervaring leert dat het publiek wat in Zandvoort is, dan niet bezig is met een kermis, maar met heel veel andere zaken. Dus okay. We zien dit veel meer als een aanloop-evenement, een opwarm-evenement, dan dat een evenement is wat tijdens de Grand Prix moet plaatsen.
1: Oké. Okay. Nou, Rob, nogmaals heel veel succes. Je enthousiasme ligt het in ieder geval niet. En we komen elkaar binnenkort wel tegen. Wil je nog zeggen?
2: Nou, een hele fijne verjaardag, Rob.
1: En een hele fijne verjaardag, ja.
0: Ik ga het snijden, want de visite staat te wachten hier.
1: Ja, dat bedoel ik, ja. En anders worden de taartjes ook minder, hè. Hey, dankjewel, Rob. Fijne dag nog.
2: Oké, dag, Rob.
1: Dag.
2: Doei, doei.
0: Dag.

0: Rond, hè? De spanning is de zaadje.
1: Ja, nul zeg.
0: Binnenkort in dit theater.
1: Inmiddels is er wel half elf. Het gaat sneller
0: ja,
1: dan normaal.
0: Ja, kijk, het is op, Hans.
1: Nou ja, goed. Gert zei het net al. We gaan aandacht besteden aan het Zandvoorts Open.
0: Aan het Zandvoorts Open. Is er in de Kennemer een open dag geweest voor Zandvoorters die mochten golfen daar.
1: Ja, die en, geen lid zijn van de... Van ja. de
0: en dat zijn er veel, hè?
1: Dat zijn er heel veel en ja. de belangstelling is enorm. Maar we gaan luisteren naar een samenvatting van de dag.
2: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.
3: Wij zijn 116 jaar oud. En we zijn over 2 jaar spelen we hier 100 jaar. En dat is toch wel bijzonder, want daarmee zijn we de oudste club die op hetzelfde terrein speelt. En dat kan eigenlijk alleen maar als je met goede mensen om je heen kan werken. En we hebben alle bollen, alle zwemmers, alle papen. Wat hebben we nog meer?
1: Keur.
3: Die hebben je allemaal bijgedragen dat het er zo... Zwemmertjes zijn... Ja, hier, kijk, we hebben het. Maar als je je snor maar laat groeien, hè, dan wordt het vanzelf goed. Maar mede dankzij al die Zandvoortse families is het hier zo mooi geworden en gebleven. En daar zijn wij, denk ik, ontzettend dankbaar voor. Wij willen ook goede buren zijn. En daarom vinden we het leuk om deze wedstrijd iedere keer uit te schrijven. Om het zo, als dat laat gebeurt dit jaar. Maar voor het prikkie op de Kennemer spelen is het toch altijd leuk. En we vinden het onwijs leuk dat we dat kunnen doen voor de Zandvoortenaren. Kijk, we zijn gewoon toch een beetje een kakuneus clubje. Hè? Maar die buren zijn voor ons belangrijk. Dus met Nieuw Unicum doen we veel. Met het circuit hebben we goede relaties. Omdat daar tijdens het KLM Open, wat hier volgend jaar weer is, mogen we daar parkeren. Zij mogen hier landen tijdens de Formule 1. Zo helpen we elkaar een beetje. Wij voelen ons thuis in deze gemeente. Dat is ook wel logisch, want als je hier 100 jaar bent, dan willen we hier graag blijven. Dus we blijven dit vooral doen. 2028... bestaan we 100 jaar. Of het allemaal gaat lukken zoals we nu zien, weet ik niet. Want we hebben met dat KLM Open, wordt het wel druk. Maar we vinden het toch leuk om ieder jaar dit toernooi met elkaar te organiseren. En ik zie hoeveel blije gezichten hebben. Wat wil je nog meer op zo'n mooie dag als vandaag? Dus... Wow. En dan gaan we nu over tot het allerbelangrijkste. Want dit doe je niet voor je lol, dit spelletje. Het gaat toch om de knikkers. De echte winnaar. Maar ook met een respectabel aantal punten. 40 om maar liefst te zijn. Van handicap 26,3. Bert Verbrugge.
1: We staan hier op de Kennemer met de winnaar bij de mannen van het Zandvoorts Open 2026, Bart Verbrugge.
4: Bert Verbrugge?
1: Bert, dat bedoelde ik ook hoor. Gefeliciteerd. Hoe ging het in de baan?
4: Ja,
1: goed waarschijnlijk. Hè?
4: Ja, het ging hartstikke goed. Ja, ik heb niet echt een lange drive, maar ze gingen wel allemaal rechtdoor. Dus dat scheelt op deze baan wel, want je moet wel op de fairway liggen. Want daarbuiten is het gras erg hoog en dan wordt het gewoon heel lastig. Maar ja, het zat eigenlijk zo'n dag dat alles mee zit.
1: Ja, die heb je af en toe. Ja,
4: ja, putjes die andere keren niet vallen en nu wel. Dus dat,
1: En heb je hier eerder mee gedaan?
4: Ja, ik doe ieder jaar wel mee, want ik werk woensdagavond als vrijwilliger in Divotploeg.
1: Oké, dus, met Abolle en zo.
4: Ja, al die jongens, Tom Bakker. Dus, daardoor mogen we iedere week een keertje spelen. Dus
1: je kent de baan heel goed.
4: Ja, wel wat voorkennis.
1: Ja.
4: Dus dat scheelt een stuk.
1: Ja. En waar spelen we normaal? Dus niet op de Kennemer, maar...
4: Nou, eigenlijk hier en af en toe op de Dunes, maar...
1: Je bent nergens lid?
4: Ik ben nergens lid, nee.
1: Okay.
4: Nee.
1: En je speelde met 2 jonge jongens, zei je?
4: Ja.
1: Rammers, konden wel ver slaan.
4: Ja, ze konden wel heel ver slaan, alleen wel veel buiten de baan.
1: Links, rechts.
4: Maar daar kan je wel van genieten als je dat ziet. Dan denk je, je jonge jongens met die afstanden. Maar goed, die golven nog niet zo heel lang. Dus dat zijn wel weer jongens voor de toekomst waar we veel plezier van kunnen hebben.
1: Want ze bewegen lekker soepel, hè? Dat kun je wel zeggen.
4: Ja, dat kan je wel.
1: Dat hebben wij niet meer.
4: Dat heb je als je wat ouder wordt, hè?
1: Ja, dat is waar. Oké, Bert, nou hartstikke bedankt. Geniet van je prijs. Dankjewel.
4: Dankjewel.
1: We staan hier met de heer Rauhoes, voorzitter van de Kennemer.
4: Ja.
1: Leuk dat jullie dit doen. Ik bedoel, dat willen jullie eigenlijk ieder jaar weer doen?
5: Nou, we doen het volgens mij nu om het jaar. Maar we willen het wel blijven doen. Want het is gewoon leuk voor de gemeenschap. Ja. En het is ook wel goed. We leven hier toch een beetje op een eiland. Om iets terug te doen aan de dorp Zandvoort. En ik weet hoeveel mensen... mensen er ontzettend veel plezier aan beleven. Dus het was dik overschreven. Dus we moeten eigenlijk 2 dagen doen.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè,
5: maar ik denk dat dat misschien wat overvraagd is.
1: Nou, volgend jaar is dit jaar is eigenlijk de laatste Formule 1 race. Ja. Is dus volgend jaar niet meer. Maar we hebben een mooi evenement terug. Dat is de KLM Open.
5: Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk onwijs trots op. Dat is hier al volgens mij 23 keer geweest. Dus we gaan het nu weer doen. En ja, ik denk dat voor het dorp Zandvoort, maar ook voor de sport en voor alles, ongelooflijk leuk is. En dan heb je tenminste weer een groot sportevenement. Het is denk ik het ene grootste sportevenement zo'n beetje in Nederland qua aantallen en toestanden. Dus ja, wij zijn erg blij dat het weer gelukt is. Als het even mee zit, 3 jaar achter elkaar. Maar dan moet alleen de KLM overeind blijven. Maar goed, ja, dat gaat natuurlijk wel.
1: Nou ja, dat zal wel lukken, toch? 13 jaar volgens mij niet in Zandvoort.
5: Ja, nee, 2015 was de laatste keer. Ja. Maar we hebben hier natuurlijk echt grote winnaars als Ballesteros voor de liefhebber. Absoluut. Die is hier 50 jaar geleden, heeft hij zijn allereerste toernooi hier gewonnen. Ja. Als jochie van 18. Ja. Dus het heeft ook wel wat historie. Dus ja. In die zin is het extra leuk dat hij hier terugkomt.
1: Ja, maar de leukste winnaar was natuurlijk Joost Luijten, hè?
5: Ja, zeker. Nederlands boven alles natuurlijk. Nou, maar Ballesteros vind ik toch ook wel heel, heel bijzonder, hoor.
1: Ja, nee, zeker bijzonder. Ja. Ja, er zijn geweldige partijen gespeeld hier. Natuurlijk. Ja. En ja, Joost Luijten werd afgelopen Scottish Open net voorbij. 17e, dus hij is een beetje in vorm.
5: Nee, hij is weer een beetje in vorm aan het raken. Ja, ja, ja. En wat misschien ook leuk is om te vertellen, wij hebben Neville Ruiter, die is hier lid op de club. Ja. Oh. En die is nog amateur, die wordt volgend jaar professional en die heeft zich gekwalificeerd als enige Nederlander om mee te mogen doen met het Britse Open, wat komende week gaat beginnen. Oh, ja. En dat is een heel veelbelovende golfer en die gaat misschien ooit het van Joost overnemen.
1: Dat zou leuk zijn. We hebben Van der Vicht ook, hè, die het ook goed doet. Maar hoe heet die? Is dat een Zandvoerder waar hij het over heeft of niet?
5: Ja, dat, nee. Hij komt uit Noord-Holland ergens.
1: Oké, maar goed, hij is hier lid
5: maar
1: ook.
5: Hij is hier naartoe gekomen en hier is hij steeds beter geworden. Een paar jaar in Amerika nu gestudeerd. En daar, hij is nu weer terug. En ja, die kan het echt.
1: Ja, dat is mooi. Nou ja, wij toch ook niet. Nee. Nee. Nog laatste vraag. Hoe gaat het met de club eigenlijk? Ik bedoel, qua aantal leden, bestaat er nog een wachtlijst?
5: Ja, de club is, ja, het gaat geweldig goed met de club. En golven in de algemeenheid zit natuurlijk nog in de lift, zeker na corona. En mede als gevolg daarvan is het, ja, we hebben gewoon vraag en aanbod zijn niet op elkaar af te stemmen. Ja. Maar zo. Dus we hebben inderdaad, we willen veel meer mensen lid worden dan dat er plekken zijn. En dat is soms wel jammer, maar ja, dat is de wereld waarin we leven. Ja. En dat proberen we zo netjes mogelijk te doen.
1: Dus er is een wachtlijst?
5: Ja, nou, we noemen het geen wachtlijst, want je moet ieder jaar weer opnieuw schrijven. Ja. En dan kijken we ieder jaar weer opnieuw ja, wie de meeste kansen hebben. Ja.
1: Maar ze zeiden wel eens de laatste tijd dat er heel wat slapende leden zijn hier, oudere leden. Dat jullie de verjonging wilden.
5: Dat is ook zo.
1: Dat lukt.
5: Dus we nemen, als je zeg maar rond 1975 geboren bent of daarvoor, de kans dat je dan hier ooit nog lid wordt is heel erg klein. Ja, ja, ja. Dus we nemen echt wel jongere leden aan. Maar ik vind het wel mooi, want dat was laatst. Zei iemand mij, god, op die kenner, maar hoe kan je hier lid worden? Ik zei, nou, ik heb begrepen dat het zo verdomd moeilijk is dat je je nier moet afstaan om hier lid te worden.
1: En dat heeft hij gedaan.
5: En die heeft ze niet afgestaan. En die is lid geworden. Nee, okay.
1: Nou, meneer Rauws, veel succes met de voorbereidingen voor KLM Open. Moet er nog veel gebeuren aan de baan?
5: Nou, dat valt wel mee. De European Tour is hier geweest, die hebben gekeken. Dus die zeggen, de baan ligt er goed bij.
1: Okay.
5: Maar de organisatie is natuurlijk gigantisch. Dus we moeten nog veel dingen doen.
1: Maar goede draaiboeken liggen er nog van voor. Parkeren op het circuit en shuttlebussen.
5: Nee, dus
1: dat liep altijd wel goed, toch?
5: Nee, dat is goed. Dus in die zin hebben we wel een voorsprong. Ja. Je begint niet helemaal van nul af aan.
1: Nee,
5: dus dat is mooi.
1: Hartelijk dank, meneer Rauwsen. En veel succes.
5: Goed zo.
2: Je luistert naar Goedemorgen Zandvoort op ZFM.
6: I'm a city golfer, you can ask my wife. I've been out there hacking every day of my life. I got the shorts and all the plaid sweaters. That new tailor-made driver didn't make me any better. Man, I hit 'em fat and I hit 'em thin. I roll 'em in the bunkers, man, I hit 'em again. Slice 'em in the bushes.

0: luistert naar Goedemorgen Zandvoort op ZFM.
1: Het is Sibbel, wethouder sport onder andere voor de gemeente Zandvoort. Sinds een maand ongeveer. Hè? Net wordt de prijsuitreiking, maar je bleef een beetje op de achtergrond.
2: Dat klopt. Dat was de afspraak. Ze hebben hier, hele goede regels. En dit was de afspraak. Ja, dus.
1: Dit zijn de makkelijkere dingen, hè, voor een wethouder.
2: Ja, dat is prima zo.
1: Hoe bevalt het zo de eerste maand?
2: Het is goed, maar het is wel heel erg wennen voor mij. Als je niet uit de politiek komt, dan is het echt wel even wennen. Nou, op zich lukt dat. En heb ik alle steun van de anderen. Gelukkig. Maar ja, het is echt iets anders.
1: Ja, je merkte het een klein beetje, ik wil niet vervelend doen, maar dat in de eerste vergaderingen was het af en toe een beetje lastig. Hè? Maar ja, ik kan me voorstellen dat je alle zaken nog niet weet.
2: Nee, kijk, op woensdagavond geïnstalleerd, dus donderdag ben je meteen wethouder.
1: Ja, ja.
2: En de dinsdag erop was de jaarrekening op het... Ja. En er is nog een jaarrekening 2025, hè?
1: Ja.
2: Die door een ander is, dan wordt het lastig. Ja. En woensdag is meteen de voorjaarsnota.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat zijn twee dingen waar je niet in zit en toch moet gaan verklaren.
1: Nee, dat is lastig. Nou, je krijgt nu 6 weken vakantie. Dus dat wordt alleen maar portefeuilles. Of tenminste, alles doornemen. Hè?
2: Ja, de dossiers lezen.
1: Dossiers lezen, ja.
2: Ja, ik ga niet op vakantie in deze periode. Dus ik heb vandaag de hele dag in Haarlem ook gezeten.
1: Ja?
2: Om alle dossiers te bespreken.
1: Begrijp ik. Dus, ja. Met de ambtenaren.
2: Met de ambtenaren, ja, klopt.
1: En ook met de inwoners van Zandvoort doen, hè? Toch?
2: En dat ga ik zeker doen. Op het programma staat deze week een aantal afspraken. Niet alleen met inwoners, maar ook met andere partijen. Ja, andere partijen, ondernemers.
1: Ja, ja.
2: Dus daar gaan we druk mee aan de slag.
1: Laatste vraag, want wethouder financiën, een van de belangrijkste taken van een wethouder is Zandvoort, toch? Nou, je kan erop sturen als wethouder financiën.
2: Ja, wellicht. Dat moet nog blijken allemaal, maar de hele portefeuille, alle andere zijn gewoon van belang.
1: Ja.
2: Ik heb ook bijvoorbeeld zorg en welzijn in mijn portefeuille.
1: Ook niet onbelangrijk.
2: Dat vind ik ook onwijs belangrijk. Dus, en daar wil ik ook heel veel aan doen.
1: Ja, maar goed, jij kunt ervoor zorgen dat er veel geld naar daarheen gaat. In de begrotingen, toch?
2: Ik kan het voorstellen, maar ik kan er niet voor zorgen.
1: Hey, Edwin Sibbel, hartelijk dank. En heel veel succes met het doorlezen van dossiers. Het lijkt me geen makkelijke taak.
2: Nee, het is doorstaan.
1: Dus je gaat niet 6 weken op vakantie en niks doen?
2: Nee, zeker niet.
1: Heel goed, hartelijk bedankt, Edwin. En succes.
2: Dank je wel.
0: Luistert naar Goedemorgen Zandvoort op ZFM.
1: Ja, Jan Lammers staat hier ook nog op de golfbaan. Nou, niet op de golfbaan, maar op het terras van de Kennemer. Je hebt meegedaan, Jan.
3: Ja, ja.
1: En?
3: Nou, heerlijk gespeeld. Eigenlijk heerlijk. Maar lekker spelen en goed scoren, dat zijn wel twee verschillende dingen. Maar ik heb heerlijk gespeeld, ja.
1: Heb je er nog wat tijd voor met de komende Formule 1 race?
3: We hebben toch allemaal even veel tijd?
1: Ja, dat is waar, ja. Geloof je veel of niet?
3: Ja, best wel, want ik woon naast Duintjesveld.
1: Ja, je woont naast Duintjesveld.
3: Dus ja, dus de Lancasters, dat is bijna mijn stieffamilie geworden. Maar,
1: daar speel je ook veel?
3: Ja, best wel, want ja, dan kun je gewoon echt met 1,5 uur ben je uit en thuis, weet je. Dus ik heb niet de tijd om nou halve dagen ervoor uit te trekken.
1: Ja. En dan is dit wel een moeilijke baan, hè, geloof ik.
3: Ja, dat is genadeloos. Maar goed, ik ben met dezelfde 2 balletjes begonnen en geëindigd. Dus dat was wel lekker.
1: Oh, dat is wel knap, ja.
3: Nee, maar het is heerlijk. Het is ook mooi, weet je, dat dit gewoon gebeurt. Dat gewoon het plebs en de plusje bij elkaar komen. Hè? Dus dat is mooi.
1: Plebs en de plus, ja, heel mooi. Hey, de laatste vraag. Hoe gaat het met de voorbereidingen voor de Grand Prix?
3: Nou, prima. Eigenlijk geruisloos. En iedere keer zie je weer dat er wat nieuws staat. En noem maar op. Dus ja, de blauwdrukken liggen er allemaal. Iedereen wat er moet gebeuren.
1: Ja.
3: En,
1: ja.
3: Maar met de laatste inhoudelijk qua entertainment pakken we nog even flink uit natuurlijk.
1: Ja.
3: Sprintrace en dat soort dingen dit jaar. Dus nee, het wordt wel een mooi evenement.
1: Ja, ga jij door ook met de Formule E, zeg maar, of niet?
3: Nee.
1: Dat je daar directeur van wordt?
3: Nee, nou ja, goed, hè, van dit evenement ben ik dan de sportief directeur, weet je wel. Ja, dan ben je meer ambassadeur. En dat is in het begin, was dat misschien best wel nodig.
1: Ja.
3: Was er veel uit te leggen. Maar nu, iedereen die snapt het een beetje. De Formule E zal natuurlijk qua belangstelling en qua ja, gewoon en ook qua noem je dat, crowd management, zal dat natuurlijk wat eenvoudiger zijn.
1: Ja.
3: En het is elektrisch, dus ook voor de groenbeweging een goede zaak.
1: Voor de Bloemendaal ook, voor de Bloemendaal.
3: Nou ja, ik weet niet of die...
1: nou ja.
4: Hoe gaat het met René?
3: Goed, goed. Ja, ja, hij heeft een klasse omhoog. Hij rijdt bijna Formule 3. Dus als het goed gaat, gaan we volgend jaar Formule 3 rijden. Via Formule 3. Maar dan moeten we nog flink sparen en gaan aanpakken. Ja. Ja.
1: Hij komt nog een keer in de studio bij ons. Hè? Maar dat,
3: ja, dat, gaat
1: ja, dat gaan we zeker doen. Hey, Jan, hartelijk dank. Dank. Veel succes met de voorbereidingen voor de laatste Grand Prix wedstrijd.
3: Dankjewel.
1: Ja?
0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. ZFM.

0: blind, my sin a row. Three blind, my stair they go. Marching down the street, single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of three blind mice.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM.
2: ZFM, het is 12 voor 11.
3: 12 voor 11.
2: 12 voor 11,
3: mooi tijd. Het moet 11 voor 12 kunnen zijn, maar het is 12 voor 11.
2: 12 voor 11. En nou, bij ons zit...
3: de Raymond Hulske.
2: Ja.
3: En Raymond Hulske die doet aan voetgolf.
2: Dat zeg ik.
3: Raymond, welkom. Jij mag eerst uitleggen wat voetgolf is.
4: Goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ik zal even uitleggen wat voetgolf is. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Als je wel eens golf hebt gespeeld. Je gaat aftrappen met een gewone voetbal. Je trapt van een tee-box af. Probeer zo dicht mogelijk bij de vlag te komen.
3: Moet je hem ook optieren of niet? Of,
4: Je mag hem optieren. Dus, okay. Maar als je een echte voetballer bent, ja,
3: dan
4: doe je dat niet.
3: Kun je gewoon vanaf
4: dan ga je gewoon aftrappen vanaf het gras. En dan zo min mogelijk schoten naar de hole toe.
3: Dus, ja, en die hole is wel wat groter dan normaal, hè? Want dan wordt het lastig.
4: Ja, je speelt gewoon met een voetbal. Een vijfie. En dat is de standaard van het voetbal.
2: Is het moeilijker dan golf?
4: Nee.
2: Nee?
4: Het is niet moeilijker dan golf. Want ik heb wel eens gegolfd. Maar dat is echt heel moeilijk, vind ik. Dus voetgolf, ja, als je voetballer bent... dan is het gewoon heerlijk. Lekker een balletje trappen. En gewoon je score zo hoog mogelijk behalen, eigenlijk.
3: Of zo laag mogelijk, natuurlijk.
4: Ja, zo laag mogelijk. Kijk, hey, maar... ja, dat is echt golf. Ja.
2: Hey, je mag geen voetbalschoenen aan, hè?
4: Nee, je moet echt op...
3: Gimpen.
4: Nee, op nopjes.
3: Op nopjes?
4: Eigenlijk
3: op net
4: kleine,
3: zoals de normale golf.
4: Hoe noem je
3: schoenen.
4: Het eigenlijk?
3: Goeie. Maar in ieder geval...
4: eigenlijk op nopjes, geen voetbalschoenen.
3: Je stand kan houden.
4: Ja,
3: Hey, en jij speelt ook toernooi, hè, begrijp ik?
4: Klopt.
3: En je hebt er net één gewonnen in het noorden ergens?
4: Ja, in Exlo was een leuk toernooi. Een hele moeilijke baan. En je moest je kwalificeren voor het NK voetgolf. Toevallig op diezelfde baan in Exlo. Dat zie je 2,5 uur vandaan.
3: Ja.
4: En dat is 5 en 6 september gaan we ervoor.
3: 5 en 6 september is het Nederlands kampioenschap.
4: Is het Nederlands kampioenschap.
3: Ook op die baan?
4: Ook op diezelfde baan, ja.
3: Oh, dat is wel mooi natuurlijk.
4: Maar dat is een hele uitdagende baan, ja.
3: Wat voor baan is dat?
4: Gewoon echt technische baan eigenlijk. Uh-huh. Gewoon schitterend. Mooie omgeving. En een hele technische, moeilijke baan.
2: Het bestaat nog niet zo lang, hè?
4: Nou, het bestaat in principe eigenlijk nu 12 jaar.
2: Oké.
4: Maar echt dat het nu een beetje groter begint te worden. Hey, je kan op YouTube filmpjes kijken van echt hele grote toernooien. Dat is nu sinds 4 jaar zo.
3: En zijn er ook internationale toernooien zoals een Europees kampioenschap of zo? Heb je al meegedaan al?
4: Ook dat. Ik heb nu in België, Duitsland, Schotland heb ik meegedaan. Oh. Dus dat zijn echt schitterende toernooien. Ja. Op de mooiste golfclubs eigenlijk... wat je maar kan bedenken.
3: Kan
2: Nederland is een beetje de bakermat van voetgolf.
4: Ja, hoor. Klopt. Wij hebben ons bestuurslid Fred Kuipers. Die is echt begonnen samen met zijn zoon om dit op te zetten. Heel groot toernooi zijn ze begonnen toen in Nederland, 10 jaar geleden. Met 350 man uit echt heel de wereld.
3: Leuk hoor.
4: En sindsdien is het een beetje afgesplitst. Dan heb je een toernooi in Schotland, in Duitsland... Ja, en
2: is het toch heel snel gegaan dan?
4: Ja, het is echt heel snel gegaan, ja. Maar het is ook echt... Als je eenmaal het gaat doen... en je doet het een beetje serieus... dan is het ook echt verslavend. Ja, ik denk net als golf.
3: Dat is net zoals golf, inderdaad.
4: Ja, ik denk het.
3: Ja. En hoe lang doe je dan over een rondje, zeg maar, van 9 holes?
4: Wij doen 18 holes.
3: Oh, je doet 18 holes?
4: 18 holes. Dus
3: normaal is het golf ook 18 holes.
4: Tussen 2 en 3 uur.
3: Oké.
4: Okay, dus dat verschilt per baan.
3: Normale golf is wat langer, hè?
4: Ja. Nee, dit verschilt per baan. En
3: de Sparenwoude ben je 6 uur kwijt. Dan. Maar
4: ja, inderdaad. Ja. Sparenwoude want dan moet je nog een keer terug.
3: Ja, hoor man. Ja. Hey, maar het lijkt me niet makkelijk, want zo'n par 5 bijvoorbeeld. Hè, nou, hoe lang zijn die? 450, 500 meter?
4: Ja, zeker.
3: Om dat in tweeën te halen is, lijkt me erg lastig.
4: Dat is ook echt lastig. Dan moet je een windje mee hebben.
3: Ja.
4: Dat gaat je ook echt niet lukken. Dus als je op een par 5 een birdie haalt met voetgolf... dan is het gewoon top. Ja, en birdie is dan één schot onder de vijf. Dus vier schoten, dat is echt. Ja. En een eagle, dat is dan drie schoten. Dat is echt een beetje geluk. Een
2: par 5, het zijn wel dezelfde kreten als bij golf.
4: Ja, klopt.
2: Oké.
4: Okay. Ja.
3: En zijn er nou zeg maar ook Europese toppers, zeg maar, die het.
4: Ja, we hebben in Nederland.
3: Waar jij ook naar opkijkt.
4: Ja, ja, ja? Nou, ik kijk niet snel naar iemand op, maar nee, okay, ik vind Levchenko, de oud-profvoetballer die uit Oekraïne komt.
3: Ja,
4: ja, die is echt fenomenaal. Ja? Goed gescoord. Okay. En
3: die doen er ook aan mee, of niet?
4: Ja, die doen er ook aan mee, ja. En die eigenlijk speelt hij onder de vlag van Nederland.
3: Oh.
4: Huh. En, maar ja, dat is echt. Maar die hebben een trap, links, rechts. Ja, ja, gigantisch.
3: Ja, en als jij nou, stel je voor dat je Nederlands kampioen wordt. Dan mag je ook meedoen aan de Europese kampioenschap, of niet?
4: Dat is wel, dat is in ieder geval wel, dat is het uitgangspunt. Kijk, je kan ook meedoen aan een wereldkampioenschap. Je kan meedoen aan een Europese kampioenschap.
3: Nee, je kunt je gewoon inschrijven, ja.
4: Je kan je inschrijven, maar ja, als afgelopen jaar was in Mexico het wereldkampioenschap.
3: Ja.
4: Maar ja, dan ben je zo 6.000 euro
3: dichter. Ja, dat bedoel ik, ja.
4: Dus het is wel leuk als je mensen achter de hand hebt. Of uiteraard. Je hebt zelf een centje achter de hand. Ja. En dan is het echt heel leuk om dat soort toernooien af te gaan.
3: Zijn er sponsors die je wil?
4: Ik heb wel, in Zandvoort heb ik twee sponsors.
3: Oh ja? Nou, je mag ze noemen, hoor.
4: Nou, dat is de Booming. Dat is een tatoeage shop van een vriend van mij.
3: Okay.
4: En de Yanks. Ook eigenlijk een vriend van mij. Die dan toch klein steuntje geven.
3: Ja.
4: Dus
3: nou, mooi.
4: Hoe meer, hoe beter.
2: Ja, is het niet slecht voor een golfbaan wanneer je gaat voetballen daar?
4: Nee, eigenlijk helemaal niet. Want je trapt eigenlijk van een teebox af. Hè. Dat is eigenlijk gewoon gras.
2: Mm-hmm.
4: En als je op een gegeven moment op de green komt, dus het mooie gedeelte van de, van de golfbaan, ja, je mag er niet rennen. Dus je moet uit stand schieten en dat soort dingen. Je mag niet een aanloop nemen. Dus,
3: Sliding maken.
4: Geen kleding maken, nee.
2: Dus. Ja, maar heb je ook een bewijs nodig?
4: Ja, we hebben een voetgolf licentie eigenlijk. Die neem je dan gewoon af. Kijk, maar die Jan en Alleman, die kan die gewoon betalen. En dan mag je spelen.
3: Okay. Maar voor een green, als je die grote holes moet maken van 50 centimeter.
4: Ja.
3: Is het niet lastig voor de green ook? Want je moet hele grote gaten maken.
4: Klopt, maar die gaten zijn meestal echt gemaakt op een mooi punt. Dat het golf niet in de weg staat.
3: Oh, op die manier, aan de rand of zo.
4: Aan de rand,
2: En dat het snel weer dicht kan.
4: En dat het snel weer dicht kan, ja. Want je gooit die put erop en je haalt die vlag eruit.
3: Ja,
4: en,
2: ja.
3: Hey, maar vroeger stond het, dacht ik, bekend ook als boerengolf. Want ik kan me herinneren dat tientallen jaren geleden dat al gespeeld werd.
4: Ja,
3: een beetje.
4: Nee, ja, dat klopt. Alleen boerengolf, ja, dat is echt in een weiland. Nou, dan kan je af en toe je bal niet trappen.
3: Oh, okay.
4: En met voetgolf speel je echt op de mooiste golfbanen. Echt gewoon, de ene ligt er misschien iets beter bij dan de ander. Maar als je bijvoorbeeld bij ons thuishaven op Tesselbaduin hebt. Ja, dat is, als je Tesselbaduin kent, dat is gewoon een van de mooiste banen van Nederland.
3: Ja, zeker.
4: En wij spelen daar 18 holes op echt. Nou,
3: maar 2 keer 9 eigenlijk dan, hè?
4: Nee, wij spelen
3: 9 holes, toch?
4: 1 keer 18. Dus wij spelen echt, ja, de golfbaan is 9 holes,
3: ja.
4: Maar de voetgolfbaan is 18 holes.
3: Oh, hoe kan dat dan?
4: Ja, omdat met golf sla je vaak verder. Dus met voetgolf zijn die holes iets korter.
3: Oh, die manier.
4: Dus
3: ja,
4: het is niet altijd maar een par 5. Die is misschien wel wat langer, maar je hebt wel par 3.
3: Ja,
4: dus kortere holes.
3: Ja. Hey, train jij er ook voor, Raymond?
4: Wij trainen op vrijdagavond.
3: Wij is.
4: Wij hebben de Footgolf Motion. Dat is onze club eigenlijk.
3: Okay.
4: En we hebben nu 30 leden.
3: Oh.
4: En we willen eigenlijk groeien.
3: Zitten er dan meer standvoerders bij ook of niet?
4: Nee, eigenlijk niet. Wel wat Haarlemmers. Mensen uit Hoofddorp. En Noordwijk.
3: Ja, en dan trainen jullie 5 dagen in de week.
4: Nee. Nee, alleen op vrijdagavond.
3: Okay.
4: En dan hebben we een leuk groepje. Maar kijk, op vrijdagavond is ons trainingsavond. Maar dan kan bijvoorbeeld iedereen kan
3: aansluiten,
4: op die vrijdagavond aansluiten.
3: Okay.
4: Dus ik roep hierbij op. Kom een keer op vrijdagavond voetgolfen.
3: Ja, bij Tesselduin.
4: Bij Tesselduin.
3: Noordwijk-Rout.
4: Noordwijk-Rout,
3: ja. Hey, en hebben ze ook een 19e hole, zeg maar, met een drankje daarna?
4: Dat sowieso. Dat hoort erbij, hè?
3: Dat doe je ook een beetje voor.
4: Dat hoort erbij.
3: Ja.
4: Kijk, we hebben hele serieuze mensen, maar ik vind dat de derde helft of de 19e hole hoort erbij. Ja.
3: En ben jij nu de beste van die groep, of dat kun je niet zeggen?
4: Nou, ik kan het niet zeggen, nee. of ik de beste ben. We zijn aan elkaar gewaagd.
3: Oké, dat is mooi. En jij bent ook nog verbonden aan SV Zandvoort, hè?
4: Klopt.
3: Je bent trainer geweest.
4: Ja,
3: nu is er nu de nieuwe trainer, Rotterdam.
4: Ja.
3: Wat doe jij nu nog bij het eerste team?
4: Nou, ik ondersteun Ratjen sowieso bij de trainingen. Ik ga waarschijnlijk gewoon het tweede elftal oppakken.
3: Oké. Okay.
4: En kijk, ik ken Ratjen al echt heel lang.
3: Ja.
4: Al 25 jaar, als het niet langer is. Mm. Dus ik heb hem gevraagd om naar Zandvoort te komen. En hij wilde
3: leuk,
4: dus.
3: Nee, we gaan hem een keer uitnodigen bij het begin van het seizoen.
4: Ja.
3: Je training is al begonnen waarschijnlijk, hè? Voor,
4: nee, nog niet.
3: Oh, nog niet? Oh.
4: 4 augustus.
3: 4 augustus pas?
4: Ja.
3: Oké, okay, te laat misschien, maar goed. Ja, nou, dat zeg ik niet. Ik ben er gelukkig nog derde klas.
4: Ja.
3: Nou, we wensen je heel veel succes. Wanneer is dat toernooi in Exlo?
4: 5 en 6 september.
3: 5 en 6 september. Nou, we gaan het in de gaten houden.
4: Ja, ik hou jullie op de hoogte.
3: Ja, nee, dat moet je zeker doen. Hartstikke leuk, want het is... heel grappig om dat te volgen natuurlijk, hè?
4: Zeker weten.
3: Ja, we gaan eruit zo met het nieuws, want we krijgen allerlei waarschuwingen van Marja. Is er nog wat muziek, Marja, of niet?
5: Ik kan wat muziek.
3: Nou, mag ik jou in ieder geval, Raymond, hartstikke bedanken.
2: En veel succes.
4: Ja, dankjewel.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Diamonds are forever.
2: Ja, dit is toch wel een van de, zeg maar, de meest iconische 007 nummers, hè, volgens mij.
1: Nou, er zijn er al een paar gemaakt, jawel, hoor.
2: Maar deze is ook wel heel erg bekend.
1: Wat denk je van Paul McCartney? Wat denk je van Madonna?
2: McCartney? Wat heeft Paul McCartney gedaan?
1: Paul McCartney heeft... Marja, wat was Paul McCartney nog?
3: Oh, ja.
1: Ja, dat is ook een hele grote hit geweest. Ja.
2: Oké. Okay. Je hebt Tomorrow Never Dies. Dat is, die ken je ook al, die film.
1: Ja.
2: Daar zit mijn motor in, die BMW R1200. Met een achtervolging op daken en zo.
1: Ja. Die motor heb ik,
2: ja. Ja,
1: zo.
2: Geweldig. Ja.
1: Uit die film.
2: Niet de specifieke motor uit die film.
1: Oh, dat is jammer.
2: Nee, maar laten we doorgaan, want het is 5 over 11.
1: Ja, want Pride at the Beach, jaarlijkse evenement in Zandvoort.
2: Absoluut, dat komt er weer aan.
1: Het is de enige Pride in Nederland met strand als unieke locatie,
2: absoluut.
1: Jans.
2: Ja, en wie hebben we bij ons? Dat is Jelmer Koper. Jelmer, welkom.
4: Hallo, goedemorgen.
1: Ook, jij bent voorzitter, hè?
4: Ja.
1: Ja.
2: Voorzitter ben je?
4: Voor de nieuwe stichting, ja. Maar die is nog in wording, dus dat is nog niet deze editie.
2: Okay.
4: Maar ik kom graag vertellen over het evenement. Ja.
2: Want we hebben een speciale eigenlijk Pride, hè, dit jaar. Ja. In Amsterdam wordt het ook groter gevierd dan normaal.
4: Ja.
2: Kun je iets vertellen waarom dat is?
4: Nou, dat is inderdaad de World Pride.
2: World Pride is het,
4: In Amsterdam is daar nu 2 keer 2 weken. Die zijn ook al volop begonnen. En dus eigenlijk elke 2 jaar uit mijn hoofd vindt er een World Pride plaats. Overal ter wereld op locaties.
2: De laatste keer wordt Berlijn, geloof ik.
4: Ja, dat soort steden zijn inderdaad ook voorbij gekomen. En New York. En een paar jaar geleden werd bekend dat Amsterdam is uitgekozen. En dat is natuurlijk eigenlijk sowieso voor het eerst in ook de 30 jaar dat Pride Amsterdam bestaat. En in Zandvoort vieren we dit jaar onze 10e editie. Dus het is echt een jaar van jubileum en,
2: behoorlijk,
4: en dat soort dingen. Je hebt ook nog het COC wat 80 jaar bestaat. Dus genoeg om bij stil te staan.
2: Ja, genoeg reden om te feesten, zullen we zeggen.
4: Ook dat.
2: Want er is vanmiddag in Haarlem ook nog iets te doen?
4: Ja, er is zeker in Haarlem is Pride Haarlem natuurlijk ook een fijne partner van ons. Die heeft
2: vorig jaar voor het eerst, geloof ik,
4: het programma. Ja, in 24, dus dit is de derde keer.
2: Ja.
4: En die heeft nu ook hun eigen Pride. En het is gewoon heel mooi om te zien dat toen we in Zandvoort begonnen, hadden we 13 Prides in Nederland. En nu zijn dat er richting de 30.
2: Zo.
4: Zou je kunnen zeggen, nou ja, een beetje veel misschien, of dan is er elke week iets. En zeker met Haarlem kijken we ook, omdat we dicht bij elkaar liggen, ook qua datum. Hoe we zoveel mogelijk samen kunnen werken. Dat je niet 2 keer hetzelfde doet, zeg maar.
2: Mm-hmm.
4: Maar ik vind het wel mooi om te zien dat het op steeds meer plekken gebeurt. Ook in kleinere dorpen, ook wat meer in de provincie en in de regio. Dat dit evenement wordt gehaald.
2: Ja, er zijn mensen die vragen zich af, is dit nou wel nodig? Dat jullie je zo, of jullie, maar de homogemeenschap zich zo presenteert.
4: Ja, nou ja, dat is een goede vraag en goed dat je hem ook weer stelt. Ik denk dat we gewoon dagelijks naar het nieuws kunnen kijken of de jaarlijkse cijfers. Kijk, Pride zie ik als een evenement en daarnaast heb je organisaties die het hele jaar door hun taken uitvoeren. Mm-hmm. Bijdragen, zoiets als het COC Nederland natuurlijk, wat ook op regiobasis heel actief is. Maar Pride is echt een evenement waar dat ook plaatsvindt. Waar je gewoon even in een, om het zo maar te zeggen, ideale wereld kan begeven. 1 dag in het jaar. En dan bedoelen we vooral de hoogtepunt, wat bij ons 27 juli is. Dat je gewoon kan feesten, dat je kan lopen met iedereen in een walk, in een march of in een parade bij ons. Waar je even zorgeloos jezelf kan zijn, want daar gaat het om. Want de rest van het jaar moet je toch wat meer opletten. Zien we ook in cijfers dat mensen uit de gemeenschap gewoon veel meer problemen hebben dan heteroseksuele mensen. En Pride is echt een evenement om te vieren, maar ook gewoon stil te staan bij waar we nu zijn. Ja. En daarom blijft het nodig, ook in Nederland. Ook al lopen we natuurlijk best wel voorop in een paar dingen. Maar ik zou zeggen juist hier.
2: Ja, want dat valt me wel eens op, ook op de sociale media, als er af en toe gereageerd wordt. Dat is balgeluk natuurlijk, hè, wat er gebeurt af en toe.
4: Ja, nou, en we zien dat ook toenemen. Zeker ook die online haat. Maar ja. Ik noem ook een fysiek voorbeeld uit Amersfoort. Bij het Amersfoort een aantal weken geleden. Daar is ook een bezoeker mishandeld. Wordt nog onderzocht of dat komt omdat hij een Pride-bezoeker was. Of gewoon ja, iemand die hem van zijn fiets heeft getrapt. Dus daar kunnen we nog niet zoveel over zeggen. Maar we zien wel gewoon dat het geweld... en ook in Haarlem zijn een aantal incidenten geweest het afgelopen jaar... Ja, dat mensen het toch nodig vinden om je lastig te vallen om wie je bent.
1: Waarom zou dat komen?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er heel veel... ik denk dat dat een lastige vraag is om in één keer te beantwoorden. Maar het zit heel veel in onderwijs, denk ik. Heel veel in de opvoeding van mensen. Daar zou je heel veel in moeten investeren. Wordt ook wel eens gezegd van, nou ja, die zichtbaarheid, bankjes, regenboogpaden, vlaggen... Moet dat allemaal? Hebben mensen daar geen last van? Of nemen ze daar geen aanstoot aan? Ja, mensen bekladden regenboogdingen. Mensen vandaliseren spullen van andere mensen. Ook onder andere thema's. Kijk, mensen vinden het gewoon... sommige mensen uiten zich in geweld en niet in woorden.
2: Ja.
4: Niet in discussie, want een discussie kan je altijd aangaan. Ja, en hoe komt het dat de acceptatie afneemt en dat Nederland daalt op de lijstjes? Ik denk dat we daar een heel grote opgave hebben.
2: Nou, we gaan dit niet te negatief benaderen, want we gaan even praten over wat er allemaal in Zandvoort gaat gebeuren. Hè? Ja. Dat begint komende dinsdag, 21 juli.
1: Vanaf het station?
2: Wacht even. Dat is pas maandag daarop.
1: Oké, okay, oh ja.
2: Nee, we gaan nu even naar die cultuuravond. Dat is een cultuuravond in de Dorpskerk.
4: Ja. Ja.
2: Kun je er wat meer over vertellen wat er gaat gebeuren?
4: Nou, cultuur is natuurlijk altijd een belangrijk onderdeel van ons programma. Omdat wat ik net zeg, los van dat het een feest is en een viering... moet je ook stilstaan en inhoudelijk bezig kunnen zijn met elkaar. En die cultuuravond is eigenlijk een vaste waarde. Dus die komt dit jaar ook weer terug. En dit jaar is het echt een cadeautje aan Zandvoort en aan de gemeenschap. Want hij is gratis toegankelijk.
2: En hij is groter aangepakt.
4: Een hele volle en diverse programmering.
2: Dus het begint tussen
4: 7 en 10 uur. We hebben de opening van de World Pride Zandvoort expositie. Die met andere kunstenaars nu ook in Haarlem en Amsterdam staat. Maar ook een week dus in Zandvoort.
2: Waar is die expositie dan in het oude
4: In de kerk.

0: een mooi optreden. Want het COC Kennemerland mag dit jaar het Songfestival organiseren voor COC's. Ja,
1: het Songfestival?
0: Ja, ja, we hebben onze eigen feestjes. Ja, nee. Maar weer. En die is in oktober is dat in IJmuiden. En de kandidaat voor onze regio, die treedt dinsdag voor het eerst op. Okay. Dat is Jeremy Tuin. En daar heeft speciaal een lied geschreven. Ja. En die kan je dus als eerst horen dinsdag.
1: Nou, leuk.
0: We hebben ook Lea Bos, Lea Rebecca, bekend in Zandvoort. Heeft nu haar eerste single uitgebracht. Dat en meer laat zij ook horen dinsdag. We hebben Pride Comedy. We hebben een pianist met operazang. En we sluiten de avond af met het toneelstuk De Biecht.
1: Ja.
0: Van Fred Rozenhart, Jan Hilco, Dietz en Arma Klaassen.
1: Ja.
0: Wat echt een indringend stuk is. We hebben hem vorig jaar ook een podium gegeven. Er is ook ruimte voor nagesprek daarna. Het gaat eigenlijk over de relatie tussen kerk, geloof en seksualiteit. Okay. Het is echt een aanrader om alleen daarom al naar de avond te komen.
2: Ja, ja. En als je niet naar de avond kan komen, dan kan je je televisie aanzetten op ZFM.
1: Zeker,
2: het wordt live uitgezonden.
0: Ja, we hebben inderdaad een samenwerking ook bij Zandvoort Insight. En samen met Alt-FM wordt de avond inderdaad vastgelegd.
1: Ja.
0: Dat is ook heel mooi. Je kan het ook nog terugkijken eventueel. Zo laten we.
1: Ja.
0: Is het echt een cadeautje voor iedereen?
1: Ja. Er is een goede presentator, want daar ben jij natuurlijk. Hè?
0: Nee, hoor, ja, ik mag het aan elkaar vragen. En dat is natuurlijk ook heel leuk om te doen.
1: Nou, dat is een belangrijke avond. Hè? Komende dinsdag. En dan gaan we rustig naar de maandag toe daarop.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan praat je alweer over
0: 27
1: juli alweer.
0: Ja.
1: Wat gaat er die dag gebeuren?
0: Ja, en voordat we daar naartoe gaan, nog even een kleine vermelding. We hebben ook elk jaar heel succesvol onze Women Party.
1: Oh ja, die heb je ook nog.
0: Ons paviljoen, dat is de avond daarvoor op 26 juli, dus nummer 11. En dan kan je natuurlijk nog kaartjes verkopen. We hebben
1: alleen vrouwen dan, hè?
0: He? Ja, het is echt een Women Party.
1: Dus jij mag ook niet komen dan?
0: Nou, misschien voor de social media, maar verder kijk ik vooral uit naar maandag. Want dan hebben we inderdaad weer een groot feest met de verzameling op het Stationsplein. De parade is dit jaar ook extra aangekleed. We hebben de deelnemers ook gevraagd om wat meer te doen dan normaal. Er zitten ook wat verrassingen in.
2: Maar wat is meer dan normaal?
0: Nou, wat uitbundiger. We verwachten ook meer mensen. We hebben meer aankleding. Gewoon dat het er allemaal wat mooier uitziet. En dat het echt een product is waar we hopelijk de volgende jaren nog op kunnen bouwen. Want iedereen zegt altijd, oh ja, Pride in Zandvoort. En welke foto's zie je dan? Dat is van die parade, nog ineens van het feest zelf.
1: Ja, ja,
0: en dat is wat mensen onthouden. Dus daar wilden we dit jaar wat extra's voor doen. We gaan natuurlijk weer naar het strand. Hè? Dat hebben we
1: de meeste deelnemers komen aan bij het station. Hè?
0: Ja.
1: Jullie gaan van het station naar het dorp weer?
0: Ja, door de Haltestraat. Net als vorig jaar toen we natuurlijk de nieuwe route hadden. Door het centrum omhoog met de Kerkstraat. Dan staat de Reuzenrad al op het Badhuisplein. Yeah. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het racefestival. Dus dat wordt ook een mooi gezicht.
1: Dan gaat iedereen een rondje mee.
0: Iedereen heeft een rondje. En dan, twee uur later gaan we weer verder. Nee. Maar, en dan gaan we naar Cosmico Beach. En daar is het hele strand van ons. Het is natuurlijk een gratis toegankelijk evenement. Het is belangrijk om erbij te vermelden. Iedereen is welkom. Als je gewoon leuk meedoet, zeg ik erbij.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: En we hebben natuurlijk Rut Jacot als hoofdact gepresenteerd.
1: Leuk.
0: Ja. En daar kregen we ook wel heel veel positieve reacties op. Ook wel een populair iemand in Zandvoort. Dus daar zijn we heel blij mee dat we dit jaar dat hebben kunnen doen. En we omlijsten dat eigenlijk met goede DJ's uit de gemeenschap. Dansers, nog een zangact. En die namen die publiceren we allemaal maandag op onze website. En
2: 27 mei.
1: PrideandTheBeach.nl.
2: Ja, waar zit Cosmico Beach?
0: Naast Mango's. Het is eigenlijk nummer 14.
2: Oké, dus de noordkant.
0: Ja, de middenboulevard.
2: Ja, precies.
1: Voor...
0: Bij het Sluitengat naar beneden.
1: Tot voor 2 jaar geleden waren jullie met een grote podium in het dorp aanwezig. Hè, bij de apotheek daar.
0: Mm-hmm.
1: Beviel dat niet meer? Of waarom zijn jullie eigenlijk naar het strand gegaan?
0: Goed dat je dat nog even vraagt.
1: Ik vond het allemaal wel gezellig namelijk.
0: Vanaf het begin zijn we inderdaad in het dorp geweest. We hebben ook nog zelfs voor corona jaren gehad dat we twee podia hadden. Dus bij het Gasthuisplein en het Raadhuisplein.

0: Wat we eigenlijk merkten, los van de inhoud van het evenement, wat je natuurlijk altijd wil vernieuwen, is dat wij toch ook terugzagen zelf als organisatie, ook in de beelden. Dat je dacht, nou ja, dit kan ook een plein zijn zomaar ergens anders in Nederland. Mm-hmm. Er stond dan wel bij dat het Zandvoort was en dat zag je natuurlijk allemaal op de vlaggen. Maar wat maakt Zandvoort nou echt uniek?
1: Ja, het strand.
0: En wat wij altijd al hadden is, we hadden natuurlijk altijd een meerdaagse programmering. Daar zijn we ook naar teruggegaan naar één dag om gewoon meer focus te leggen. Ja. We hadden altijd al dan de dag daarna een extra strandfeest bij Cosmico. En toen dachten we ook omdat richting World Pride en de connectie met Amsterdam en met Haarlem. Wat maakte ons nou echt uniek? Wat stond ook prominent in het filmpje waarmee Amsterdam de World Pride heeft gewonnen? Dat was Zandvoort en het beeld van het strand.
1: Ja.
0: Nou ja, dan moet je daar iets mee en dan wil je daar verder op bouwen. Dat is goed gelukt. We hebben de sfeer van vorig jaar was goed. We hopen op meer mensen. Dat zeg ik er wel bij.
1: Uh-huh.
0: We gaan ons best doen om daar ook de komende jaren nog wat moois van te
1: maken. Ja, want beter en groter kan het eigenlijk niet worden dan dit jaar waarschijnlijk, hè?
0: We gaan ervoor
1: dat altijd in ieder geval
0: weer groeien. Want dat is ook wel de ambitie, ook vanuit de gemeente en vanuit ons natuurlijk sowieso.
1: Uh-huh.
0: Het zal niemand ontgaan zijn dat we wat minder bezoekers hebben gehad de laatste paar edities.
1: Mm-hmm.
0: En we werken er gewoon aan om daar weer een weg terug in te vinden.
1: Ja.
2: Jullie werken samen met Haarlem, dat is, dat is duidelijk. Maar ook met Amsterdam?
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Op welke manier?
0: Dit jaar in ieder geval op de manier dat zij altijd de programmering van ons delen. We hebben de social media en de promotie. Daar zit vooral de samenwerking in. We zijn natuurlijk aanwezig op elkaars evenementen. Nou ja, bijvoorbeeld de expositie die dinsdag wordt geopend door de voorzitter van Amsterdam dan weer. En de programmering is er altijd op aangepast. Dus Amsterdam is een beetje luw rond die maandag.
2: Ja.
0: Want dan gaan we allemaal naar Zandvoort.
2: En wanneer is die botenparade in Amsterdam?
0: Het bijzondere is aan Amsterdam. Die hebben eigenlijk dit jaar komende zaterdag heb je 25 juli de Walk. Dat is dan eigenlijk de opening van het programma. En de zaterdag erop, dus op 1 augustus, heb je de botenparade.
2: Oké. Okay. Ja, die is wereldberoemd, hè?
0: Die is wereldberoemd en wordt dit jaar, het kan bijna niet groter, maar echt nog groter. Ze gaan een heel soort stadion bouwen boven de grachten. Wat wordt echt geweldig. Dit jaar vaar ik trouwens ook voor het eerst mee op een boot. Dus dat wordt ook leuk om
1: van het COC mee te maken.
0: Ja, van het COC. Ja.
1: Oh, wat goed.
0: Ja. Dus ontzettend mooie dingen om naar uit te kijken.
1: Komen er nou heel veel buitenlanders ook op af, omdat het zeg maar World Pride is?
0: In Amsterdam zeker. En,
1: deel kan ook naar Zandvoort komen.
0: Precies, nou, en in Zandvoort merken we ook, dat merken we elk jaar, heel veel internationale gasten, of in ieder geval niet alleen maar Nederlanders. Maar wat ik er ook nog bij wil zeggen, wat we altijd heel mooi vinden, is dat het ook een evenement is wat echt gedragen wordt door het dorp.
1: Ja.
0: We zien heel veel Zandvoorters, heel veel mensen die natuurlijk ook in dit dorp houden van een feestje. Nou, en die kunnen wij wel maken met vaak goede muziek en leuke entertainment. Dus,
1: Oké, helemaal. Nou, we zijn helemaal bijgepraat wat er allemaal gaat gebeuren. Spannend allemaal. Ja. Heel veel succes dinsdag. En natuurlijk
0: maandag.
1: Maandag erop inderdaad. Ja. Hey, hartelijk bedankt. Nog een heel goed weekend. En veel plezier in Haarlem vanmiddag.
2: En heel veel succes.
1: En succes met alles. Dank je wel.
0: Dank jullie wel.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, dat was uit de film. Maar ja?
2: A View to Kill.
1: A View to Kill.
3: A View to Kill.
1: En dat was, hoe heet die? Je bent ook weer...
3: James Bond is dat.
1: James Bond, ja. Ja, James Bond speelde zelf.
3: Nou ja, we luisteren allemaal naar James Bond muziek vandaag.
1: Maar
3: we gaan nu echt een beetje naar de serieuze kant op. Want we hebben aan de lijn Jan-Jaap de Kloet. Goedemorgen, Jan-Jaap.
4: Goedemorgen.
3: Nou, Jan-Jaap is natuurlijk algemeen bekend als de oud-wethouder van Zandvoort. Mist je Zandvoort al een beetje, Jan-Jaap?
4: Elke dag,
3: hè, ja. Je moet heel veel eens gewoon verdenken waarschijnlijk, of niet?
1: Je mag altijd even langskomen, hoor, voor een kopje koffie.
4: Ja, nee, ik was toevallig, een paar dagen geleden was ik in Zandvoort. Ik had wat afspraken nog met mensen die nog een keertje met mij wilden praten. En dat heb ik gedaan. Een mooie dag, lekker op strand gezeten.
3: Oh, lekker. Oh, heerlijk. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, als je hier, hoe lang heb je gewerkt? 2,5 jaar of zo, zoiets?
4: Ruim 3 jaar.
3: Drie jaar zo, kijk eens aan. Ja. Als je 3 jaar hier in de gemeente werkt, je leert al mensen kennen, dat je het op een gegeven moment wel gaat missen dan.
4: Ja, zeker. Het is, kijk, als wethouder heb je natuurlijk een rare bestaan. Ik zeg maar zo, het kan elke maand afgelopen.
3: Ja, dat klopt. Elke dag. Ja, ja, ja.
4: En je weet, dat, nou ja, ik zou maar zeggen, na 3-4 jaar dat er een einde aan komt en dat er een nieuwe ploeg aantreedt meestal. En ja, dat moet je gewoon in je gedachten houden. Dat wil niet zeggen dat ik... dat ik het zeg maar niet jammer vind. Ik vind het heel jammer om niet meer in Zandvoort te werken. Want ik heb heel erg naar mijn zin gehad. En wat je net zegt van het dorp leren kennen, dat is voor mijn gevoel heel snel gegaan. Ik had voor mijn gevoel heel snel contact met de inwoners. En dat geeft toch een welkom gevoel in ieder geval.
3: Ja, je moet een beetje...
4: Altijd met plezier gewerkt.
3: Ja, tuurlijk. Je moet een beetje zichtbaar zijn ook, voor iedereen.
4: Dat, tuurlijk.
3: Je hebt 3 jaar gezeten voor onder andere woningbouw. Als je nou terugkijkt op die woningbouw, er is niet zo heel veel bijgebouwd in die 3 jaar.
4: Nee, wat je moet beseffen is dat een procedure opstarten voor woningbouw, dat zijn inderdaad langjarige processen.
3: Ja, tuurlijk.
4: Je moet het goed in kaart brengen, wat willen we nou? Wat zijn de uitgangspunten? Nou, al die stappen van wat willen we nou? Wat zijn de uitgangspunten? Hoe gaan we het doen? En vervolgens de klap erop geven. Dat zijn allemaal stappen die ook in de gemeenteraad genomen moeten worden. En dat kost tijd. Toch afgezien van het feit dat er mensen nog bezwaar kunnen maken tegen alle ontwikkelingen.
3: Ja, plus de dingen die is in Den Haag allemaal...
4: ook dat was als je kijkt naar Curiex, ja. Als je nu... Ik volg het natuurlijk wel nog, als u begrijpen.
3: Mm-hmm.
4: Als je ziet dat er nu gesproken wordt over zones van 500 meter tot een kilometer...
3: Ja, dat,
4: rondom Natura 2000 gebied...
3: Dan wordt het toch een probleem, hè, een beetje.
4: Curiex in meerdere opzichten direct in beeld,
3: ja. Heb jij al gesproken, of heb je gesproken met jouw opvolger... Mevrouw Wiegmans, of niet?
4: Jazeker.
3: Jawel? Okay.
4: Nog voor de installatie. Dus
3: De installatie.
4: Is bij me geweest. En een aantal dossiers even inhoudelijk niet zozeer doorgenomen. Nee. Dat ligt allemaal in de kast die ik heb achtergelaten. Maar wel een beetje hoe de verhoudingen liggen, waar ze op moet letten. En waar ik althans op letten, laat ik het zo zeggen.
3: Maar je hebt niet gezegd, kun je beter niet aan beginnen.
4: Uiteraard niet.
3: Nee, want
4: het is heel veel te doen in Zandvoort. En het is gewoon een ongelooflijk leuke gemeente om voor te werken.
3: Ja, ja. Kan ik me voorstellen.
1: Hey,
3: ja.
1: De toekomst, Mick, jij hebt het wethouderschap in Hilversum, hè?
4: Ja, ik ben... kijk, je zult begrijpen als je rondloopt en dan dat je mensen tegenkomt. En dan gaat het zo van, nou, misschien wat afspreken. Een keertje kopje koffie drinken. Nou, nog een keer een gesprek. En toen kwam ik op die manier in contact met Hart voor Hilversum. En daar kwam het gesprek op van, nou, wat zou je willen? En ik vroeg aan hen van, wat zouden jullie willen? En toen heb ik wel gezegd inderdaad, als ik met jullie verder ga, en jullie met mij uiteraard, dan wil ik wel jullie wethouderskandidaat zijn. En dat viel daar goed. En daar ben ik meteen heel duidelijk in geweest.
3: Ja, want er zit nu natuurlijk ook een wethouder voor Hart voor Hilversum.
4: Nee, niet meer. Er zat een wethouder die is
3: opgestapt.
4: Om haar moverende redenen, zou ik maar even zeggen, weggegaan.
3: Oh, oké. Okay.
4: Het is 2 jaar geleden ongeveer geweest. En, of 3 jaar misschien wel. En toen heeft de partij besloten om niet meer deel uit te gaan maken van het college.
3: Oh.
4: Dus ze zijn toen uit het college gestapt.
1: Okay. Het wordt wel een hele grote gemeente, hè? Met alle nieuwe
3: dorpen eromheen.
4: Ja, het wordt, en dat maakt het voor een bestuur natuurlijk ook interessant. Het wordt een 100.000 plus gemeente. Het gaat naar 115.000 inwoners om.
3: Ja.
1: Dus jouw salaris gaat ook omhoog?
3: Ja, dus dat zou omhoog gaan dan eventueel.
4: Nou, dat gaat vanzelf. Daar hoef ik niet zo druk over te maken. waar het meer over om gaat, is dat je in een ander, nou, ik zou maar zeggen, andere bestuurlijke wereld terechtkomt. Omdat je boven die 100.000 komt, kom je echt in een ander. Ja, je spreekt met gemeentes van die grootte. Je komt in andere overleggen terecht. Je hebt andere vraagstukken. En ja, ik vind dat, nadat ik twee keer, met alle respect, wat kleinere gemeentes heb gedaan, lijkt het super interessant om een keer een grote gemeente te
3: doen. Uiteraard. Ja. Zou je daar ook eventueel woningbouw gaan doen of niet?
4: Nou, dat is nog zeer onbekend.
3: Dat is wel erg onbekend.
4: Kijk, dat ik bestuur inmiddels duidelijk. 18 november zijn pas de verkiezingen vanwege de fusie.
3: Ja, dat waren vergeten te zeggen.
4: Nou, verkiezingen, coalitievorming, dan collegevorming. Dus dat is
3: dat al lang al begin januari waarschijnlijk al.
1: En welke gemeentes komen er allemaal bij? Dat is Loosdrecht, Weidemeren.
4: Weidemeren is de gemeente.
1: Ja.
4: Die komt erbij. En in die gemeente Weidemeren liggen de dorpen Loosdrecht, Korte Hoef, Zaapland, Nederoostenberg, Ankerveen.
1: Oké.
3: Okay. Nou, en Korte Hoef ken je uit je hoofd, hè?
4: Ben ik geboren.
3: Daar ben je geboren zelf. Kijk eens aan.
4: Echt geboren in Korte Hoef zelf. Niet in het ziekenhuis, maar echt in Korte Hoef.
3: Mm.
4: En ik woon er al mijn hele leven.
3: Oh, ja. Nou ja, ik denk dat de inwoners daar staan te springen als jij wethouder zou worden.
4: Nou, kijk, er is natuurlijk wel een discussie gaande van hoe wordt Weidemeren nog goed vertegenwoordigd in grote Hilversum. En daar is natuurlijk begrijpen, daar ga ik me hard van maken.
3: Ja. Want je bent wethouder geweest in Weidemeren zelf, hè?
4: Ja.
3: Hoe lang heb je dat gedaan?
4: 5,5 jaar.
3: Oké. Okay. Nou, ja, lang inderdaad. Maar zal het iets heel anders zijn dan als je bij Hilversum behoort? Met andere woorden, sneeuwt het niet een beetje onder dan voor die inwoners daar?
4: Nou ja, en daar moet je dus voor oppassen. Je ziet nu al dat er in de dorpen zelf echt nu een beweging gaande is. Nou, we moeten misschien wel gaan werken met dorpsraden of
3: vertegenwoordigers.
4: En ook in de gemeenteraad natuurlijk mensen komen die uit Weidemeren komen.
3: Ja, dat is wel belangrijk.
4: Om ook
3: daar
4: belangen goed te kunnen verdedigen.
3: Maar goed, die staan ook op de lijst van, jij staat er dan op uit Weidemeren.
4: Nog een aantal andere mensen.
3: Nog een aantal andere mensen ook.
4: De lijst van Hartsveld.
3: En dat zie je ook bij andere partijen?
4: Ja, zeker.
3: Oké, dat is wel goed natuurlijk.
4: Ja,
3: dus,
4: zeker.
3: Dus daar is wel rekening mee gehouden, zeg maar.
4: Ja, dat beseffen ze zeker, ja.
3: Ja, zou je niet de Grand Prix missen? Want dat heb je dan 2 jaar gedaan, hè? 1 jaar, 2 jaar?
1: 2 jaar?
4: Ja, 3 jaar ook alweer.
3: 3 jaar alweer?
4: Ja, en ik heb de Grand Prix van 23, 24, 25.
3: Oké.
4: En ik kan jullie geruststellen dat ik ook de Grand Prix van 26 ga meemaken. Want ik ben uitgenodigd door de wethouders om langs te komen.
3: Oh, wat leuk. Wat goed.
4: Op de zondag, notabene.
3: Op de zondag? Ja,
1: waanzinnig.
3: Ja. Oké, en je gaat ook de prijs uitreiken, of niet? Nee, dat doen we niet, hè?
4: Ik stel me wat bescheiden op, zoals je weet. Maar ik vind het wel leuk om erbij te zijn om weer een hoop mensen te spreken.
3: Nou ja, ooit heeft David Molenburg het gedaan, hè? Die prijs uitgereikt. Ja, dat was,
4: Ja, maar die is de burgemeester.
3: Ja, hij is de burgemeester. Hij is de grote man natuurlijk.
1: Maar ja, toen er geen geld meer loskwam, heeft hij het nooit meer mogen doen.
4: Dat moet je aan de circuit vragen.
3: Ja.
1: Dat zeg ik.
3: Hey, maar je zal waarschijnlijk ook benieuwd zijn hoe het verder afloopt met het Badhuisplein bijvoorbeeld.
4: Nou ja, tuurlijk.
3: Omdat je daar zoveel tijd in gestoken hebt.
4: Ja, zeker. Dat heb ik het. Nou ja, jullie weten hoe dat allemaal gegaan is. Je leest die Zandvoortse Courant nog van die tijd. Het Dagblad.
3: Ja.
4: Nee, tuurlijk. Kijk, en ik lees dagelijks nog het Haarlemse Dagblad online. En ik lees 1 keer per week ook nog Zandvoortse Courant. Dus,
3: Nou, dat blijft wel.
4: Blijft zeker nog volgen.
1: Zeker. Ja,
3: want ja, denk je er over 4 jaar op het Badhuisplein een hotel staat bijvoorbeeld?
4: Nou ja, als de bedoeling is, als het allemaal gaat zoals de bedoeling is, gaan ze in 28, dat is over 2 jaar, er moet wel wat te zien zijn. Ik weet niet precies, kijk, ik volg het nu niet meer op de voet.
3: Nee, dat begrijp
4: maar
3: ik.
4: Maar in de komende 2 jaar moet daar wel iets gaan gebeuren, ja.
3: Heb je natuurlijk interessante items ook in Hilversum? Dat denk ik wel, hè?
4: Ja, kijk, wat Hilversum natuurlijk heeft als uniek element is natuurlijk het Mediapark.
3: Het Mediapark, zeker. Ja.
4: Dat is echt een
3: stad op zich bijna, hè? Ja.
4: Ja, kijk, er wordt nu ook naar gekeken van traditioneel is het Mediapark de radio en televisie.
3: Uh-huh.
4: Maar in de hele ontwikkeling van media in de breedste zin van het woord, ook met de komst van AI, ook met de komst van alle online uitingen als het gaat over beeld en geluid, is daar ook een verandering plaatsgevonden. En de gemeente Hilversum heeft een economische visie vastgesteld. Hm. Waarin dat ook heel erg duidelijk naar voren komt.
3: Ja, leuk hoor. Ja.
1: Wordt het nou drukker voor jou? Wanneer je wethouder in Hilversum gaat worden?
4: Ja, ik denk het wel. Je hebt natuurlijk veel meer. De onderwerpen zelf, zeg maar. De categorieën blijven hetzelfde. Woningbouw, openbaar ruimte, ruimtekordering. Alleen de inhoud is natuurlijk veel meer. Er gebeuren natuurlijk veel meer projecten.
3: Ja. Ja. Maar goed, we moeten eerst maar afwachten wat er 18 november gaat gebeuren. Hè?
4: Zeker.
3: Het zou zomaar kunnen zijn dat Hartwig-Hilversum heel weinig stemmen krijgt en niet in het... In de coalitie komt, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Hè?
4: In theorie is alles mogelijk, ja, alleen ja. Afgelopen jaar is wel de grootste partij van heel veel.
3: Ja, he, dat ja. Is wel... Ja, dat begrijp ik. Nou, we wensen je heel veel succes, Jan-Jaap, met alles wat er op je pad komt.
1: We gaan je missen.
3: We gaan je missen, ja, we missen je enorm.
4: Om te horen. En als jullie het niet vervelend vindt, dan blijf ik jullie op de hoogte houden wat ik aan het doen.
3: Ja, prima. Heel graag. Hartstikke leuk.
1: We gaan je af en toe in het programma weer terughalen om te kijken van hoe het allemaal gaat.
4: Dat mag altijd. En in ieder geval bedankt voor dit interview.
3: Oké, jij ook bedankt. Heel veel succes verder. Goed zo.
1: En een fijne vakantie.
3: En een fijn weekend en een fijne vakantie ook nog. Hoi, dag.
1: Hoi.
4: Dag.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Op ZFM. Nou Hans, dat was een leuk gesprek met Jan-Jaap.
2: Zeker, onze oud-wethouder.
1: Het is altijd leuk om te zien dat het mensen goed gaat.
2: Ja, zeker. En ik hoop dat het goed blijft gaan. Maar dat gaat wel lukken, denk ik. Ja, we gaan naar ons laatste onderwerp op je toe. Het is 10:50.
1: Kijk, vliegtuig, lol, hè?
2: En we gaan praten over de Hollandse middag vol muziek, gezelligheid en een smakelijke verrassing met Roy van Buringen. Goedemorgen, Roy.
3: Goedemorgen.
1: Alles goed?
3: Ja, zeker, zeker. Ik ben alweer druk in de weer vandaag.
1: Ja, ik ben een drukbaasje, jij.
2: Een drukbaasje ben je, ja, absoluut. Zeker. Maar je hebt altijd een prachtige middag georganiseerd bij Huis in de Duinen.
3: Ik zou er nu Hans wel willen nemen dat het georganiseerd werd door de Huis in de Duinen zelf.
2: Oh,
3: en
2: ja?
3: Wij zijn daarbij aangehaakt door de smakelijke verrassing te leveren.
2: Oh, op die manier. En wat was die smakelijke verrassing?
3: Dat verrassing? Was ijs van, Sanremo.
2: Ja.
3: Door persoonlijke omstandigheden van vorig jaar heb ik best wel een goede band met Huis in de Duinen. En mijn vrouw werkt daar. En wij waren op dat moment met de Zandvoortse site op zoek naar een doel die we een keer konden steunen en een beetje extra in het zonnetje te kunnen zetten.
2: Ja.
3: Toen gingen we het overleg met ons bestuur. Toen kwamen we uit eigenlijk op Huis in de Duinen. En ja, toen gingen we denken, wat kunnen we dan doen?
2: Ja.
3: En onze band met Sanremo, IJsselon in de Kerkstraat, is zo leuk. En ik kwam ze tegen op mijn werk. En ik zei van ja, ik loop met een idee. En misschien zouden jullie wat kunnen betekenen. Hm. Nou ja, en toen was het heel zo gemaakt. En hebben we het samen kunnen sponsoren. En hebben we afgelopen dinsdag hebben wij 175 ijsjes uitgedeeld.
2: 175?
1: Hoe heb je die van de Kerkstraat naar de Zandvoortslaan gekregen?
3: Ah, hij heeft een hele mooie kar op een fiets.
2: Een ijskar, ja.
3: En hij is daarheen gefietst.
1: Ja, kort. Ja. Wat goed.
3: En toen is hij eigenlijk ook zo naar binnen gefietst. En de mensen vonden dat geweldig.
2: Ja, sommige mensen hebben misschien wel 10 ijsjes gehad, of niet?
3: Sommige wel, want sommige mensen die vinden het ook gewoon lekker. Maar ja, zoals men weet, in de huisleider worden ook veel mensen met dementie of...
2: Jawel.
3: En het is wel heel mooi om te zien dat die mensen juist extra lekker genieten. En, ik zag een foto voorbij komen namens Dagblad. Daar werd ik helemaal vrolijk van. Ik zeg, ja, nu is het doel helemaal bereikt.
2: Ja,
3: want
2: zeker.
3: Die glimlach is daar ook op te zien.
2: Ja, absoluut.
3: Daarvoor deden we het ook.
2: Ja, uiteraard, dat begrijp ik. En de Zandvoortse zanger Mauro Freitas, die trad op, hè?
3: Ja, inderdaad, dat klopt. Want we gingen het natuurlijk voorstellen aan Huis in de Duinen van ja, wanneer zou het schikken om langs te komen? Wij dachten gewoon een middag, als het lekker warm is, nou ja.
2: Ja.
3: Toen kwamen zij met het idee, ja, we doen dan die datum van onze middag. Het zou leuk zijn als jullie daarbij aan kunnen haken. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, dat doen we gewoon meteen.
2: Oké, okay, ja.
3: En ja, dan was het ook nog mooi weer, dus het kwam allemaal goed op zijn plek.
2: Ja,
1: ja, want het was vrij warm, hè?
3: Ja, nee, klopt.
1: Dus dan is een ijsje natuurlijk altijd heel erg welkom.
3: Ja, absoluut. Nee, dat klopt inderdaad. En het is gewoon heel mooi om te zien hoe die vrijwilligers, maar ook de medewerkers, zo met die mensen omgaan. Ja. Maar ook de medewerkers met de mensen, hoor. Want ik weet zeker, de bewoners van de Huis in Duinen geven de medewerkers ook heel veel liefde.
2: Ja, dat geloof ik graag, ja.
1: Ja, ja.
2: Jij bent voorzitter van Zandvoort Insight, hè? Nieuwsplatform. Belangrijk nieuwsplatform in Zandvoort. Wat gaan jullie de komende maanden, zeg maar? Heb je nog dingen waaraan je nu werkt, zeg maar?
3: Ja, zeker. Want wij hebben komende dinsdag hebben we natuurlijk samen met AltFM en geloof ik jullie de culturele avond van Pride at the Beach.
2: Ja, daar
1: ben je ook bij betrokken.
2: Met Jelmer.
3: Ja, daar zijn wij zeker ook bij betrokken. De productie ligt gewoon met ons samen in handen. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen, hè, met die samenwerkingen.
2: Ja, ja.
3: En we zijn ook druk bezig, dat weet Gert trouwens nog niet, Hans, maar we zijn druk bezig met de Formule 1. We hebben ook daar nog wel wat leuke ideeën om waar we met z'n allen leuk kunnen optrekken.
1: Nou, dan moeten we even bij elkaar komen zitten.
3: Zeker, zeker. En ik denk dat er weer komende maanden genoeg te gebeuren
2: absoluut, absoluut.
3: Staat.
2: Ja. Ja. Maar ja, goed, er moet wel beetje aan getrokken worden. Dat je wel niet 3 dagen van tevoren...
3: Nee, zeker niet. Dat is alweer kort dag.
2: Ja, ja daarom.
3: Dat is wel een grappige idee. Zijn altijd bij creatieve mensen op het laatste moment.
2: Ja.
3: Maar dan zijn het wel de beste ideeën. Dus dan moet je er ook het beste van maken.
1: Ja. Ja.
3: Dus
2: zeker, maar
3: ik denk dat het wel goed komt.
2: Ja, volgens mij komen er ook weer schermen te staan, hè, in Noord met de Grand Prix. Ja,
3: in Noord komen er schermen te staan. Ja. De bewoners gaan ook weer de buurt versieren, heb ik begrepen. Uh-huh. Dus er gaat weer genoeg gebeuren met Formule 1 natuurlijk. Ja, het dorp wordt natuurlijk ook grandioos. Dus er is genoeg te verslaan.
2: Vind jij dat er voldoende met het racefestival rekening wordt gehouden met Zandvoort Noord?
3: Nee.
2: Niet dus?
3: En wil je het eerlijk antwoord? Nee. Nee.
2: Kan meer, hè, lijkt mij. Ja.
3: Ik vind dat er meer kan. En puntje van kritiek. Kijk, wij organiseerden daar de race bingo met Zandvoort Insight de afgelopen keer. Die is ingeruild voor een bingo in het dorp. Nou, helemaal prima hoor, helemaal leuk. Uh-huh. En ook gezellig voor het dorp natuurlijk. Daar niks negatiefs over. Maar weet je, zo knullig iets, behoud het gewoon dan.
2: Ja,
3: en dat is de mensen ook gewoon leuk. Ja. We hadden 60 deelnemers en dat is ook weggehaald. Dus, en wat natuurlijk wel weer is, dat racecafé komt natuurlijk wel weer naar het pluspunt. Ja.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat is hartstikke leuk hoor. Maar het kan wel wat meer aangetrokken worden. Ja, dat kan wel. Maar
2: nou ja, voor volgend jaar heb je die Formule E. Die komt hier in Zandvoort, dat weet je. En die komt in juni. En dat is eigenlijk tegelijk met jullie buurtfeest. Toch? Nou ja, zo kun je ook dingen in elkaar schuiven.
3: Ja, zeker. Dat is tegelijk een beetje in die periode. Dus dat ligt ook een beetje vergunning technisch. Hoe gaat het?
2: Ja, uiteraard.
3: Dus we moeten dat zien. Maar sowieso komt het buurtfeest, welke datum dan ook.
2: Ja, daarom. Ja. Het is maar een tip hoor. Ik zal je rekening sturen, maar nee. Nee, hartstikke goed. Je bent druk bezig nog met allerlei zaken. Nog meer? Ben je nog meer bezig met dingen of niet?
3: Ja, we zijn, die kan ik wel in kop. We gaan in ieder geval weer nog een krant dit jaar uitbrengen. De winterkrant.
2: Ja, leuk.
3: Maar dan wel niet een krant zoals de Zandvoortse Courant. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaar de Insider uitgebracht rondom het buurtfeest.
2: Ja.
3: En we willen eigenlijk dat de Insider een beetje op zichzelf gaat staan.
2: Okay.
3: En dat het echt een krant wordt voorjaar en een zomer en najaar en winter.
2: Ja.
3: En dat zo'n krantje wordt en dat daar ook gewoon in staat dat het echt een krantje is die overal kan blijven liggen. En, met wel verbindende dingen allemaal, niet commercieel. Maar
1: wie bekostigt dit allemaal?
3: Ja, de adverteerders.
1: Oké. En dat doe je samen met de Zandvoortse Krant?
3: Nee, dit is echt een projectje van onszelf.
1: Okay.
3: Maar we werken wel samen natuurlijk met de Zandvoortse Krant, net als dat we met jullie samenwerken.
2: Ja.
3: Of Alt FM. Maar die samenwerking is er gewoon, dus dat is ook wel leuk.
2: Ja.
3: En iedereen doet ook zijn eigen kracht in alles. Ja. Dat is wel mooi.
2: Helemaal goed, helemaal goed. Oké, ik denk dat we er een beetje zijn, Roy.
3: Ja, denk het ook.
2: Of jij moet zeggen, van, nou, dit wil ik nog even kwijt.
3: Nee hoor, normaal heb ik heel veel. Maar het is ook een beetje nu lekker zomer. En het is al voor het over mijn werk. Dus ik moet ook een beetje zo focussen daarop.
2: Ga je nog op vakantie of?
3: In de winter.
2: Dat doe je altijd in de winter. Ja, lekker man. Ja. Hé, Roy, mag ik jou hartelijk danken. Heel veel succes met alles. En bedankt voor je tijd. En een goed weekend. En we spreken elkaar binnenkort.
1: En succes ermee, hè?
2: Oké.
1: Dag Roy.
2: Bye.
3: Hoi.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, ja, Hans, dat was Roy van Buringen. Die,
2: ja,
1: die doet toch altijd wel hele, hele leuke
2: weten.
1: Dingen.
2: Zeker
1: ja.
2: weten, zeker absoluut, weten. Daar kun je niks van zeggen.
1: Groot, groot respect.
2: Hey, nou, vanmiddag de kwalificatie voor de Grand Prix van België.
1: Ja.
2: Om 4 uur.
1: Om 4 uur?
2: Om 1:30 gaan ze al...
1: Half één.
2: Sorry, 1:30 gaan ze al...
1: De derde vrije training.
2: Ja, ja, ja. Heb je gekeken?
1: Ik heb gekeken, ja.
2: En Max zat er redelijk bij, hè?
1: Ja, die zat er redelijk bij.
2: Ja, de eerste vrije training was de eerste. De tweede vrije training de derde.
1: Ja.
2: Dus, nou ja, goed.
1: Maar ik denk dat... Je kan er zo weinig van zeggen, hè?
2: Heel moeilijk, ja.
1: Ja, ja. Want...
2: Zeker met die vrije trainingen, maar...
1: Precies.
2: Maar denk je dat dit circuit voor die Red Bull wel een beetje geschikt is?
1: Ja, zoals het er nu uitziet wel.
2: Ja, ja, moet je maar kijken.
1: Oh, ja.
2: Dat was de laatste race, was die echt link, hè?
1: Nou zeg. Hij blijft bij Red Bull, hè?
2: Ja, dat zeggen ze, ja. Ja. Ja. Ja, anderen zeggen weer dat hij naar McLaren gaat, weet je.
1: Nee, ik denk dat hij blijft.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, daar wordt zoveel gehouden. Dat,
1: ja, dat is...
2: In dat Formule 1 wereldje, dat hou je...
1: Wat dat betreft is het een... Maar het is wel, ja, het blijft wel spannend. En, kijk, het moment dat Max zou besluiten om een ander team te kiezen... dan begint de stoelendansen echt, hè?
2: Absoluut,
1: want
2: ja.
1: Dan, dan krijg je toch een situatie wat dat...
2: ja, dan
1: dat
2: gaat het echt een beetje roleren allemaal. Maar voorlopig blijft hij en hij is ook 23 augustus wanneer hij hier rijdt. Dan rijdt hij ook voor Red Bull, denk ik, hè?
1: Ja, dat rijdt hij.
2: Sowieso natuurlijk.
1: Ja.
2: Sowieso.
1: Ja.
2: Had jij nog leuke dingen? Jij had iets over de pluspunten. Dan wil je nog wat
1: ja,
2: dingen over
1: zeggen. Ja, de pluspunt activiteiten. En pluspunt zit natuurlijk op het Louis David's Carré. Hier in het centrum.
2: Oh, het Vlemingsplein ook.
1: En
2: hè?
1: Het Vlemings... ja, dat zijn er twee vestigingen.
2: Nee, maar de grote...
1: De grote zit in de Vlemingstraat.
2: Ja, Vlemingplein.
1: Nee, Vlemingstraat 5.
2: Vlemingsplein? Oh, nou, ik heb altijd Vlemingplein begrepen. Ja, maar goed, dat maakt niet uit.
1: Moet jij weten.
2: Ja, het is bij mij om de hoek, Ger.
1: Ja, dat is ook weer waar. Hé, hey, luister eens. Pluspunt is alle werkdagen bereikbaar. En voor het bestellen van de belbus, want dat gaat ook via Pluspunt. 023-571-7373. Voor wie het wil weten. En dan, iedere donderdag van 2 tot 4... kan je naar de Breiklub?
2: Oh.
1: Is dat wat voor jou, Hans?
2: Nou ja, dat zegt ik. Ga erover nadenken.
1: Je hebt toch niks te doen op donderdag. Ja,
2: nee, daarom.
1: En dan de kosten gratis. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Je kan, echt, je kan breien, je eigen creaties maken. Als jij zegt, ik wil een BMW-motor breien. Dan zou dat kunnen. En dan, wat ze ook doen iedere maandag van 10 tot 12... is in de bibliotheek een formulierenwerpplaats. Kom je er niet uit? Ben je te oud? Begrijp je het niet? Gaat het om een aanvraag, een brief of een online formulier? Bij de formulierenwerkplaats word je graag geholpen. En een vrijwilliger kijkt rustig met je mee... en helpt je stap voor stap in jouw tempo, zonder haast... Zo wordt het invullen een stuk makkelijker.
2: Ja.
1: Dus iedere maandag goeie van 10 tot 12. Ja, hartstikke goed. En dat is in de blauwe tram. En locatie Noord is het iedere woensdag 9:30 tot 12. Tot 12.
2: Ook invullen?
1: Ja, hetzelfde.
2: Van,
1: hetzelfde. Ja, ja, ja. En dan, dit is speciaal voor jou. Datum en tijd is maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5. Kun je biljarten?
2: Hey. Nou, dat doe ik liever in de kroeg eigenlijk, maar... Vind je het erg of niet?
1: Ja,
2: ik biljart niet zoveel hoor.
1: Vind ik jammer.
2: Ja, jammer hè?
1: Ja, maar ja, dit kan wel. Pluspunt Zandvoort Noord.
2: Ja.
1: En het kost €3 per persoon voor 2 uur biljart.
2: Er zit dan een kopje koffie bij waarschijnlijk hè?
1: En dat zal toch wel.
2: Staat het er niet bij?
1: Nee, dat staat er niet bij.
2: Nee, maar goed dat het gewoon maar georganiseerd wordt.
1: En ze hebben vrijwilligers nodig bij Pluspunt. Dus,
2: ja, dat is altijd zo hè?
1: Als u wil, neem gerust contact op met Helene Snoep.
2: Ja.
1: Mail naar hsnoep@pluspuntzandvoort.nl. En dan en als je de krant hebt en er is een IQ-code... en dan kan je via je telefoon alle activiteiten van Pluspunt bekijken. Ja.
2: Mooi. Nou, ik ga breien, Gert, denk ik.
1: Ja, dat denk ik
2: ga er eind aan breien, denk ik. Nou, het is 3:40, want we gaan eerst... bedanken voor de muziek en de, Maya, bedanken voor de muziek en de techniek.
1: Goed verhaal,
2: Maya. Maya Kop, hartelijk bedankt.
1: 007.
2: 007, leuk verhaal. Ja, dat is, je probeert altijd tegenwoordig een soort...
3: Ik doe mijn best. Dus als mensen ideeën hebben...
2: Dan, ja, dan kunnen ze...
3: Kunnen ze altijd een idee invullen en ik zoek er wel muziek bij.
2: Ja, nou, leuk hoor. Ja, goed. Dat is hartstikke goed.
1: En als je vrijwilliger bij Radio ZFM wil, ja, dan kan dat ook natuurlijk ook altijd.
2: Waar moeten ze dan een...
1: Naar...
2: redactie?
1: Redactie. ZFMZandvoort.nl.
2: Ja, ZFMZandvoort.nl.
1: Ja.
2: We kunnen altijd mensen gebruiken, eventueel voor het voor presenteren, voor de techniek, zeker weten. Want het blijft gewoon heel leuk radio maken.
1: Zeker, hè? Als je een goed idee voor een programma hebt, kom langs en laat het weten.
2: Ja, zeker. En anders kun je meehelpen met dit programma.
1: Kan ook nog. Ja.
2: Nou, de 3:12, we gaan ons laatste nummer laten horen. En we zouden zeggen tot volgende week, zullen we zeggen.
1: Tot volgende week, zullen we zeggen, Hans.
2: Oké.
1: Dankjewel.
2: Heel fijn weekend iedereen.
1: Van hetzelfde.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn, te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. En in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Steeds meer zon. En het wordt 19 tot 23 graden.
0: Dit is ZFM. Who says I can't get stoned? Turn on.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: begint te dansen bij deze plaats.
1: Ja, I wanna dance with somebody. Kom aan mij.
0: Oké dan. Nou, we zijn er weer.
1: Niet. Ja, nee. Die komt nooit meer, hè?
0: Nee, die komt zeker nooit meer.
1: Nee.
0: Nou, goedemiddag. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. En hallo Dolly.
1: Hallo
0: Rob.
1: Fijn
0: dat je er weer bij bent.
1: Ja, gezellig weer, hè? Dat is alweer een pootje geleden, hè?
0: Zeker weten.
1: Dus, bij jou dan.
0: Ja, zeker. Nou ja, gisteren nog even geen rust aan de kust.
1: Ja, dat was gisterenochtend. Dat hebben we dus. Ja, was ook weer een heerlijke, gezellige uitzending. We hadden een hele speciale gasten.
0: En dat was?
1: Hanny.
0: Oh, Hanny.
1: Ja. Onze eigen Hanny.
0: Oh, Hanny.
1: Ja, weet je wat het is? Ik ga er straks wat meer over vertellen. Want Hanny heeft toch weer een beetje de draad opgepakt met het cabaret. En ze had op Facebook een post. Ze had iets gepost over. Een krantenartikel van, nou ja, pakweg, ik denk 55 jaar geleden. En dat had Marjan Berk over haar geschreven. En eigenlijk kreeg ik toen pas een inkijkje van hoe Hanny heeft gevochten en gestreden en geleden om maar op dat podium te komen en om maar cabaretière te kunnen worden.
0: Ja, dus ze is al meer dan 55 jaar bezig.
1: Zeker. Ja, nee. Bijna. Nou, ik denk 50 eerlijk gezegd. Maar in ieder geval, ik vond dat zo interessant. Want ja, daar had ik nog nooit bij stilgestaan. En toen dacht ik van nou, het wordt eigenlijk tijd dat we Hanny eens beter leren kennen. En dat we horen hoe zij overal toe is gekomen. Dus dat was hartstikke leuk.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Zeker weten. Nou, vandaag hebben we ook een leuke uitzending. Want wat hebben we allemaal,
1: Dolly? Een leuke uitzending.
0: Ja, altijd nou, toch, nou, altijd.
1: Hebben jullie mazzel vandaag, luisteraars? Ja, nee, het is altijd leuk met Rob. We gaan tussen in het eerste uur eventjes wat Zandvoorts nieuws in het kort beschouwen. We gaan even horen wat Rico Schreuder met zijn vinger in de lucht heeft opgevangen over het weer wat ons te wachten staat. En nou ja, eventueel nog wat nieuwsberichtjes. Dan in het tweede uur, dan gaan we natuurlijk weer kijken of er nieuws te vertellen is. Maar ook gaan we even een kijkje nemen in de evenementenagenda. Wat er zoal te doen is, we hebben even een greep uitgedaan. Want het is natuurlijk veel te veel om in één uur te kunnen vertellen.
0: Ja, zeker.
1: Laat staan
0: zeker
1: in 10 minuten. Dus even een kleine greep uit alle evenementen die de komende tijd op stapel staan. Dan gaan we naar het derde uur. En dan gaan we natuurlijk weer naar ons lachenbekje. Randall Lawson. En
0: yes,
1: dat zal ongetwijfeld over de kwalificatie van vandaag gaan. Want hij is, zoals u weet, lieve dames en heren, Randall Lawson van Pit Report. Die weet alles van raceauto's. En nou weet Rob al veel van de races. Maar Randall, daar komt niemand over.
0: Nee, daar ben ik allemaal zeker niet van.
1: Alle ins en outs heeft hij ook altijd, hè?
0: Zeker.
1: Even lekker roddelen over iedereen.
0: En zometeen dus de kwalificatie, hè, die begint om 4 uur.
1: Oké.
0: Okay. Dus als we Randall opbellen, zitten we midden in die kwalificatie.
1: Nou.
0: Dan hebben we net de Q1, zoals dat heet, dan achter de rug.
1: Nou, dat is mooi voor onze luisteraars. Voor degenen die geen direct zicht hebben. Of op beeld hebben op de televisie. Die weten dan toch meteen hoe het ervoor staat. En dan om 4:15, rond de klok van 4:15... gaan we eens even kijken of er dieren zijn in het dierenasiel Zandvoort die smachten naar een nieuw baasje.
0: Hé, hey, wat leuk.
1: Ik ga er eentje uitzoeken en daar ga ik dan wat over vertellen.
0: Dat is leuk. Wat we ook nog gaan doen, Dolly, want dat is niet het enige.
1: Oh.
0: We gaan het hebben over foto's van vrouwen uit Zandvoort.
1: Ja, dat is een nieuw project wat op stapel staat. Ze zijn al, geloof ik, een beetje begonnen. Daar gaat Paul Rooijakker straks van alles over vertellen. Er komen binnenkort in het Zandvoorts Museum foto's van Zandvoortse vrouwen naar voorbeeld van een schilderes die ooit de Zandvoortse vissersvrouwen heeft geschilderd. Maar goed, Paul die vertelt daar straks alles over. Rond 3:15, dan gaan we hem bellen.
0: En in het eerste uur hebben we Hans Pomman nog. Want die was ja, op de Kennemer. Ja, en daar kom je niet zomaar op. Oh ja, de Kennemer. 100 deelnemers waren er afgelopen maandag bij het Zandvoorts Open. En ja, één daarvan was onze eigen Hans Botman. En die heeft daar diverse mensen gesproken, waaronder de voorzitter. En hij heeft Jan Lammers heeft hij zelfs nog gesproken. En de winnaar natuurlijk van het toernooi.
2: Maar dus, dat gaat over golf? Golf?
0: Ja, dat is het golf.
2: Het golftoernooi, ja. Het Zandvoorts Open. Oké, okay, ja, ik denk, wat open wat dan? Open ruggetje of open wat?
0: Nee, geen makrelen.
2: Golf, geen makrelen roken, nee.
0: Nee.
2: Dit keer gaat het over golf.
0: Het gaat over golf.
2: Golf.
0: Zeker weten. Nou, dat doen we in het eerste uur. Dus,
2: leuk, leuk.
0: Zo dadelijk is het Zandvoorts nieuws in het kort. Maar daarvoor hebben we ook nog lekkere muziek voor je. We hebben weer heel veel leuke platen meegenomen. Dus blijf vooral luisteren naar de Zandvoortse Radio.

0: Je hoorde de single van ABC en The Look of Love uit de jaren 80. Lekker zo bij Zandvoort op zaterdag. En weet je wat ook lekker was van de week, Dolly? Nou, ik werd 's ochtends wakker. Ja, nee. Oh. Ja, ook dat. Maar ik werd vanmorgen wilde ik zeggen. Ik werd van de week wakker met het geluid van een oude Formule 1 auto. Ja, op het circuit.
1: Ja, ik,
0: en die heb jij waarschijnlijk ook gehoord.
1: Zeker heb ik die gehoord. Ja. En ik ben ook echt buiten gaan zitten. Lekker met een kopje koffie. En lekker luisteren naar die... Oh, wat is dat toch heerlijk, hè? Dat
0: wat was die aan het gillen, hè?
1: Oh, ja, wat heerlijk. Was die aan het janken.
0: Nou, het gaat om een Williams F1-auto. Een V10. Dus dat is geen kattenpis, om het zo maar even te zeggen.
1: Nee, zo klonk het ook.
0: En ja, die heeft lekker over het circuit gereisd. Een paar rondjes, toen was het wel weer voorbij. Dat vond ik toch wel jammer.
1: Ja.
0: Dus daarna overdag heb je nog andere auto's gehad. Maar dat is eigenlijk continu, hè, dat er van alles plaatsvindt op het circuit.
1: Zeker.
0: Nog wel, ook dit weekend.
1: Ja, maar natuurlijk de grote happening komt eraan. En ze zijn al begonnen met de voorbereidingen, zag ik. Ze zijn al aan het opbouwen. Maar ik denk dat het daarmee te maken heeft. Hè? Vanaf aanstaande maandag gaat het circuit dicht voor evenementen.
0: Zeker, dus dan is het stil op het circuit.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, qua geluid dan. Hè?
1: Even rust aan de kust.
0: Ja, even rust aan de kust. En dan wordt er flink gebouwd voor de Formule 1.
1: Ja.
0: Heel veel te doen daar natuurlijk. Hè? En niet alleen op het circuit. Ook rondom het circuit en dergelijke, tot in het centrum van Zandvoort.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Dus... ja, er gaat heel wat veranderen in zo'n dorp. En ik vind dat machtig als je af en toe die kant even oploopt, hè, of fietst, weet ik het. En je maakt zo'n rondje langs het circuit, hè, voorbij die hekken die er allemaal staan.
0: Ja.
1: Dan zal je zien wat er binnen een dag of twee dagen aan idioterie allemaal bij is gekomen. Je kan dat op een gegeven moment gewoon niet meer bijhouden.
0: Nee.
1: Eerst zijn het een paar tentjes die er staan en een paar containertjes. En ineens komen er allemaal hoge dingen. En nou, ik vind dat zoiets fantastisch, hè? Die logistiek.
0: En zo'n podium en bijvoorbeeld, hè? Dat ze even in elkaar zetten.
1: Oh, man.
0: Ja, ik heb daar verleden jaar, keek ik dan als je het podium afgaat.
1: Ja.
0: Kijk je er onderdoor, zeg maar. En dan zie je die hele constructie.
1: Zo.
0: Dan denk ik, hoe krijgen ze het voor elkaar, hè?
1: Ongelooflijk. En dan alleen al die hekken helemaal om het circuit heen. En die moeten allemaal bespannen worden, hè? Met die, hoe noem je zulke dingen? Die...
0: doeken?
1: Ja, die doeken. Ja, dat. Die doeken waar al die sterren op staan. Al die coureurs. En dan zie je al die gasten lopen. Weet je wel. Langs die hekken. Ja. Tot in het kleinste detail. Het is één grote mierenhoop van werkende mensen. En ja, ik vind het prachtig dat. Het maakt me ook altijd super trots. Als ik zie hoe in korte tijd. Gewoon een heel dorp erbij verrijst. En dat al die grote namen naar ons dorp komen, ja.
0: Precies.
1: Trotser kan je mij niet krijgen.
0: Nee, dat maakt volgens mij elke Zandvoorter trots.
1: Ja, echt waar. Er gebeurt toch wel wat, hoor. En al die bruggen die overal gebouwd worden. Al die mensen die komen, ja.
0: Wauw.
1: Toch, ja, echt wauw. Echt wauw.
0: Nou ja, 21 tot en met 23 augustus, dan is het zover.
1: Ja.
0: En dat betekent dat nu de handjes uit de mouwen moeten worden getrokken. Want er moet flink gebouwd worden op het circuit en rond het circuit.
1: Ja.
0: Ook heel veel vrijwilligers, hè, die daarbij helpen.
1: Ja, dat kan ook eigenlijk niet anders. Als je daar allemaal duur betaalde krachten voor zou moeten hebben, dan is het echt niet meer te doen.
0: Nee, dan kost echt een kaartje 2000 euro.
1: We hadden
0: euro.
1: Het net al over een kleinigheidje wat ergens moest gebeuren, wat gewoon even 1000 euro kost.
0: Ja.
1: Maar moet je nagaan, als je dan mensen dagenlang in dienst hebt, dan vliegen echt een miljoen in je zak uit.
0: Oh, zeker weten.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, dat is vanaf...
1: Dat zag ik al een keer staan trouwens. Hè. Ze beginnen altijd negatief op 27 miljoen, hè, ieder jaar.
0: Ja.
1: Voordat het gaat beginnen hebben ze al 27 miljoen uitgegeven. Om het überhaupt neergezet te krijgen.
0: En dan maar hopen dat het terugkomt. En nog een beetje erbij.
1: Verkoop.
0: Eigenlijk. Ja,
1: natuurlijk. Ja, je wil nog wat verdienen ook er dan.
0: Zeker weten.
1: Ja, lijkt me niet zo gek.
0: Nou ja, dat is vanaf...

0: maandag geen racegeluid. Even geen racegeluid op het circuit.
1: Ja. Ja, we hebben ook gisteren even op het spoor geen geluid gehad. Want er was tussen Haarlem en Zandvoort lag het treinverkeer stil. En dat kwam door een aanrijding met een persoon.
0: Jee.
1: Ja, weer, heel erg. Ja, persoon die is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Dus hij was nog heel, tenminste blijkbaar. Maar, en later op de dag werd bekendgemaakt dat de gewonde persoon buiten levensgevaar was.
0: Buiten levensgevaar?
1: Buiten levensgevaar.
0: Wow.
1: Ja, ja. Dus maar hij heeft het overleefd. En ik denk dat hij een van de weinigen is die dat kan navertellen.
0: Ja, dus was het een poging tot? Of was het een ongeluk natuurlijk?
1: Dat vertelt het verhaal niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon een ongelukje is. Dat iemand gevallen is of gestruikeld of wat. Je weet het niet. Het wordt niet verteld.
0: Gelukkig nog in leven.
1: Gelukkig wel.
0: Zeker weten. Hè? Nou, okay. Zo dadelijk het weer op de radio. Ja, Dolly Tempierik met het weer van Rico Schreuder. Wat gaan de temperaturen de komende dagen doen? En gaan we nog een beetje zomer blijven houden? Je hoort het zo dadelijk over 2 topplaten hier.

0: van de Last Frequencies. Ja, onze zuidenburen, de Belgen met Live It All.
1: Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Nou, het is zomer hoor, toch Dolly?
2: Jazeker, ze zeggen het. Ja. Het voelt even niet zo, maar ik vind het eerlijk gezegd helemaal niet zo erg.
0: Nee,
2: jij?
0: Het is wel even lekker zo.
2: Even lekker bijkomen, want het schijnt dat het binnenkort krijgen we weer misschien code rood, hè?
0: Oh joh, ja, daar zijn ze helemaal gek van tegenwoordig.
2: Oh,
0: code rood.
2: Kom maar.
0: Ja.
2: Maar goed, we gaan kijken of het inderdaad zo is en of we deze week al moeten vrezen daarvoor. Ik ga het eens eventjes allemaal bekijken voor jullie jongens. Vandaag, ja, dan wordt er met een noordelijke tot noordwestelijke wind minder warme lucht aangevoerd. Nou, jullie zijn vast al buiten geweest, dus dat heb je inmiddels al gevoeld. De temperatuur die loopt op naar 20 graden aan zee. Wel koud, hè?
0: Ja, nou is het in één keer koud.
2: en naar 22 graden wat verder landinwaarts. De waarden van zo'n 23 graden zijn in deze tijd van het jaar gebruikelijk.
0: Dus daar zitten we onder. Zou dat ook met klimaatverandering te maken
2: opwarming.
0: Hebben?
2: Opwarming, ja. We zijn aan het afkoelen, jongens.
0: Afkoelen.
2: Oh, nou moeten we weer... Oh, afkoeling van de aarde. Oh, veel te veel ijs.
0: Ja.
2: Maar goed, het weerbeeld dat laat heel veel wolken zien. Maar soms schijnt ook de zon.
0: Gelukkig.
2: En nou ja, nou wacht even de volgende regel af. Regionaal kan het licht regenen. Morgen, dan is er een mix van zon en wolken. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het 20 graden. Na het weekend, dan houden we die noordwestelijke stroming met aanvoer van relatief koele lucht. Er is een mix van zon en wolken. En halverwege de week, ja jongens, daar komt hij, neemt de kans op regen toe. Wel lekker voor de plantjes en de boompjes. De temperatuur stijgt naar 20, 22 graden. Dus het blijft eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde als vandaag. Alleen vanaf vrijdag gaat de temperatuur waarschijnlijk weer wat oplopen.
0: Nou, dat mag ook wel, want we hebben zomervakantie. Alle scholen zijn inmiddels vrij, hè?
2: Ja, maar is iedereen niet een beetje weg?
0: Nou, de meesten zijn wel even weg naar Frankrijk, Spanje. Hoor je een beetje, hè?
2: Dus,
0: Ja, dus.
2: Nou ja, in ieder geval, dit was de weersvoorspelling volgens heer Rico Schreuder, onze favoriete weerman.
0: Zeker.
2: En mocht je het terug willen lezen, hij heeft een Facebookpagina, Weerman Rico. Dan kan je even op je gemakje kijken.
0: En dan kan je het nalezen en ook elke dag weer een vers weerbericht krijgen.
2: Ja.
0: Zeker weten. Dankjewel Dolly.

0: 35 jaar trouwens zijn we er. Met de muziek onder meer van Fleetwood Mac en Everywhere. Nou, we hadden Hans Botman afgelopen maandag naar de Kennemer gestuurd, Dolly. En dat zal hij vast en zeker niet erg gevonden hebben. Want Hans vindt het golfspel ook wel leuk.
1: Ja.
0: En, ja, hij
1: ik
0: was...
1: dacht dat het zo'n motormuis was, joh. Dat is hij toch wel. Hij gaat ook graag met de motor.
0: Ja,
1: hij
0: is ook een motormuis. Maar een balletje...
1: Een balletje te slaan, dat balletje vindt slaan, hij ook leuk.
0: Is ook wel leuk.
1: Nou,
0: ja. Nou, 100 mensen die waren daar uit Zandvoort, die dat ook leuk vonden. Die deden mee aan het toernooi, wat zo'n beetje om het jaar gegeven wordt.
1: Ja.
0: En dat heeft te maken met een goede buur. Maar de voorzitter die had daar zelf een verhaaltje over in zijn speech. En daar gaan we nu even naar luisteren. Hier is de voorzitter van de Kennemer.
2: En we zijn over 2 jaar spelen we hier 100 jaar. En dat is toch wel bijzonder, want daarmee zijn we de oudste club die op hetzelfde terrein speelt. En dat kan eigenlijk alleen maar als je met goede mensen om je heen kan werken. En we hebben alle bollen, alle zwemmers, alle papen. Wat hebben we nog meer?
3: Keur.
2: Die hebben je allemaal bijgedragen dat het er zo... Zwemmertjes zijn, ja, hier, kijk, we hebben het. Maar als je je snor maar laat groeien, hè, dan wordt het vanzelf goed. Maar mede dankzij al die Zandvoortse families is het hier zo mooi geworden en gebleven. En daar zijn wij, denk ik, ontzettend dankbaar voor. Wij willen ook goede buren zijn. En daarom vinden we het leuk om deze wedstrijd iedere keer uit te schrijven. Om het zo, als dat laat gebeurt dit jaar. Maar voor het prikje hier op de Kennemer spelen is het toch altijd leuk. En we vinden het onwijs leuk dat we dat kunnen doen voor de Zandvoortenaren. Kijk, we zijn gewoon toch een beetje een kakuneus clubje. Hè? Maar die buren zijn voor ons belangrijk. Dus met Nieuw Unicum doen we veel. Met het circuit hebben we goede relaties. Omdat daar tijdens het KLM Open, wat hier volgend jaar weer is, mogen we daar parkeren. Zij mogen hier landen tijdens de Formule 1. Zo helpen we elkaar een beetje. Wij voelen ons thuis in deze gemeente. Dat is ook wel logisch, want als je hier 100 jaar bent, dan willen we hier graag blijven. Dus we gaan, blijven dit vooral doen. 2028... bestaan we 100 jaar. Of het allemaal gaat lukken zoals we nu zien, weet ik niet. Want we hebben met dat KLM Open, wordt het wel druk. Maar we vinden het toch leuk om ieder jaar dit toernooi met elkaar te organiseren. En ik zie hoeveel blije gezichten hebben. Wat wil je nog meer op zo'n mooie dag als vandaag? Dus... Wow. En dan gaan we nu over tot het allerbelangrijkste. Want dit doe je niet voor je lol, dit spelletje. Het gaat toch om de knikkers. De echte winnaar. Maar ook met een respectabel aantal punten. 40 om maar liefst te zijn. Van handicap 26,3. Bert Verbrugge.
4: We staan hier op de Kennemer met de winnaar bij de mannen van het Zandvoort Open 2026, Bart Verbrugge.
5: Bert Verbrugge?
4: Bert, ja bedoel ik, dat bedoelde ik ook hoor. Gefeliciteerd. Hoe ging het in de baan?
5: Ja,
4: goed waarschijnlijk hè?
5: Ja, het ging hartstikke goed. Ja, ik heb niet echt een lange drive, maar ze gingen wel allemaal rechtdoor. Dus dat scheelt op deze baan wel, want je moet wel op de fairway liggen. Want daarbuiten is het gras erg hoog en dan wordt het gewoon heel lastig. Maar ja, het zat eigenlijk zo'n dag dat alles mee zit.
4: Ja. Die heb je af en toe. Hè? Ja,
5: ja, putjes die andere keren niet vallen en nu wel. Dus dat,
4: hey, ja. En heb je hier eerder mee gedaan?
5: Ja, ik doe ieder jaar wel mee, want ik werk woensdagavond als vrijwilliger in de Divetploeg.
4: Okay, dus met Abol en zo.
5: Ja, al die jongens, Tom Bakker. Dus, daardoor mogen we iedere week een keertje spelen. Dus
4: je kent de baan heel
5: goed. Ja, wel wat voorkennis.
4: Ja, ja, ja,
5: dus dat scheelt een stuk.
4: Ja.
5: Ja.
4: Hey, en waar spelen we normaal? Dus niet op de Kennemer, maar...
5: Nou, eigenlijk hier en af en toe op de Dunes. Maar
4: je bent nergens lid?
5: Ik ben nergens lid, nee.
4: Okay.
5: Nee.
4: En je speelde met twee jonge jongens, zei je?
5: Ja.
4: Rammers, konden wel ver slaan.
5: Ja, ze konden wel heel ver slaan, alleen wel veel buiten de baan.
4: Links, rechts.
5: Maar daar kan je wel van genieten als je dat ziet. Dan denk je, ja, jonge jongens met die afstanden. Maar goed, die golven nog niet zo heel lang. Dus dat zijn wel weer jongens voor de toekomst waar we veel plezier van kunnen hebben.
4: Want ze bewegen lekker soepel, hè? Dat kun je wel zeggen.
5: Ja, dat kan je wel.
4: Dat hebben wij niet meer.
5: Dat heb je als je wat ouder wordt, hè?
4: Ja, dat is waar, ja. Oké, Bert, nou hartstikke bedankt. geniet van je prijs. Dankjewel.
5: Dankjewel.
4: Dankjewel. We staan hier met de heer Rauhoes, voorzitter van de Kennemer.
5: Ja.
4: Leuk dat jullie dit doen. Ik bedoel, dat willen jullie eigenlijk ieder jaar weer doen.
2: Nou, we doen het volgens mij nu om het jaar. Maar we willen het wel blijven doen. Want het is gewoon leuk voor de gemeenschap. Ja. En het is ook wel goed. We leven hier toch een beetje op een eiland. Om iets terug te doen aan de dorp Zandvoort. En ik weet hoeveel mensen er ontzettend veel plezier aan beleven. Dus het was dik overschreven. Dus we moeten eigenlijk 2 dagen doen.
4: Ja, eigenlijk wel. Hè, maar
2: ik denk dat dat misschien wat overvraagd is.
4: Nou, volgend jaar dit jaar is eigenlijk de laatste Formule 1 race.
5: Ja.
4: Is dus volgend jaar niet meer. Maar we hebben een mooi evenement terug. Dat is de KLM Open.
2: Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk onwijs trots op. Dat is hier al volgens mij 23 keer geweest. Dus we gaan het nu weer doen. En ik denk dat voor het dorp Zandvoort, maar ook voor de sport en voor alles, ongelooflijk leuk is. En dan heb je tenminste weer een groot sportevenement. Het is het ene grootste sportevenement zo'n beetje in Nederland qua aantallen en toestanden. Dus wij zijn erg blij dat het weer gelukt is. En als het even mee zit, 3 jaar achter elkaar. Maar dan moet alleen de KLM overeind blijven. Maar goed, dat gaat natuurlijk wel.
4: Nou ja, dat zal wel lukken, toch? Tot 13 jaar volgens mij niet in Zandvoort.
2: Ja, nee, 2015 was de laatste keer. Ja. Maar we hebben hier natuurlijk echt grote winnaars als Ballesteros voor de liefhebber.
4: Absoluut.
2: Die is hier 50 jaar geleden, heeft hij zijn allereerste toernooi hier gewonnen als jochie van 18. Ja. Dus het heeft ook wel wat historie. Dus in die zin is het extra leuk dat hij hier terugkomt.
4: Ja, maar de leukste winnaar was natuurlijk Joost Luijs, hè?
2: Ja, zeker. Nederlands boven alles natuurlijk. Nou, maar Ballesteros vind ik toch ook wel heel bijzonder, hoor.
4: Ja, zeker bijzonder. Ja. Ja, er zijn geweldige partijen gespeeld hier. Natuurlijk.
2: Ja.
4: Joost Luiten werd afgelopen Scottish Open net voorbij. 17e, dus hij is een beetje in vorm.
2: Nee, hij is weer een beetje in vorm aan het raken. Ja. En wat misschien ook leuk is om te vertellen, wij hebben Neville Ruiter, die is hier lid op de club.
4: Ja, oh.
2: En die is nog amateur, die wordt volgend jaar professional en die heeft zich gekwalificeerd als enige Nederlander om mee te mogen doen met het Britse Open, wat komende week gaat beginnen.
4: Oh, ja.
2: En dat is een heel veelbelovende golfer en die gaat misschien ooit het van Joost overnemen.
4: Dat zou leuk zijn. We hebben Van der Vicht ook, hè, die het ook goed doet. Maar hoe heet die? Is dat een Zandvoerder waar hij het over heeft of niet?
2: Ja, nee. Hij komt uit Noord-Holland ergens.
4: Oké, maar goed, hij is hier lid
2: maar
4: ook.
2: Hij is hier naartoe gekomen en hier is hij steeds beter geworden. Een paar jaar in Amerika nu gestudeerd. En daar, hij is nu weer terug en die kan het echt.
4: Ja, dat is mooi. Nou, wij toch ook niet? Nee. Nog laatste vraag. Hoe gaat het met de club eigenlijk? Ik bedoel, qua aantal leden, bestaat er nog een wachtlijst?
2: Ja, de club is, het gaat geweldig goed met de club. En golven in de algemeenheid zit natuurlijk nog in de lift, zeker na corona. En mede als gevolg daarvan is het, we hebben gewoon vraag en aanbod zijn niet op elkaar af te stemmen. Ja. Maar zo. Dus we hebben inderdaad, we willen veel meer mensen lid worden dan dat er plekken zijn. En dat is soms wel jammer, maar dat is de wereld waarin we leven. Ja. En dat proberen we zo netjes mogelijk te doen.
4: Dus er is een wachtlijst?
2: We noemen het geen wachtlijst, want je moet ieder jaar weer opnieuw schrijven.
4: Ja.
2: En dan kijken we ieder jaar weer opnieuw wie de meeste kansen hebben.
4: Ja. Maar ze zeiden wel eens de laatste tijd dat er heel wat slapende leden zijn hier, oudere leden. Dat jullie de verjonging wilden.
2: Dat is ook zo.
4: Dat lukt.
2: Dus we nemen, als je zeg maar rond 1975 geboren bent of daarvoor, de kans dat je dan hier ooit nog lid wordt is heel erg klein.
4: Ja.
2: We nemen echt wel jongere leden aan. Maar ik vind het wel mooi, want dat was laatst zei iemand mij, god, op die kenner, maar hoe kan je hier lid worden? Ik zei, ik heb begrepen dat het zo verdomd moeilijk is dat je je nier moet afstaan om je lid te worden.
4: Dat heeft hij gedaan.
2: En die heeft zijn nier afgestaan. En die is lid geworden. Nee, okay.
4: Nou, meneer Rauhoes, veel succes met de voorbereidingen voor KLM Open. Moet er nog veel gebeuren aan de baan?
2: Nou, dat valt wel mee. De European Tour is hier geweest, die hebben gekeken, dus die zeggen, de baan ligt er goed bij.
4: Okay.
2: Maar de organisatie is natuurlijk gigantisch, dus we moeten nog veel dingen doen.
4: Maar goede draaiboeken liggen er nog van voor. Parkeren op het circuit en shuttlebussen.
2: Dat
4: liep altijd wel goed, toch?
2: Nee, dat is goed. Dus in die zin hebben we een voorsprong. Ja. Je begint niet helemaal van nul af aan.
4: Nee,
2: dus dat is mooi.
4: Hartelijk dank, meneer Rauhoes. Veel succes.
2: Goed zo.
0: Dat was de voorzitter van de Kennemer. Inderdaad, KLM Open komt weer terug. Dat is altijd leuk. Leuk toernooi.
1: Ja, het zal. Ik ben er nooit geweest.
0: Jij bent er nooit geweest?
1: Nee.
0: Oh, ja, met de radio, joh, waren we daar altijd.
1: Ja, maar dat waren de boys die erheen gingen.
0: Nee, ook girls.
1: Gevraagd.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, nou, wat is dat nou?
1: Nee, er moet er eentje op het huis letten, hè? Dat was ik.
0: Oh, dat was jij. Okay.
1: Ja.
0: Oh, dat was jij. Ja,
1: dat was
0: precies.
1: Ik, ja. Ik zat hier.
0: Nou ja, mooi verhaal dat één keer in de twee jaar ongeveer dit toernooi voor de Zandvoorters is.
1: Ja.
0: En weet je wie daar ook was? De kersverse wethouder. En daar gaan we zo meteen even naar luisteren. Hebben we het over Edwin Sibbel.
1: Ah, Edwin Sibbel.
0: En ook Hans sprak ook met Edwin na dit plaatje.

0: Het is Sibbel, wethouder sport onder andere voor de gemeente Zandvoort. Sinds een maand ongeveer. Hè. Net wordt de prijsuitreiking, maar je bleef een beetje op de achtergrond.
1: Dat klopt. Dat was de afspraak.
0: Ze hebben hier,
1: ze hebben hier hele goede regels. En dit was de afspraak. Ja, dus.
0: Dit zijn de makkelijkere dingen, hè, voor een wethouder.
1: Ja, dat is prima zo.
0: Hoe bevalt het zo de eerste maand?
1: Het is goed, maar het is wel heel erg wennen voor mij. Als je niet uit de politiek komt, dan is het echt wel even wennen. Nou, op zich lukt dat. En dan heb ik alle steun van de anderen. Gelukkig. Maar het is echt iets anders.
0: Ja, je merkt het een klein beetje, ik wil niet vervelend doen, maar dat in de eerste vergaderingen was het af en toe een beetje lastig. Hè? Maar ja, ik kan me voorstellen dat je alle zaken nog niet weet.
1: Nee, kijk, op woensdagavond geïnstalleerd, dus donderdag ben je meteen wethouder.
0: Ja, ja.
1: En de dinsdag erop was de jaarrekening op het... Ja. En er is nog een jaarrekening, 2025, hè?
0: Ja.
1: Die door een ander is, dan wordt het lastig. Ja. En woensdag is meteen de voorjaarsnota.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat zijn twee dingen waar je niet in zit en toch moet gaan verklaren. Nee,
0: dat is lastig. Je krijgt nu 6 weken vakantie. Dus dat wordt alleen maar portefeuilles. Of tenminste, alles doornemen. Hè?
1: Ja, de dossiers lezen.
0: Dossiers lezen.
1: Ja, ik ga niet op vakantie in deze periode. Dus ik heb vandaag de hele dag in Haarlem ook gezeten.
0: Ja?
1: Om alle dossiers te bespreken.
0: Begrijp je. Dus, met de ambtenaren.
1: Met de ambtenaren, klopt.
0: En ook met de inwoners van Zandvoort doen, hè? Toch?
1: En dat ga ik zeker doen. Op het programma staat deze week een aantal afspraken. Niet alleen met inwoners, maar ook met andere partijen, ondernemers.
0: Ja, ja.
1: Dus daar gaan we druk mee aan de slag.
0: Laatste vraag, want wethouder Financiën, een van de belangrijkste taken van een wethouder in Zandvoort, toch? Je kan een hoop sturen als wethouder Financiën.
1: Ja, wellicht. Dat moet nog blijken allemaal, maar de hele portefeuille, alle andere zijn gewoon van belang.
0: Ja.
1: Ik heb ook bijvoorbeeld zorg en welzijn in mijn portefeuille.
0: Ook niet onbelangrijk?
1: Dat vind ik ook onwijs belangrijk. Dus, en daar wil ik ook heel veel aan doen.
0: Ja, maar goed, jij kunt ervoor zorgen dat er veel geld naar daarheen gaat. In de begrotingen, toch?
1: Ik kan het voorstellen, maar ik kan er niet voor zorgen.
0: Hey, Edwin Sibbel, hartelijk dank. En heel veel succes met doorlezen van dossiers. Het lijkt me geen makkelijke taak.
1: Nee, het is doortrappen.
0: Je gaat niet 6 weken op vakantie en niks doen?
1: Nee, zeker niet.
0: Heel goed, hartelijk bedankt, Edwin. En succes.
1: Dank je wel.
2: Dat was de nieuwe wethouder Edwin Sibbel. Ja, zo dadelijk gaat Hans nog praten met Jan Lammers. Ook die was aan het golfen meegedaan. En uiteraard hoe het gaat met voorbereidingen voor de Dutch GP. Dat hoor je na de Roots Syndicate en Makkie.

0: Ja, Jan Lammers staat hier ook nog op de golfbaan. Nou, niet op de golfbaan, maar op het terras van de Kennemer. Je hebt meegedaan, Jan.
1: Ja, ja.
0: En?
1: Nou, heerlijk gespeeld. Eigenlijk heerlijk. Maar lekker spelen en goed scoren, dat zijn wel twee verschillende dingen. Maar ik heb heerlijk gespeeld, ja.
0: Heb je er nog wat tijd voor met de komende Formule 1 race?
1: We hebben toch allemaal even veel tijd?
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Geloof je veel of niet?
1: Ja, best wel. Want ik woon naast Duintjesveld.
0: Ja, je woont naast Duintjesveld.
1: Dus ja, dus de Lancasters. Dat is bijna een stieffamilie geworden. Maar,
0: daar speel je ook veel?
1: Ja, best wel. Want ja, dan kun je gewoon echt met anderhalf uur ben je uit en thuis, weet je. Ja, dus ik heb niet de tijd om nou halve dagen ervan uit te trekken.
0: Ja, ja. En dan is dit wel een moeilijke baan, hè, geloof ik.
1: Ja, dat is genadeloos. Maar goed, ik ben met dezelfde twee balletjes begonnen en geëindigd. Dus dat was wel lekker.
0: Oh, dat is wel knap, ja. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar het is heerlijk. Het is ook mooi, weet je, dat dit gewoon gebeurt. Dat gewoon het plebs en de plus bij elkaar komen. Hè? Dus dat is mooi.
0: Plebs en de plus, ja, heel mooi. Hey, de laatste vraag. Hoe gaat het met de voorbereidingen voor de Grand Prix?
1: Nou, prima. Eigenlijk geruisloos. En iedere keer zie je weer dat er wat nieuws staat en noem maar op. Dus ja, de blauwdrukken liggen er allemaal. Iedereen wat er moet gebeuren. Ja. En, ja. Maar met de laatste inhoudelijk qua entertainment pakken we nog even flink uit natuurlijk. Ja. Sprintrace en dat soort dingen dit jaar. Dus nee, het wordt wel een mooi evenement.
0: Ja, ga jij door ook met de Formule E, zeg maar, of niet?
1: Nee.
0: Dat je daar directeur van wordt?
1: Nee, nou ja, goed, hè, van dit evenement ben ik dan de sportief directeur, weet je wel. Ja, dan ben je meer ambassadeur. En dat is in het begin, was dat misschien best wel nodig. Ja. Was er veel uit te leggen. Maar nu, iedereen die snapt het een beetje. Ja. De Formule E zal natuurlijk qua belangstelling en qua ja, gewoon en ook qua noem je dat, crowd management, zal dat natuurlijk wat eenvoudiger zijn. Dus ja, en het is elektrisch, dus ook voor de groenbeweging een goede zaak.
0: Voor de Bloemendaal ook, voor de Bloemendaal.
1: Nou ja, ik weet niet of die...
2: Hoe gaat het met René?
1: Goed, ja. Ja, hij heeft een klasse omhoog. Hij rijdt bijna Formule 3. Dus als het goed gaat, gaan we volgend jaar Formule 3 rijden, via Formule 3. Maar dan moeten we nog flink sparen en aanpakken. Ja, ja.
0: Hij komt nog een keer in de studio bij ons, hè? Maar dat,
1: dat
0: gaan we zeker doen. Hey, Jan, hartelijk dank. Dankjewel. Veel succes met de voorbereidingen voor de laatste Grand Prix wedstrijd.
1: Dankjewel. Ja? Dankjewel.
3: Ja, dat was Jan Lammers. Ook die was op de Kennemer, Dolly. Leuk dat hij nog even verteld heeft met de voorbereidingen voor de Dutch GP.
4: Ja, zeker.
3: Dat het natuurlijk na heel veel jaren, dat klinkt ook weer zo. Nou. Na een aantal jaren hier op Zandvoort gaat het toch een beetje gewoon een routineklus worden, zeg maar, op een gegeven moment.
4: Ja.
3: Dat opbouwen, mensen begeleiden en dergelijke.
4: Ja. Ja.
3: Dus dan zijn de zware, moeilijke dingen zijn er wel vanaf.
4: Mm-mm.
3: Dus, nou ja, we gaan er weer van genieten. 21 tot en met 23 augustus.
4: Heeft u
3: heb je doorlaatbewijs al?
4: Wou ik net vragen, heb je doorlaatbewijs?
3: Heb jij hem al binnen?
4: Ik heb hem binnen, okay. Ik kan eruit en erin.
3: Ja, ik heb hem ook binnen voor mijn Vespa, dus...
4: Wat moet je voor een scooter ook? Ik wou wel zeggen, maloot dat je er bent. Ik trap er nog in ook.
3: En mijn elektrische
4: fiets. Met zo'n stalen gezicht.
3: Dus ja. nou leuk, goed. Ja, want die moest je afgelopen week binnen hebben, begreep ik.
4: Ja, precies op de dag dat ze beloofd hadden, is hij inderdaad in de brievenbus gevallen.
3: Kijk eens aan, en dat was helemaal keurig. In orde en goed.
4: Keurig.
3: Mooi, nou dan kunnen we daar met een gerust hart het eerste uur afsluiten van dit programma. Zo dadelijk zijn Dolly en ik er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. En we hebben er zin in, dus blijf lekker luisteren naar CFM. En dan hoor je zo

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Het is even na 3 uur. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Met als eerst na het nieuws en weer van 3 uur Jelly Bean uit de jaren 80 en de Sidewalk Talk. Nou, zo dadelijk gaan we nog bellen in deze uitzending. Naar wie gaan we bellen, Dolly?
1: Wij gaan straks bellen en praten met Paul Rooiakker. Daar hebben we het net over gehad. Hè? Die zijn bezig met een project voor de kunst en dat heet Bijvangst. En daar gaat hij ons straks van alles over vertellen. Want hij heeft daar ook een klein beetje hulp bij nodig.
0: Ah, oké. En ik heb begrepen dat die Paul zelf schrijver is van boeken. En ja, dat hij altijd in de titel het getal 100 heeft.
1: Is
0: misschien,
1: dat zo?
0: Misschien ook wel leuk om even daarover te vragen.
1: Ah, dat wist ik helemaal niet.
0: Nee,
1: dat
0: ik ook
1: heb
0: niet.
1: Jij heel
0: ik
1: goed uitgezocht.
0: Ja. Ik denk, wat lees ik nou, weet je wel. Dus kunnen we straks even aan Paul zelf gaan vragen hoe dat nou zit.
1: Ja, daar ben ik dan eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar.
0: Nou, dat horen we zo meteen.
1: Yes,
0: en wat gaan we nog meer allemaal doen, Dolly Dolly?
1: Dan moet ik even... Ik dacht volgens mij de evenementagenda, hè, gaan we door.
0: Ja, 3:30.
1: Ja, om 3:30. Dus, maar ja, goed, het wordt even een greep uit alle evenementen. Want je kan zoveel doen hier in en rond Zandvoort. Niet normaal.
0: Krijgen we dus, ook weer een reuzenrad trouwens? Komt dat weer terug?
1: Nou, dat kan ik dus nergens vinden. Wat ons dit jaar wel wat er vorig jaar was. Maar wat er dit jaar gaat komen, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Ja, ik weet dat de vorige die er gestaan had, want die zou wel komen, niet komen.
1: Ja.
0: Zo gaat het heel vaak trouwens.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk kwam er wel eentje, maar die was wat kleiner dan dat we eigenlijk gewend waren.
1: Ja,
0: wat minder hoog, zeg maar.
1: Maar komt dat ook niet een beetje door de klachten die erover binnen waren gekomen?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: En ja,
0: dan heb je het over flatgebouw de Rotonde waarschijnlijk.
1: Ja, daar waren wat klachten vandaan gekomen. Dat iedereen steeds in de kamer kon kijken.
0: Nou,
1: of mensen dat nou echt ook deden, dat weet ik niet.
0: Maar goed. Even naar binnen zwaaien.
1: Ja,
0: bij jouw grote vriend, toch? Die woont er toch ook? Sjors?
1: Nou, ik heb Sjors al maanden niet meer gehoord.
0: Nee, ik hoor hem ook. Nou, je zegt...
1: Nee, hij was altijd ook met het programma. Zei hij altijd, ik ga luisteren. En altijd weer heel vriendelijk danken als het afgelopen was. Maar ik hoor hem helemaal niet meer.
0: Hmm.
1: Maar ik zie nog wel dat hij actief is hoor, op Facebook. Dus we gaan het zien. Nou, daar komt meneer Botman zelf aan.
0: Zeker weten.
1: De journalist.
0: De directeur komt zelf binnen.
1: Ja, onze golfer. Golfer.
0: Zeker weten. Nou, wij gaan ondertussen weer een lekker plaatje draaien. En dan gaan we zo meteen naar Paul toe.
1: Ja.
0: Voor inderdaad het verhaal over de bijvangst.
1: Yes.
0: En wat dat inhoudt, dat hoor je na deze van Lips Inc. en de Funky T.

0: echt lekker om deze weer eens te draaien voor jullie op de radio. Lift Inc. hoorde je met de Funky Town Zandvoort aan Zee. En daar gebeurt toch wel heel veel, Dolly.
1: In ons Zandvoort aan Zee, ja.
0: Zeker weten, van Zandvoort 200 jaar. We hebben uiteraard de Grand Prix die er weer aan gaat komen. De laatste keer wel. Ja. Maar 21 tot en met 23 augustus volop super gezelligheid hier.
1: Absoluut, absoluut. Ja, dan leven we weer helemaal op en uit. En voordat je het weet zijn we weer afgeleefd. Dus
0: uitgeleefd.
1: Even bijkomen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, want ieder kroegje, iedere discotheek, ieder horeca-etablissement, die besteedt daar gewoon veel aandacht aan. Daar, het komt bij dat we natuurlijk de site-events hebben. Waardoor er ook weer van alles te doen is. Ja, dus dat hele dorp dat bruist, hè, om met Willem te spreken.
0: Ja, grote zangers die gaan zingen.
1: Ja, ook
0: Robert
1: nog.
0: Van Hemert, geloof ik. En dan nog een paar.
1: Ja, gezellig.
0: Gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Ja, er komt genoeg. Maar dat kan je beter in een volgende aflevering, uitzending bespreken.
0: Dat gaan we nu ook niet doen.
1: Wel, nee.
0: Want we hebben een heel belangrijke
1: meneer. We hebben nog allerlei andere dingen.
0: Een belangrijke meneer aan de telefoon.
1: Ja,
0: Paul,
1: zo is dat. Hallo, Paul.

0: onder andere werkzaam.
1: Ja.
0: En die heeft op een gegeven moment Ursula, die dus fotograaf is, uitgenodigd om bij de volgende expositie in september, en dat gaat over Zandvoortse vrouwen, die expositie. En Stefan wilde graag dat Ursula daar foto's bij zou gaan maken.
1: Ja.
0: In dit geval dan van Zandvoortse vrouwen van nu.
1: Oh, oké. Okay.
0: Want de expositie begint met een kunstenares die in de vorige eeuw, begin vorige eeuw, Therese Zwartse, die heeft destijds ooit een Zandvoortse vissersvrouw geportretteerd.
1: Ja.
0: En dat is het uitgangspunt. En
1: ja,
0: ja, natuurlijk ook alle visloopsters, alle vrouwen met name, die zeg maar van Zandvoort door de duinen naar Haarlem.
1: Dus ja.
0: Met manden vol met vis.
1: Ja, richting de stinkende emmer. Ja.
0: Precies, precies. En daar is dus die expositie over.
1: Ja.
0: En dat is dus historie.
1: Ja.
0: Die historie wordt dus aangevuld met nu een serie portretten van Zandvoortse vrouwen van nu.
1: En dat is dus het deel wat Ursula op zich neemt.
0: Ja,
1: dat is, zij is dus de fotografe.
0: Ja.
1: En hoe zijn jullie, want hebben jullie het aantal vrouwen gevonden wat je in gedachten had om voor het aantal foto's dat er moet komen?
0: Nou ja, kijk, het grappige is, ik werkte ooit in 1972 op de Meester van Heuven Goedhartschool in Zandvoort.
1: Och, jeetje, in Noord, Zandvoort Noord. Ja, ja, die is er al heel lang niet meer. Meen je dat nou? In 1972? Oh ja, nee, ik zat niet op de Van Heuven Goedhart. Ik zat op de Plesman. Ja.
0: En daar was toen een hoofd van een lagere school overspannen geworden door het Formule 1-circuit.
1: Dus echt? Meen je dat nou?
0: Ja.
1: Okay.
0: En ik moest dus het hoofd, wat ook meteen de onderwijzer was, van de zesde klas, zoals ze toen nog heette, die moest ik vervangen.
1: Oh?
0: En, ik
1: dus je was meteen hoofd?
0: Nee.
1: Oh, niet?
0: Maar ik was wel de vervanging van ook zijn functie.
1: Nou, maar dat bedoel ik. Nou ja, je was dan wel niet meteen officieel hoofd, maar onderkin toch wel een beetje.
0: Ja. Dus ik kwam ineens in contact met allemaal kinderen die heten Keur en Paap en Koper.
1: Ja, Koper, ja.
0: En dat waren natuurlijk echt de Zandvoortse namen.
1: Zeker.
0: En het grappige is, we hebben toen ook nog in de krocht destijds een musical gedaan met die kinderen.
1: Ja.
0: Ter afsluiting van dat jaar.
1: Ja.
0: En ik hoop dat zeg maar ook een aantal mensen die ik destijds daar toen heb lesgegeven, dat die ook luisteren. Want misschien kunnen die straks ook helpen met het project.
1: Ja. Maar mijn vraag was eigenlijk,
0: hoe kom ik aan
1: die vrouwen? Ja.
0: Ja, nou ja, dus ik heb daarna zeker meer dan 40 jaar gewerkt op Ivo Mavo, het Heuveltje en Bloemendaal. En daar zaten natuurlijk ook heel veel Zandvoortse
1: meiden. Zeker, nou. Ja.
0: En één daarvan is bijvoorbeeld Joyce Housee.
1: Ja, van Clown Didi.
0: Ja, precies.
1: Ja, de circusartiesten.
0: Precies, en haar broer Menno, die zat ook op de school.
1: Ja.
0: En zo zijn er natuurlijk wel meer van die meiden geweest. Ilse van der Boogaard bijvoorbeeld. En Jeannette Altusius.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal mensen die ik natuurlijk van die tijd nog ken.
1: Ja.
0: En die heb ik onder andere benaderd.
1: Ja.
0: En zo is er ook een zekere Lea Bos, jou goed bekend.
1: Ja. Nou ja, in Zandvoort best wel bekend hoor.
0: Precies.
1: En niet alleen mij.
0: Ja, die is natuurlijk ook benaderd. En mijn oudste zoon heeft haar dan weer les gegeven.
1: Ja, Bor. Ja.
0: Ja. En zo kom je op een gegeven moment dan aan mensen die zeg maar in Zandvoort genesteld zijn.
1: Ja, maar je wilde toch ook vrouwen in alle leeftijden eigenlijk, hè?
0: Of? Ja, zeker. Nee, maar dat zijn ze ook. Want ik denk dat ze in de leeftijden van tegen de 60 tot zeg maar ongeveer 20 zijn.
1: Ja, toch? Ja.
0: Ja.
1: Hey,
0: ja.
1: En dus die vrouwen die heb je benaderd, gevraagd of ze op de foto willen. Hoe reageerden zij daarop? Enthousiast?
0: Heel enthousiast.
1: Leuk.
0: En het grappige is dat, kijk, Ursula wil ook natuurlijk, kijk, wat is Zandvoort? Er staat een wapen van Zandvoort, dat zijn geloof ik drie vissen.
1: Ja.
0: En die drie vissen, kijk, Ursula had het idee dat behalve dat die vrouwen natuurlijk in beeld komen en dat hun beroep ook daarbij in beeld moet komen, dat er ook een

0: connectie moest zijn met Zandvoort. Dus dat werden vissen. Dus ja. Ursula zorgt voor wel dode, maar verse vis.
1: Ja.
0: Dus die foto's die worden ook gemaakt met een vis.
1: Niet met drie vissen, niet met drie vissen dus.
0: Nee, niet de drie, maar wel...
1: Eén van de drie. Wie van de drie?
0: Ja. Dus bij iedere vrouw heeft zij gewoon ook een ander soort vis bedacht.
1: Oké.
0: Dus dat is wel op zich heel grappig.
1: Ja, ja, wat en, leuk.
0: Dus ja, die foto's worden denk ik heel bijzonder.
1: Ja.
0: En ja, die komen dus straks te hangen in dat museum van eind september. Dus van 19 september tot april volgend jaar.
1: Daar zijn die foto's te zien. En hoeveel foto's gaan er komen?
0: Nou ja, minimaal 4. Maar omdat we zeker zo'n 6-7 vrouwen hebben benaderd... kan het best zijn dat als die foto's allemaal goed lukken...
1: Ja.
0: dat het meer worden. Zo heb ik ook bijvoorbeeld 2 vrouwen gevonden... via de reddingsmaatschappij in Zandvoort.
1: Ja.
0: Nou, die gaan ook meedoen.
1: Ja, leuk.
0: Dus dat is ook leuk. Dan heb je ook mensen die... natuurlijk nog meer daarmee verbonden zijn.
1: Zeker.
0: Ja, en ik ben ook eigenlijk nog op zoek naar een sponsor. Het liefst een viszaak. Hoe zeg je dat? Een zaak die bijvoorbeeld aan het strand staat. Die misschien ook wel... Kijk, die zit in het vis. In de vis. Dus die is misschien nog wel extra gemotiveerd... om daar natuurlijk ook een duit in het zakje te doen.
1: Aha, dus ja, je bedoelt echt de standplaatswerkers, of hoe noem je dat? Hè? Met de kramen nog, die aan de boulevard staan. Nou ja, er zijn misschien best wel een paar visboeren, zoals wij dat noemen. Met een, ik vind het een heel oneerbiedig woord. Maar goed, die dat misschien die best wel aan mee zouden willen werken.
0: Nou, dat zou.
1: En laten we ook hopen dat als mensen hier naar luisteren... want ik heb begrepen dat jullie echt een budget ook nodig hebben, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Ja.
0: Een foto maken, dat doen de meeste mensen tegenwoordig natuurlijk met een smartphone.
1: Ja, maar...
0: Heeft lampen nodig, heeft spullen nodig, achtergronden, kleding, visagie, de afdrukken straks. Nou ja, dat kost heel veel geld.
1: Ja, zeker. Daar gaat zeker geld in zitten. Ja.
2: Ja, ik luister naar jullie verhaal, Paul. Ik ben Rob trouwens. Even, neem het heel even over van Dolly.
1: Oh.
2: Want ik hoorde net dat Ursula zeg maar, ook bepaalt welke vis bij wie past. Maar hoe moet je nou in vredesnaam een vrouw koppelen aan een bepaalde vis?
1: Nou, dan zeg je die op een kwallenkop. Zeg jij maar die kwal op je hoofd.
2: Ja, nee, maar hoe zou de kwal bij de ene persoon en bij iemand anders een makreel of zo?
1: Ja, als je misschien een pittig type bent, dan krijg je zo'n Pieterman.
0: Ik zal Ursula er even bij.
1: Ursula is er ook.
0: Is er ook.
3: Dolly, nou, je hebt helemaal gelijk hoor. Bij een pittig type wordt een pittige vis. Dus,
1: ja, dat zou dan een Pietermannetje kunnen zijn. Want die heeft van die stekels op zijn rug.
3: Ja, dat klopt.
1: Waar we allemaal zo voor moeten oppassen als we de zee inlopen, hè?
0: Ja,
1: en ik zou het persoonlijk heel leuk vinden als Lea zou komen te staan met een schar. Want dan ben je toch een echte scharrekop. Want zo heten de Zandvoorters, hè?
3: Oh, wat leuk. Oh, dat wist ik niet. Weer een
1: Nou... Dan moet ik de eerlijkheid gebied mij te zeggen... dat we maar een paar dagen per jaar scharrekoppen zijn. Want dat is de carnavalsnaam. En de echte bijnaam van de Zandvoorters, dat zijn garnalen.
3: Die hebben we er ook.
0: Die hebben we er ook bij.
1: Kijk, heel goed, heel goed. Ja, de schaaldieren vind je hier ook in grote mate aan de kust.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, absoluut. Zeg maar, het gaat vanuit het Zandvoorts Museum. Jullie gaan foto's maken van prachtige, interessante Zandvoortse vrouwen.
0: Zeker.
1: Ik zeg maar even jullie, hè, want ik hoor jullie nu als team. En ik heb ook het idee dat jullie als team werken.
0: Jazeker.
1: Ja, oké. Dus dat is goed. En die komen dus later in het seizoen te hangen. Maar het schiet alweer op, hè. Het is nog maar 2 maandjes.
0: Ja,
1: en de vraag is, lieve mensen in Zandvoort... deze 2 mensen, Ursula en Paul, die gaan aan de slag... om iets werkelijk iets moois te maken voor het Zandvoorts Museum. Maar jullie moeten dat blijkbaar met eigen budget doen... en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dus de vraag is, om dit te realiseren... zouden jullie willen doneren. Kleine donatie, grotere donatie, sponsoring eventueel. Paul, als we hier om vragen, hoe kunnen we in contact komen of hoe kunnen mensen gaan sponsoren of doneren?
0: Ja, dus als ze gaan sponsoren, dan zijn er ook allerlei tegenprestaties. Want mensen krijgen ook dingen voor het geld wat ze doneren.
1: Meen je dat nou?
0: Ja, ja, ja. Zo is er bijvoorbeeld een rondleiding door de fotografen. Of een extra toegangsbewijs voor de echte opening.
1: Oh.
0: Maar ook bijvoorbeeld een set postzegels die speciaal gemaakt wordt van een van de vrouwen.
1: Oh, wat leuk.
0: Interessante dingen die dus ook inderdaad als het ware eigenlijk gekocht kunnen worden.
1: Ja,
0: dan
1: ja.
0: Dan gaat het dus naar de site voordekunst.nl.
1: Ja.
0: En dan zoek je op die site het woord bijvangst.
1: Ja.
0: En als je dus naar voordekunst.nl gaat en je tikt in bij zoeken bovenin naar bijvangst, dan, ja. Ja, dan kom je er vanzelf op.
1: En dan heb je ook een donatieknop waarschijnlijk.
0: Precies.
1: Oké, nou, simpeler kunnen we het niet maken. Dus voordekunst.nl en dan op zoek naar het kopje bijvangst.
0: En anders kunnen ze ook mij natuurlijk bereiken op Instagram of op Facebook.
1: Ja.
0: Want daar kan ik ze dan gewoon toevoegen.
1: Hartstikke goed, hartstikke goed. Nou, wij gaan duimen voor jullie dat het toch financieel rond gaat komen. Want het is natuurlijk een prachtig initiatief. En jouw vrouw, of is het je partner?
0: Susan?
1: Ja, zeker. Ja? Die maakt schitterende foto's.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat, daar kunnen we heel lang van gaan genieten. En ik wens jullie alle succes toe. En we horen graag hoe het zich heeft ontwikkeld.
0: Ga ik doen.
1: Oké. Okay. Paul, heb ik alles, hebben we het overal over gehad? Is er nog iets wat je nog eventueel kwijt wil?
0: Nee, ik denk dat we het meeste wel hebben besproken. Dus,
1: dacht ik ook. Ja. Nou, dan dank ik jou voor dit gesprek.
2: Ja, nog één ding. Even de achternaam van Ursula. Is Ursula van de Bunte.
1: Ja,
2: als ze als sponsor zeg maar, meer informatie willen vinden op internet.
1: Ja.
2: Kunnen ze ook daarop zoeken, toch Paul?
0: Haar website is ursulafotografie.nl.
2: Oké.
1: Okay, ja, ja oké. Okay. Nou, ja. Nou dat kan dus ook. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
0: Ja.
1: Ja, hartstikke goed. Nou, ontzettend bedankt voor het fijne gesprek. En doe de groetjes aan Ursula. En ja, we zullen elkaar ergens wel zien. Zeker in het museum in september.
0: Hè? Absoluut.
1: Oké.
0: Okay.
1: Joep, ja, hey, bedankt. Bedankt en een fijn weekend nog.
2: Dag.
1: Dag. Dag. Dag.

0: Mike Oldfield en The Moonlight Shadow. Het is half vier geweest. Dolly, ja, je zei het al, hè? Heel veel drukte met evenementen en dergelijke.
1: Zeker.
0: Want het is zomer in Zandvoort, dus dan mag het ook wel.
1: Ja, ja, ja. En alle gewone dingen blijven ook doorgaan, hè? Zoals de natuurwandelingen en alles eromheen. Maar in ieder geval, het Zandvoorts Museum die geeft met Sculpture Now hedendaagse kunstenaars een podium om nieuw beeldhouwwerk te tonen binnen de context van het museum en zijn erfgoedcollectie. Midden tussen de verhalen over Zandvoort van Vissersdorp tot internationale badplaats ontstaat dan ruimte voor actuele sculptuur die verleden en heden met elkaar verbindt. Nou, voor deze editie presenteert kunstenares Marianne Lammersen de installatie That Which Remains Afloat. Een nieuw sculpturaal werk waarin zij reflecteert op de overgang tussen de Belle Époque en de periode van de wederopbouw in Zandvoort. In deze historische overgangstijd onderzoekt zij hoe elegantie, verlies en herstel naast elkaar bestaan en hoe deze sporen vandaag de dag nog voelbaar zijn. In het Zandvoorts Museum van 18 juli tot en met 11 oktober en de entree is 11,50. Dan krijgen we 19 juli, dat is alvast morgen. Ja, de pre-party voor de WK-finale. Om 12 uur begint het al, die pre-party. Voor de WK-finale 2026. En het maakt er niks uit welke teams tegenover elkaar zou spelen. Iedereen die was het al aan het organiseren. Maar we weten nu natuurlijk dat het Spanje-Argentinië gaat worden.
0: En voor wie ben jij?
1: Nou, ik gok op Spanje, denk ik. Ik denk dat ik daar het meest
0: mee heb.
1: Blij zou zijn als ze het scoren. Nou, het maakt me eigenlijk geen moer.
0: Nee, maar ik ben ook wel voor Spanje. Hè? Dat is een beetje nog bij ons in de buurt, zeg maar.
1: Ja, dat is toch meer thuis. Maar aan de andere kant vind ik wel dat Argentinië hardere vechters zijn. En het toch een paar voetballers erbij hebben die wat goede kwaliteit zijn.
0: Ja, dus ze hebben nog een Messi, hè? Wat,
1: zeker. Zeker. En die moet je niet onderschatten, hè?
0: Nee, ook al is hij al 39, geloof ik.
1: Ja, zoiets. Hè? Hij is op leeftijd al voor
0: zeker,
1: de voetballer.
0: Zeker, maar hij doet het nog steeds heel goed.
1: Zeker, zeker. Maar ja, in ieder geval, vanaf 12 uur gaat het feest beginnen in het dorp morgen in het kader van het voetbal. Diverse podia komen er in het centrum. En de feestvreugde die trappen ze af dus met die pre-party. En er zijn diverse podia verspreid door het centrum. En het wordt één grote gezellige borrelmiddag vol muzieksfeer. En daarna zoek je je favoriete café gewoon op om samen de finale te beleven op grote schermen. Oké, dat. En dan 23 juli vanaf 9 uur 's ochtends een gezellige cadeaumarkt op het Badhuisplein en de boulevard. Dat is donderdag dus. He, dus dan kun je leuk kijken voor cadeautjes. Je kan genieten van de gezellige sfeer. Er zijn unieke handgemaakte producten en je kunt er lekker eten en drinken. Dan een leuk bericht. We hadden het net over Honey, maar op 8 en 22 november komen de middelbare meiden terug in Theater de Krocht. En dat meld ik alvast, omdat 8 november al uitverkocht is.
0: Zo.
1: Ja, dus daarom, ik denk ik meld het maar vast, want anders dan vis je achter het net. Dus 22 november is er nog wel plek, dus wil je ze zien? Ik ga er even wat over vertellen. Voorheen, de middelbare meiden, maar het is nog wel steeds de originele bezetting met cabaretiers Annemarie Henselmans en Hanny Kroesen, muzici Rob Roeleveld en Rob Hogekamp en technicus Wilco Botermans. Dus dat team is nog steeds hetzelfde. Vanaf het eerste middelbare meidenprogramma, ze komen eraan in 2005, is Theater de Krocht hun thuisbasis geweest. En daar waarna vele weken repeteren al hun voorstellingen in première zijn gegaan. Na een paar jaar pauze nu zijn ze weer terug op het nest. Enerzijds omdat er door velen naar werd gevraagd en anderzijds omdat ze het toch niet kunnen laten. En het wordt geen nieuw programma, maar een mix van bijzondere, dierbare, tijdloze liedjes en scènes uit eerdere programma's. En die zal ik niet allemaal opnoemen, want dan zijn we weer 5 minuten verder. Maar er komen ook soms wat achtergrondverhalen uit de oude middelbare meidendoos bij. De voorstelling heet Zonder Poespas, heeft uiteraard weer die bekende middelbare meidensfeer met veel mooie en harmonieuze liedjes, samenzang, muziek en humor. De kaarten zijn te bestellen via de website van Theater de Krocht. Dan, vanaf 25 juli staat Zandvoort in het teken van de officiële side-events in aanloop naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Verspreid door het dorp vinden allerlei activiteiten plaats die Zandvoort stap voor stap in raceveren brengen. Met als feestelijk hoogtepunt het Zandvoort Race Festival. 9 dagen lang entertainment, sport, muziek, film en racebeleving in typische Zandvoortse gastvrijheid. En het is gratis.
0: Hey, toegankelijk. Daar houden we van.
1: Ja, gratis. Jazeker, gratis, gratis. Kijken, kijken, niet kopen. Nou, dan moeten we het natuurlijk ook over de Pride hebben, hè?
0: Ja,
1: het,
0: die, ja.
1: Ja, dat is bijna zover. Is dat cultuur of is dat nieuws?
0: Dat is ja, allebei.
1: Ja, waar ja. Wil je hem hebben? Wil je hem nu hebben in de cultuur?
0: Doe hem nu maar.
1: Nu?
0: Ja.
1: Nou, het gaat allemaal bijna van start. Maar in Haarlem was al de aftrap van de World Pride Expo op 16 juli in de Egelantier. Met een expositie van de Roze Kunstlijn. En die gaat ook naar Zandvoort komen. Maar dinsdag 21 juli begint het Pride at the Beach spektakel. Met de opening van een expositie die van de volgende dag af tot en met 27 juli te bezoeken is in de Dorpskerk. En er zijn werken te zien van ongeveer 20 LHBTQIA kunstenaars. Cultuuravond Pride at the Beach. Ja, gratis toegankelijk. Een avond vol muziek, comedy, spoken word en theater. Het begint om 7 uur. De inloop is vanaf 6 uur. En het wordt een culturele avond om die te missen. De cultuuravond viert diversiteit, verbinding en de kracht van kunst. En wordt gestart met de opening van de World Pride Expositie. Die in de Dorpskerk een week lang te zien is. Vervolgd door een officieel welkomstwoord van Suzanne van der Laar namens Pride Amsterdam en loco-burgemeester Lars Carré. Daarna volgt een afwisselend programma met onder meer een gesprek over 80 jaar COC en 50 jaar COC Kennemerland. Een songfestival-inzending van COC Kennemerland die treedt voor het eerst op. Nou, en ik moet je zeggen, ik heb het gehoord. Het is een waanzinnig lied.
0: Hé?
1: Fantastisch mooi. Symfonisch. En die jongen, die heeft de stem. Ik kom weer even natuurlijk weer nou niet op zijn naam.
0: Maar komt hij op het Songfestival?
1: Nou, COC, hè?
0: Ja, oké, okay, dus maar het echte Songfestival.
1: Nee, niet het Nationale Songfestival. Niet. Nou, misschien wel. Misschien
0: ja, dat zou zomaar kunnen dan.
1: Laten we het doorsturen naar Omroep Max.
0: Precies.
1: Want die gaat waarschijnlijk het Songfestival dit jaar organiseren. Nou ja, dus dat. Maar ook een klassieke zang door Peter Wieringa en pianist Jacob Engel. Dan het spoken word, dat komt door Sonja Koper over Babs Gons. Dan live muziek van Lea Rebecca met onder andere haar nieuwste single. En dan Pride Comedy van Frank Westerings. En om af te sluiten, ja, prachtig weer, het toneelstuk De Biecht. Ik ben er zo verliefd op dat toneelstuk. Het is zo prachtig. Nou, dan in het kader. Het is in de Dorpskerk, moet ik natuurlijk even zeggen. Poststraat nummer 1 en vrij toegankelijk. Dan op 26 juli van 6 tot 11:30... de Woman at the Beach Party. Een vrouwenfeest dat je echt niet moet missen. Het kost €18,50, maar dan krijg je een volledig verzorgde avond. DJ Miss Smile en MC Lady Sunrise. Nou, die uit Amerika, die reizen nu af naar Zandvoort, dus geweldig. Maar mocht het zo zijn dat je toch heel graag erheen wil, maar om financiële redenen dat evenement niet kan bezoeken, neem dan contact op met info@pride@thebeach.com. Want dan gaan ze samen met je kijken naar de mogelijkheden dat je toch erbij kan zijn. En voor Zandvoort pashouders geldt een standaardkorting van 50%. Maar bij de entree van het evenement wordt dan wel gevraagd om je Zandvoort pas te laten zien. Nou, wel mooi dat ze daar rekening mee houden.
0: Zeker.
1: Zeker. Dan van 1 tot 5, ik heb er geen datum bij staan. Dat is volgens mij... Oh, dat is ook op 21 natuurlijk, denk ik. Voorafgaand aan de Pride on the Beach. De parade, hè, door het centrum van Zandvoort. En dat begint om 1 uur. En dan gaan ze allemaal naar Cosmico Beach. En daar is van 4 tot 11:30 een dansavond. En dan treedt niemand minder dan Rutje Kot op. Zij wordt de hoofdact van het jubileum evenement. Ik hoop dat ze komt, want meestal zegt ze af. Maar goed, die hele dag is gratis te bezoeken voor iedereen. En nou, dat is het.
0: Nou, mooi. Dankjewel weer.
1: In een notendop.
0: Nou, dat bedoel ik. Dankjewel Dolly en Rutje Kot. Ja, die komt. Hè? En misschien doet ze dit nummer ook nog wel dan. Vrede.
1: Ja. Laat het open.
0: Ja, daar begon het een beetje mee, hè, voor Rutschakots.

0: Dolly, we hadden het net over het Songfestival. Nou, toen Ruud Jacot aan het Songfestival meedeed, deed ze er met deze plaat, Vrede.
1: Ja.
0: En dat was alweer in 1993.
1: Hou op, als man. Dat is 33 jaar geleden. Oh.
0: Ongelooflijk, hè?
1: We worden oud, Rob.
0: Time flies when you're happy fun, zullen we zeggen. Hé, we gaan nog even luisteren naar de volgende.
2: Jongen, nou. Ja, ik weet niet hoe het met jullie is, hoor, maar... Och, man, ik ben nog steeds niet gewend aan die hitte. Ik gebruik per uur een hele keukenrol om het vocht uit die diverse poriën van mijn lijf komt enigszins te absorberen. En ik wapper me het schoonpus met wat er maar voor handen is. Een handdoek, een theedoek, een tijdschrift, een krant. En ik kleed me zo luchtig en wijd als maar mogelijk is. En toch blijf ik die transpiratie in straaltjes voelen lopen op plekken waar ik zo 1, 2, 3 niet echt goed even lekker bij kan om te deppen. Oh. En het vocht, hè, dat zich tussen mijn borsten ontwikkelt, vormt zich iets lager tot een snelstromend beekje in de richting van mijn navel. En voel het gewoon ook nog verder. En in mijn bilnaad verzamelt zich zoveel nattigheid dat het op een waterglijbaan van de Center Parks begint te lijken. Nou, zie dat maar eens te stellen. Ik ontdek zweetklieren op plaatsen waar ik niet eens wist dat ik ze daar ook had. Want waarom zweten mijn knieholtes en zelfs mijn oorlellen? Of verzamelt zich daar soms het luie zweet? Eigenlijk kan ik me tijdens een hittegolf ook niet echt vertonen, joh. Nee, joh. Nee, mijn kleding plakt aan mijn lijf. Mijn haren liggen als een vochtige badmat op mijn hoofd. En mijn handen zien eruit als een tros opgezwollen cocktailworstjes. Wat een plakkerige treurigheid. Het voelt als één grote opvlieger. En dan die nachten, hè. Die nachten. Pure horror. Ik probeer zo kalm mogelijk te blijven liggen. Want als ik me omdraai, blijf ik aan mijn lakens plakken. Dus draai ik maar weer terug op zoek naar een koeler plekje. Maar ja, die ga ik natuurlijk niet vinden. Want het is inmiddels ook warm geworden. En vervolgens lig ik zo stil mogelijk als een soort rollade naar het plafond te staren. Doe daar geen laken over, hoor ik je zeggen. Dat kan niet. Hoe, dat kan niet, want dan vreten de muggen mij op. Ik ben kennelijk nogal aantrekkelijk voor die beesten. Ze zien me als een soort waterspeelplaats op happy hour. Met free drinks en een all-you-can-eat buffet. Ja, dus laat ik de ramen maar dicht en zet de ventilator aan op de hoogste stand. Om nou te zeggen dat dat een succes is? Nou, niet echt. Ik bedoel eigenlijk echt niet. Ik raak langzaam maar zeker uitgedroogd door de continue zweem van warme transpiratielucht die door dat ding steeds weer terug naar mij gewapperd wordt. Ik lig dus eigenlijk in mijn eigen zweetlucht naar frisse lucht te happen. Ja, een handdoek, hè? Een handdoek gevuld met ijsklontjes in mijn nek. Dat wil nog wel eens helpen. Dan dommel ik even weg. Maar schrik een kwartiertje later met een stijve nek wakker in een plas ijswater. Terwijl het in de slaapkamer nog steeds 35 graden is. Oh jongens, en de rest van het huis, dat is het niet minder, hè. Naar de keuken ga ik maar liever niet. Ja, ja, om de koude kraan aan te zetten. Maar zeker niet om te koken. En de huiskamer plakt en kleeft. Alles lijdt onder de warmte. De planten hangen op apengapen. De sierkaars in de vensterbank buigen krom en treurig over een kandelaar naar beneden. En als ik opsta van de leren bank, klinkt het alsof er een reusachtige klittenband wordt losgetrokken. En voelen mijn dijen alsof ze net geharst zijn. Oh ja, oh jongens, oh nee, echt even ook nog zo'n dingetje. Ik blijf aan de wc-bril plakken. Echt waar? Ik blijf aan de wc-bril plakken. Ik kom bijna niet meer los. Ken je die goudsteenontstoppers met zo'n stok met zo'n rubberdop?
1: Ja.
2: Nou, het geluid daarvan hoor ik als ik op wil staan van de bril. Tot ik uiteindelijk als een gigantische zuignap losplop. Plop. Man, mijn billen staan daarna nog zeker een half uur in de brand. Jongens, en buiten zitten, dat is toch ook geen optie, hè? Nee. Na 2 minuten, dan denk ik, waarom zit ik eigenlijk buiten? Binnen is het warm, buiten is het warm, in de schaduw is het warm. En ik merk dat we elkaar op straat ook niet meer normaal groeten. Van hi, goeiemorgen, goeiemiddag. Nee, maar met de... Hey, hi, warm, hè? Ja, het is benauwd. We kijken elkaar nauwelijks aan. We zwaaien maar een beetje met die klossende oksels. Zo van, hallo. Ja, hi. Geen fysiek contact. Nee, nee, no way. Een knuffel geven, niet doen. Voor je het weet zit je voor de rest van de dag aan elkaar vastgeplakt. En af en toe ga ik naar de supermarkt. Gewoon om even 10 minuten met mijn hoofd in het koelvak tussen de soepgroenten en de voorgekookte aardappelschijfjes te staan. Oh, heerlijk zeg, daar knap ik echt even van op. En als ik het echt niet meer trek, dan wil ik mijn kop nog wel eens in het vriesvak van de vis steken. Maar ja, dan ruik ik de rest van de dag naar garnalen, kabeljauw en koolvisfilet. Daar doe ik mijn omgeving ook niet echt een plezier mee. En dan kunnen die weermannen en vrouwen wel allemaal spannende verhalen ophangen over vriendelijke hoge drukgebieden en warmterecords. Maar het voelt voor ons alsof we met z'n allen in een airfryer zitten op standje max. Ja. Wij Nederlanders kunnen spiegies simpelweg niet omgaan met temperaturen boven de 23 graden. 23 graden, mooi zat. Dan kunnen we tenminste nog een beetje functioneren. Zodra het krik de 30 graden passeert, transformeren we in een mopperende, glimmende en uit alle poriën de lekkende incontinente wezens. Ja, en dat mopperen, ah, dat mopperen. Daar zijn we zo goed in, joh. Ja, ik zelf ook, hoor. Ja. Het is eigenlijk nooit goed. Over een paar maanden zitten we weer met 3 truien aan te mopperen dat het zo koud is. En dan scrollen we door onze zomerkiekjes en dan zeggen we, ah, weet je nog, die heerlijke zomer. Ja. Waarin we nauwelijks de slaap kunnen vatten aan onze lakens vastgeplakt lagen. Weet je nog? Ja, ja. We hebben altijd heimwee naar het weer waar we toen over klaagden. Jongens, zullen we even positief eindigen dan? Ja? Goed. Nou, daar komt hij dan. Geef mij deze hitte maar. Ja, geef mij deze hitte maar. Het levert in ieder geval heerlijke verhalen op.
0: Hittestress van Hanny Kroesen gisteren bij jou in de uitzending natuurlijk, Dolly.
3: Jazeker, ja, oh, zij is een van de teamleden.
0: Wat he, leuk daar weer. En van de middelbare meiden.
3: Ook, ja, is ze schrijfster en ze is zelf ook cabaretier. Ja, heel dus interessant.
0: Zeker weten. Nou, dit was weer een leuke hittestress.
3: Ja.
0: En de
3: ja.
0: komende week kan je gewoon weer lekker gaan slapen, hoor. Want er wordt 23 graden.
3: Ja, Hanny, heerlijk.
0: Dus, dat valt best mee.
3: Niks weten.
0: Niks. Zometeen gaan we naar de Formule 1 en naar de Pit Report. Want dat is bijna 4 uur. Dus dan gaan we ons klaarmaken voor de race op Spa in België. Wat mij betreft altijd de mooiste van het jaar.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoogmade doe je er 5 minuten langer over. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk Oost 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: toen dit een hit was, was het een beetje het begin van dit radiostation Dolly CFM. 36 jaar geleden alweer, hè? 1990 allemaal begonnen. Ja. En Elena Miles en Black Velvet, toen de tijd ook zo'n lekkere hits. En daar begonnen we het derde uur mee van Zandvoort op zaterdag. En dat is niet zomaar een uur, want ik ga de televisie aanslingeren. Want inmiddels gestart, denk ik, in Spa, is de kwalificatie van de Formule 1. En we hebben ook nog de Pit Report zo dadelijk met Randy Lawson, die er uiteraard van alles over kan vertellen, hoe dat daar allemaal loopt. Dus we gaan zo dadelijk gaan we de tv aanzetten als hij meewerkt. Hij wil niet meer meewerken, maar goed.
1: Is dat zo? Zal ik het even doen? Misschien zijn de batterijtjes leeg.
0: Ja, maar elke week stop ik een nieuwe batterij in zo'n beetje. Maar,
2: oh,
0: nee,
2: hij doet wel iets.
0: Ja, dit komt wel goed. Ja. Dus gaan we zo meteen even doen.
1: Ja.
0: Maar wat hebben we nog meer? We hebben ook nog een beest van de week, geloof ik.
1: Ja, ja zeker. Ja, ik heb er wel eentje uitgezocht. Wil je die nu al? Nee, ik maak voor een kwart voor,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Zo meteen twee platen en dan gaan we eerst Rendel bellen.
1: Hij is, een familie van Splinter, geloof ik, dat beestje.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, dat wil ik wel weten dan,
1: ja,
0: hoe
1: toch?
0: Dat zit.
1: Word je, ja, dan word je nieuwsgierig, hè?
0: Ja, zeker. En jij gaat het zo dadelijk verklappen.
1: Ik wel.
0: Oh, spannend. Nee, over twee platen, Rendel Lawson. De Pit Report met uiteraard ook de aandacht voor de Formule 1. We're

0: Daar is hij weer! Hey. Ja,
1: je hebt het goede knopje gevonden.
2: Ik heb het goede knopje gevonden. En je had Dolly weer aan de telefoon natuurlijk. Ja, nam ze een beetje leuk de telefoon op.
1: Storen. Weet je dat daar gewoon doodstraf op zit? Weet je dat niet?
2: Ja?
1: Storen in ons gezellige gesprek.
2: Ja, ja, ik durf ook eigenlijk niet jouw uitzending in te halen. Dus, maar ik heb het uiteindelijk toch maar gedaan, Renold. Ja,
1: gezellig.
2: Ja, nou, we zitten lekker in Spa vandaag. Hebben we het over de Formule 1 en de kwalificatie. Hè. Lekker gaan, nog iets meer dan een minuut te gaan. En dan zit
1: de
2: Q1 er alweer op. En wie zien we daarbij bij de eerste twee? Max Verstappen.
1: Ja. En Norris, en jongens, als je even kijkt nu gewoon ook naar de vrije trainingen. Ja, ik weet echt niet wie deze Grand Prix gaat winnen.
2: Nee.
1: Want er zijn echt heel veel kanshebbers. McLaren is goed bezig. De Red Bull gaat ook niet langzaam, hè. Want zowel Verstappen als Hadjar zitten er gewoon lekker bij. Mercedes, ja, laat het nu even afweten. Maar die komen wel weer, hoor. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Jongens, op een vijfde plek op Dominic Lindblad in die gewone Racing Bull.
2: Ja, geweldig.
1: Waar komt die vandaan, joh? Waar komt die vandaan?
2: Geweldig. Is hij bekend met het circuit van Spa? Of,
1: Ik denk dat hier geen enkele rondrijdt van die 22 die nog nooit door Spa hebben gereden. Want ook in alle lagere klassen wordt er heel veel Spa gereden. Dus ze kennen het circuit allemaal, zeg maar, elke millimeter kennen ze. Het is nu gewoon fine-tunen en gewoon zorgen dat je gewoon een toprondje eruit haalt.
2: Ja, het is ruim 7 kilometer, hè, dit circuit nu.
1: Ja, het is echt een heel groot circuit, een heel lang circuit. Met veel langer, ja, echt heel veel vol gasstukken, hè. Het is, waar ze een beetje bang voor waren, dat die batterijen natuurlijk heel snel leeg zouden gaan op die rechte stukken. En je ziet het op een paar stukken, zie je het ook, hè. Dan hoor je die motor gewoon in toe en terug gaan lopen en dan is de batterij gewoon leeg, klaar. Dus de wagen uiteindelijk, die motor en die batterij zo bij elkaar te krijgen, dat dat bijna niet gebeurt. Ja, daar is waar ze aan werken, daar in die garage. En dan kan je lekker volgas door. Wat ik trouwens wel knap vind. En Hamilton gaat nu net naar 4, hè?
2: Ja.
1: En 2 uur geleden schreef hij zijn auto af, hè?
2: Ja, oh ja, die lag goed aan de puinpoeier.
3: Ja.
1: Die was serieus stuk aan de achterkant. Dan kan je dus nagaan, jongens, in 2 uurtjes tijd. Dus ze hebben waarschijnlijk al een minder tijd gehad. Anderhalf uur, denk ik maar. Hebben die coureurs gewoon een nieuwe auto neergezet. Maar die gewoon nu naar de vierde plek mee rijdt.
3: Ja, niet te geloven, hè?
1: In kwalificatie, ja, ongelooflijk.
3: Ja, knap, hoor.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, dat kan, hè? Jeetje.
1: Ja, ja. Als jij je auto naar de garage brengt, ben je 5 weken kwijt, zeg maar.
2: Waarschijnlijk wel, ja.
3: Nee, ik ook altijd maar een paar uurtjes. Ik heb een hele goede automonteur.
1: Oh, oké, dat is goed.
3: Ja.
1: Nou ja, jongens, Spa is magic, zeg ik altijd. Een van de mooiste circuits natuurlijk op de kalender. En de coureurs houden van Spa. Er is altijd heel veel te doen. Er is enorm veel publiek. Want ik weet niet of je er heel veel gezien hebt. Nou, er zitten echt heel veel mensen.
2: Ja, gisteren.
3: Ik vond het al raar. Ik zei tegen Rob. Rendel zal wel in België zitten, toch? Nee, volgens mij niet. Maar zeg, hij is zo gek op Spa. Als er wat te doen is.
1: Ik ben gek op Spa. Maar dit jaar zitten we met onze eigen serie 2 keer op Spa. Ik ben gek op Spa. Omdat het mooie is van coureurs die op Spa zijn. Ook als je gewoon alle coureurs die er komen lopen. Altijd met een hele grote big smile op hun gezicht. Omdat het is gewoon een prachtig circuit om op te rijden.
3: En
1: je moet van Spa houden. Je houdt van Spa of je haat Spa.
3: Ja.
1: Ik haat Spa bijvoorbeeld als rijder. Omdat ik gewoon eigenlijk zoiets vind. Ja, ik hou meer van technische baan. Waar je heel veel sturen en heel veel moet remmen. Maar ja, in dit soort auto's is Spa toch wel heel leuk, hoor.
3: Maar dat is dus niet zo technisch, dit.
1: Nou ja, het is heel veel. Kijk, in die Formule 1 zie je het ook. Het is, mensen denken van ja, die bochten. Maar ook een beroemde bocht, hè. Ze Eau Rouge omhoog, hè. Die knik van links naar rechts en weer naar links. Ja, dat zegt iedereen, is de mooiste bocht ter wereld.
2: Is ook zo, ja.
1: Ja, is dat wel
3: zo. Vind jij niet zo?
1: Nee, ik vind dat niet zo.
2: Vanwege het hoogteverschil dan?
1: Het hoogteverschil. Maar in de wereld zijn er wel bochten waarvan ik denk van nou, dan gaat mijn hartslag toch wel eventjes 20 slagen harder van omhoog.
3: Ja.
2: De Tarzanbocht bedoel je dan? Of,
1: Nee, Tarzanbocht niet. Nee. Maar een schijfvlak is bijvoorbeeld ook geen makkelijke jongen.
2: Nee, zeker precies niet.
1: In Zandvoort.
2: Zeker.
1: En daar vergissen ook hoop mensen. Dan kun je iedere keer weer harder doorheen als je denkt.
3: Ja.
1: Ja, en als je er te hard doorheen gaat, dan heb je weer rommel. Dus heb je een Eau Rouge trouwens ook, hoor. Als je maar, zeker met deze snelheden, en 270.

0: centimeter verkeerd instuurt, heb je bovenop ook rolbom. Dus die jongens rijden wel heel precies daar. Maar het is wel vol gas.
1: Wat ik mij afvroeg, Randall, met die auto's. Jij zegt het, hè? Dan zijn ze onboard bijvoorbeeld bij Max. En dan hoor je die auto inderdaad die toeren teruglopen. En dan heb je het idee van, nou, die komt voor geen meter meer vooruit, die auto. Want hij verliest al zijn power. En toch de rondetijden, die blijven wel ongeveer gelijk als dat ze daarvoor waren met de auto. Dus dat betekent dat ze op de stukken waarbij ze de accu echt kunnen gebruiken, dat ze sneller gaan dan voorheen. Klopt dat?
0: Absoluut, ja. Maar wat ik nooit wil horen, zeg maar 400 meter voor het einde voor zijn rempunt, dat zijn motor aan het zakken is.
1: Nee.
0: En wij horen het dan de onboards ook. En die coureur die voelt dat ook, hè. Die zit echt in die auto. Ga nou door, maar hij doet het gewoon niet meer. En dat is wel, maar vergis je niet, dat eerste stukje gaan ze serieus harder als vroeger. Als ze gewoon die 1000 pk eventjes aan boord hebben, dan wordt die wagen wel afgeschoten, heel simpel. En ze komen dus ook toch wel harder op die bochten af als vroeger. Maar het gevoel dat je wagen op een gegeven moment in gaat kakken, ja, dat wil je als coureur gewoon helemaal niet hebben.
2: Nee, dat snap ik. Nee.
0: Dat is net of je motor kapot gaat.
2: Je wil lekker kapot, voluit naar voren.
0: Wel. Ja, je wil altijd naar voren. Dus, hiermee kun je gewoon. Kijk, en dan heb je uiteindelijk gewoon die energiereserve en wat de motor verbruikt en alles weer bij elkaar. Dat in feite, pas bij je rempunt, dat die accu op nul staat. Ja, dan heb je goed voor elkaar en dan ga je heel erg hard.
2: Ja.
0: En dat zie je bijvoorbeeld. Aston Martin heeft dat helemaal niet voor elkaar, jongens. 5 seconden van de top af.
1: Ja.
0: Je hebt er helemaal niks te zoeken. Oh, heet je Alonso. Klaar.
1: Maar het is toch een rijk team inmiddels, Aston Martin?
0: Ja, maar of ze hebben een heel slecht chassis gebouwd en een heel slechte auto. Of die motor doet het niet. Ik heb geen idee, maar iets gaat daar niet goed. Want Alonso is geen pannenkoek, Stoll is ook geen pannenkoek. Maar 5 seconden, ja, dan laat het zo zeggen. De rest is al thee drinken, dan kom jij voorbij.
1: Ja.
0: Dat schiet gewoon niet op.
1: Ja, dat is nog slechter dan Minardi vroeger, denk ik.
0: Ja, gewoon echt niet oké. Okay. En als je dat een team hebt met zoveel geld, ja, dan zit er in de basis gewoon zoveel fout. Want het is wel de top van de autosport, hè? Vergis je niet. Bij geen één team werken domme mensen. Bij geen één team. En ze weten best wel de beste mensen op het beste plekje te krijgen. Zeker. Maar hier gaat fundamenteel toch wel vanaf het begin van het seizoen al fout. Hè? Het is niet zo dat het deze wedstrijd alleen is. Vanaf het begin van het seizoen is het al echt serieus klaar. Hè?
2: Ja.
0: Dus ja, mooi. Spaar. De rijders hebben er gewoon wat mee. En ik denk dat we morgen een heel erg onvoorspelbare kampioen gaan zien. Want ik zou het op het moment niet weten wie deze gaat winnen.
1: Nee,
2: als jij het al niet weet, dan is het voor iedereen een vraagteken.
1: En ik moet zo meteen toch wel weer een poeltje invullen. Voor de eerste drie.
2: Wacht even, Randall. Wacht even. Nou weten we waarom die zo dol op je is. Dat hij iedere zaterdag wil spreken. Als de Grand Prix is.
1: Ja, dan weet ik weer wie we op 1, 2 of 3 moeten zetten. Hè?
2: Hey, mocht je winnen, moet je niet vergeten, hè?
0: Nee,
2: wie er tussen zit.
0: Ik een paar keer naast, hè?
2: Dat wordt dan weer afgetrokken
1: ja,
2: van het winnen.
1: Ja, klopt.
0: Dan krijg je strafpunten. Als je dan toch wil hebben, dan ga ik er toch eentje doen.
2: Ja.
0: Dan denk ik dat... we hebben nog niet eens het eind van de kwalificatie gezien, hè?
1: Nee.
0: Maar dan gok ik toch wel... Jeetje, ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat Norris hem gaat winnen.
1: Die zou zomaar kunnen.
0: Norris gaat winnen, dat Max 2 wordt en Hamilton 3.
1: Oké.
2: Nou, we gaan het zien. Ga jij het invullen dan, Rob?
1: Ja, ik denk het wel. Ik kan me hier wel redelijk in vinden. Ja.
2: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, helemaal niet zo slecht niet.
0: Nee. Max,
2: nou, God weet hoeveel commissie je krijgt, Rendel.
0: Nou ja, we gaan het wel zien. Kijk, heel simpel. Als iemand er nou ergens bij het casino inzet, En hij wint 100.000, dan wil ik wel graag 5.000 daarvan hebben.
2: Ja, nou, gelijk heb je. Gelijk heb je. Ja, zeker.
1: Nou, over zulke bedragen hebben we het niet hoor, Rendel.
0: Nee, dat gaat het niet worden. Nee. Nee. Jij had 2 kwartjes op, zeker.
1: Ja, nou, ja, maximaal.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Nou, bij het gaat gewoon om 1 drankje, zeg maar. Krijg ik een colaatje light en... Anders moet ik een beetje weggeven.
2: Neemt hij de cola, krijg jij de light.
0: Ja. Ik zit trouwens even te kijken nu even naar de beelden, jongens. Maar ik vind dat ik alles zo prachtig vind. De spanning op de gezichten van die monteur.
2: Ja,
0: de box uitgaat. En het is wel hun baby, hè?
2: Ja.
0: Het is hun baby die eruit naar buiten wordt gestuurd. Maar die spanning daar.
2: Ja.
0: We kijken nu even naar... Jongens, een verrassing voor mij dit weekend. Audi. Die gaan dik in de punten rijden dit weekend. Weet ik nu al.
1: Ja.
0: Dus dat is goed.
1: Ja, maar die zijn lekker bezig.
0: Die zijn enorm goed bezig. Maar die spanning van die monteurs, want het is hun kind, hè. En er wordt een van een rampenwiel wordt erin gezet en die gaat er hard rondjes mee rijden. En dan heb ik toch zoiets, ja, het is wel mijn kind waar je mee bezig weggaat. Ik vind het prachtig.
2: Ja.
0: Ik vind het prachtig.
2: Ja.
0: Dus wel mooi. En wat spannend. We hebben nog 13 minuten in Q2, dus kan van alles gaan gebeuren.
1: Ja, zeker weten. Nou, hier hapert de livestream af en toe, maar...
0: Oké.
1: Dus, nee, Rendel, we hebben natuurlijk, ik vertelde het al eerder in het programma Dolly ook, dat vanaf maandag gaat het circuit hier in Zandvoort gewoon dicht.
0: Ja. Ja,
1: ja, want dan moet er gebouwd worden natuurlijk. Zij is al mee begonnen hoor trouwens met het bouwen. Uitgebreid al.
0: Ja, het gaat al het een en ander. Jongens, dan gaat het feestje weer beginnen naar de laatste Grand Prix. Voor Zandvoort dan.
2: Erg, hè?
0: Tenminste, onder dit management. Dit management heeft gezegd, we trekken een streep uit. Je weet nooit als het circuit ooit overgenomen wordt.
2: Omdat het misschien weer terugkomt.
0: Ja, dat weer gek vindt, we gaan weer geld investeren. Dat weet je.
2: Maar kan dat dan zomaar? Kan je dan zomaar weer jezelf aanbieden van we doen weer mee en dat je dan ook ingeroosterd wordt?
0: Ja, dat is heel moeilijk. We zitten in de Spa te kijken. De rijders vinden Spa een van de mooiste banen ter wereld.
1: Ja. Ja.
0: Maar die gaat nu ook afwisselen met Barcelona.
1: Ja.
2: Oh. Dat
0: betekent ook niet meer dat elk jaar Spa te kalender krijgen.
2: Nee.
0: Weet je, dus van volgend jaar gaan die ook wisselen met Barcelona. Eén jaar Barcelona, ander jaar Spa.
2: Ja.
0: Dus dat is ook natuurlijk een heel ander verhaal. En dit is toch een iconisch circuit, Spa van Cazorla. Net zoals Zandvoort een iconisch circuit is.
2: Ja.
0: Het gaat uiteindelijk ook, is het haalbaar met de centjes? Als ik zie wat het management, toen ze begonnen, ze zeiden wij gaan de Grand Prix van Zandvoort beginnen. Nou, was heel Nederland gelijk van, we gaan met 3 miljoen mensen naar het circuit toe, we gaan allemaal kijken.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk in de praktijk, ligt dat anders.
2: Mm-hmm.
0: Maar het is wel zo, die hebben hun nek uitgestoken, daar is heel veel geld in gestopt door een hele groep investeerders.
2: Ja.
0: Die hebben er gelukkig ook wat uitgehaald, want ja, je moet er op een gegeven moment ook wel wat aan verdienen.
2: Tuurlijk.
0: Maar het is niet zomaar gezegd dat je zomaar wat verdient.
2: Nee, je kan ook het schip in gaan.
0: Je kan ook mee het schip in gaan.
2: Ja, en dat is een risico.
0: En ik vind het heel erg goed dat ze op het hoogtepunt gewoon stoppen.
2: Ja.
0: Dat vind ik gewoon helemaal knap. Want dan heeft iedereen al wel een beetje dit feestje gezien.
2: Mm-hmm.
0: Maar als zij over 5 jaar een telefoontje plegen. Jongens, wij willen graag te horen hoe we de Grand Prix krijgen.
2: Mm-hmm.
0: Wat ze de afgelopen jaren hebben laten zien. Ik denk dat die discussie heel kort wordt.
2: Zou je denken dat gewoon weer toegelaten wordt meteen? Dat
0: ze
2: meteen weer welkom zijn? Nou ja, je mond zal cookies eten, laten we het hopen. En ik zou het nog niet eens zo erg vinden als het niet eens elk jaar is.
1: Nee.
2: Maar zo eens in de zoveel jaar. Want ach jongen, we zijn altijd zo trots hè, als het zich hier afspeelt. Als je ziet hoe er een hele stad bijgebouwd wordt. En oh, al die mensen en die vreugde. Al die beroemdheden in je dorpje. Ja jongen, dat is toch wat hè.
0: Nou ja, Zandvoort is bekend, maar het staat daar al gelijk wel weer op de wereldkaart. Zo, natuurlijk.
2: Ja, echt.
0: En de rijders vinden het leuk om in Zandvoort te rijden, vergis je niet, hè? Ze vinden het
2: maar is dat echt zo?
0: Ja, oldschool racing, zeggen ze. Er zitten toch een paar, zoals inderdaad de Rob Slotenmakerbocht richting Schijflak. Jongens, niet zo Formule 1, reken maar dat je gewoon je ogen dicht doet, hoor. Dat gaat echt niet worden. En er zitten nog wel een paar bochten, dat ze toch wel denken van, helemaal geweldig. Een Tassenbocht vind ik ook nog steeds fantastisch.
1: Ja,
2: want dat is natuurlijk wel een uitdaging, hè?
0: En wat het mooie is, het circuit is eigenlijk elke dag anders. Met een beetje wind of met regen.
2: Ja.
0: Maar of met echt heel veel wind. Dat het zand op de baan ligt. Ja. De grip wordt anders, toestand. Ja. Het is nooit Zandvoort staat voor die rijders altijd voor verrassingen.
2: Ja.
0: Dus je hebt nooit dezelfde omstandigheden in elk uur, zeg maar. Ja, dat vinden die coureurs ook wel een uitdaging. Want het is niet slappe hakken, slappe happen, zeg maar, zoals ze in Miami hebben of dat soort dingen. Wat
2: dat het constant is, het weerbeeld. Ja. Nee, hier kan het alle kanten op. Zelfs op één dag kan het verschillende keren veranderen.
0: Daarom. Dus, ja.
2: Want ik was vroeger nog wel eens bij Charles Solsman in de pits. En dan was het tot het moment dat hij... Want die reed aan Formule 3. Tot het moment dat hij instapte was het... Gaat het nou wel of niet regenen? Regenbanden of niet? Regenbanden of niet? Nou, en dan op een gegeven moment moest hij weg. En dan was de beslissing genomen. Dus dan dacht ik, dat is wel het spannende van Zandvoort, hè?
0: Daarom. En dat vind ik het mooie verstand. Dat ze nu gewoon dit jaar het laatste keer het feestje hebben. Nou, ik weet zeker dat het een gigantisch feest gaat worden.
1: Zeker weten.
2: Ja, dat
1: zeker
2: denk
1: weten.
2: Ik ook. Dat denk ik ook.
0: Ja, dat is mooi. En misschien over 4-5 jaar weer, hè. Dat ze zeggen van nou, we willen graag weer. Dan gaan ze babbelen.
2: Mm-hmm.
0: En wat ze hebben laten zien, is het niet zo dat ze daar nu bij de burelen van de Formule 1 zitten. Maar dat was een zootje daar in Zandvoort altijd. Daar gaan we helemaal nooit meer heen.
2: Nee, dat is wat het perfect geregeld.
1: Nee, het is wel zo natuurlijk, Rendel, dat het ook een beetje gekoppeld is aan het succes van Max.
0: Natuurlijk, absoluut. En Max heeft natuurlijk gewoon gezorgd dat die kampioen mogelijk was. Als Max op de 19e, 20e plaats, nou, dan had ik ook wel, als ik geïnvesteerd was, ook wel even 3 keer gekeken. Nou, dit zijn mijn centjes, dit wel waard. Natuurlijk heeft het te maken met Max. En laten we even eerlijk zeggen, we krijgen nu volgend jaar de Formule E. Nou, dan moeten ze wel even zeggen dat ze zijn. Die hoor je natuurlijk helemaal niet.
2: Mm-hmm.
0: Al die elektrische auto's. Nee. Maar denk maar niet dat ze daar dezelfde tribunes hoeven te bouwen. Die grote tribunes zoals ze nu aan het doen zijn, hoor.
1: Nee, dat
0: is helemaal niet nodig. En,
2: al die hijsa eromheen van televisiestations en al die tenten die gebouwd worden. En, dat wordt veel...
1: Wat we wel proberen, Rendel, wat we wel proberen in Zandvoort... is om dat racefestival te blijven doen. Dus ook al is er geen F1 meer, geen Dutch Grand Prix meer... dat we toch elk jaar, omdat het ook bij het dorp hoort natuurlijk, een racedorp... dat we een racefestival gewoon hebben.
0: Nou ja, dat zou ik zeggen, doe dat rondom die Formule 1. Dat is toch ook wel, heeft weer aandacht in de hele wereld. Ik zou daar wat mee gaan doen. Klaar.
1: Even afhankelijk van wanneer die komt dan natuurlijk. Maar...
0: Ja, het is een beetje, ik heb geen idee. Ik heb niet uit mijn hoofd dat die op de kalender staat. Kijk, als het december is, hoef je het niet te doen. Maar dat
1: denk
0: ik in de zomer.
1: Nee.
0: Gewoon
1: dat
0: doen, ja.
1: Dan struiken je over de kerstballen als het in december is.
0: dat maakt allemaal niet uit. Ja. Nee, maar Zandvoort heeft zichzelf op de kaart gezet. Wat ze ook willen en wat ze in de toekomst ook wat grotere raceklassen willen hebben. Maar die kijken echt wel naar Zandvoort, hoor. Absoluut. Mm. Daar ben ik helemaal niet bang voor.
2: Mm.
0: Ze hebben laten zien wat ze kunnen. En als ik eerlijk moet wezen, ik heb heel veel met Zandvoort te maken heb als organisator. Dan was ik nooit altijd tevreden. Maar wat ze hier hebben neergezet, nou, daar geef ik een heel diepe buiging voor. Zeker wat er nu weer gebouwd gaat worden, hè, jongens. Het gaat helemaal nergens over. Hè. Ja. Wat er allemaal neergezet wordt.
2: Ja, niet normaal. Echt niet normaal. Niet normaal.
0: Dus, nee. Nee, echt niet normaal. Nee, dus,
2: en dat zei ik net ook al aan het begin van het programma. Als je erheen gaat dagelijks. Ik vind het nog wel eens leuk om zo met mijn scootmobieltje er langs te rijden. Je ziet het met de dag veranderen. Met de dag zie je het groter worden. En je weer van alles erbij. Echt geweldig.
0: Altijd een heel dorp. En, gewoon. Maar ik ben gewoon... Ik vind wat ik het meest indrukwekkend vind... als je achter die tribune staat... hoeveel buisjes daarin verwerkt zijn.
2: Niet gewoon.
0: Dat gaat helemaal nergens over.
1: Ja, nou, dat zei ik tegen Dolly inderdaad. Ja. Die constructie van zo'n tribune...
0: Ja.
1: Dat is een mega ingewikkeld spinnenweb is het eigenlijk.
0: Nou ja, er zit zoveel staal in verwerkt dat de Tata Steel kan het in een jaar niet maken, hoor, denk ik.
1: Dat is waar. Maar hoe zullen ze dat nou bouwen, Rendel? Want verleden jaar toen ik daaronder stond, vroeg ik me dat echt af. Van zoveel dingen die je dan op een goede manier aan elkaar moet zetten. Je kan niet in een of andere... zou ik zeggen, Oost-Europese even aan het werk zetten van... joh, we hebben een leuk klusje voor je, want...
0: Ja, dat zijn best een... Laten we het zo zeggen. Laten wij het maar niet gaan doen, want dan krijgen we rommel. Ja, toch?
1: Zo is het.
0: Serieus. Ja. Ik vind het ontzettend, maar ook gewoon alles rondomheen. Want de mensen zien dat niet. Als je ziet alleen al het dorp wat gebouwd wordt voor alle bouwmaterialen, toestanden, dat soort dingen. Dat is een compleet dorp. Dat gaat helemaal nergens over. Mm. Het is in feite gewoon een dikke bouwplaats. En ik vind dat echt heel knap. Dus ja, laten we gewoon zeggen, die laatste Grand Prix in Zandvoort, daar gaan we het mooiste feestje van maken van allemaal.
1: Zeker weten. Dus,
0: ik zal Bernard bellen, ik wil een VIP-kaart.
1: Buiten de uitzendingen gaan we dat
2: denk,
1: wel even
2: regelen. Denk jij nou alleen aan jezelf ineens? Hoor ik niet eens drie of vier VIP-kaarten?
1: Minimaal.
0: Graag jullie ook, voor jullie natuurlijk
2: nog. Wij
0: moeten springen over het rechte stuk.
1: Ondertussen zitten we midden in de Q2 nog steeds. Vier minuten te gaan. Kimi Antonelli, daar is de Mercedes dan. Op plek 1 op dit moment. Leclerc in de Ferrari op P2. En de McLaren van Lando Norris op P3. Dus ja, die top 3 die gaat wel aardig uitkomen. Hamilton op 4 en Verstappen op 5. Dat is de top 5 van dit moment.
2: Mm.
0: Ja, en er zitten een paar zitten op de wip, hè, waaronder Lawson. Die moet er gewoon een beetje gaan oppassen.
1: Zeker.
0: Als je teamgenootje op 6 staat en jij staat op 11...
1: Dan gaat het niet goed.
0: Kijk, Hamilton die stapt trouwens overigens nu uit. Dus die heeft zoiets van, jongens, die vierde plek, ik geloof het wel. Of ze hebben ze serieus probleem toch in de auto gevonden. Want er zijn wel heel veel monteurtjes op de ogenblik bezig in die cockpit, zeg maar. Dus dat is niet heel erg goed voorspellend, zeg maar. Want meestal blijven de rijders wel zitten, ook voor Q1.
1: Ja, zeker, als hij morgen maar weer goed is, want hij staat in de top 3 bij ons. Hè, dus,
0: daarom. Dus hij moet, maar als hij Q1 dadelijk niet gaat rijden, dan wordt het toch vanaf de 10e plek vertrekken, zeg maar. Dan wordt het weer een heel zwaar wedstrijd.
1: Ja, zeker. Dus, dankjewel, Rendel. Dankjewel, Rendel.
0: Ja,
1: volgende week ga ik je weer spreken natuurlijk.
0: Absoluut, dan gaan we kijken of mijn voorspelling uitkomt. Schrijf hem op, hè.
1: Ja, zeker weten. Nou, ik ga hem ook in de pool invullen, hoor. Dat ga ik gewoon doen.
0: Ik hoop het. Ik heb voetbalpool meegedaan en daar staan we 24ste van de 32. Dus dat ging zo.
1: Had je natuurlijk bij de laatste...
0: Nee, die had ik al heel snel eruit. Maar er zijn toch onvoorspelbare wedstrijden geweest, jongen.
1: Ja, is ook zo. Dat is zeker zo. Ja. Maar ja, met die wedstrijd Engeland-Argentinië had ik echt wel meer vertrouwen in Argentinië. Maar ik was een van de weinigen als ik naar de televisie keek.
2: Ja, iedereen
1: zat op Engeland te gokken.
2: Dat is hoop.
0: Ja, ik ook. Maar ik heet Lawson, dus wat denk je nou zelf?
1: Ja, dan heb je nog eentje in de Formule 1 rijden met dezelfde achternaam. Ja. Dus
0: maar dat is een langzame tak van de familie, dus dat maakt niet uit.
1: Oké.
0: Komt goed.
1: Rendel, dankjewel. Fijne zaterdagavond. En tot volgende week.
2: Dag, Rendel.

0: altijd leuk, hè, Dolly, die babbel met Randall Lawson. Ook omdat hij zoveel weet over de autosport.
1: Ja, niet normaal, dat zeg ik toch niet. Het is niet normaal wat die man allemaal weet.
0: Dat is echt niet normaal. Nee. We zitten midden in de kwalificatie trouwens. Daar op Spa-Francorchamps. En ja, we gaan zo meteen de Q3 en dan weten we uiteindelijk wie de pole position gaat pakken morgen. Tijdens de race.
1: Ja, ja.
0: En we, weten, ja, dat, en we weten de top 3 al, hebben we gehoord natuurlijk.
1: Ja, dat wel. Maar ja, we gaan toch niet kunnen roepen. Want dan zijn wij al weg uit de studio, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dan maken wij plaats voor Fred. Ja. Als hij er weer is, yes, zullen we zeggen.
1: Yes, maar Fred, ik geloof niet dat hij zich bezighoudt met de Formule 1.
0: Nee, hè? Zo is hij niet.
1: Nee, nee, hij niet.
0: Nee. Nee. Nou ja, hij genoeg gezegd, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, we hebben... doe je een koppel verkoop of niet?
1: Doe ik koppelverkoop?
0: Koppelverkoop.
1: Koppelverkoop? Ja. Wat moet ik koppelen dan?
0: Eén betalen, twee halen. Met dier.
1: Oh, met dieren. Met dieren. Ja, nee, ik denk, waar heb je het nou over? Maar inderdaad, we gaan natuurlijk naar ons rubriekje toe. Over de dieren die in het dierentehuis Kennemerland verblijven. En die een lieve baas zoeken. En normaal gesproken, als ik ga zoeken, dan is het... ja, wat zullen we doen? Een poes of een hond? Of, hè? Maar het zijn alleen nog maar konijnen.
0: Ja.
1: Want de poes die nog wacht, die hebben jullie al behandeld. Dus ik heb alleen maar keus uit een heleboel konijnen. Nou, ik heb er eentje uitgezocht en dat konijn heet Chabot. Net als Splinter. Splinter Chabot. Ah, zijn vader.
0: Familie.
1: Ja, ik denk het wel. Het lijkt een, nou ja, het is ook een beetje een kleurrijk typetje. Het is wel een apart konijn, moet ik zeggen. Dus misschien toch wel goed gekozen, die naam. Nou, dan gaan we eens kijken. Het is een gecastreerde reksman. Dus je hoeft niet bang te zijn als je toevallig thuis een vrouwtje hebt zitten... dat je dan met een nestje zit, want hij is gecastreerd. Hij is weggehaald bij zijn vorige baasje... omdat hij gewoon niet goed werd verzorgd. Het is wel een vriendelijk mannetje naar mensen toe en hij is heel nieuwsgierig. En hij zoekt een thuis met een lieve dame om mee samen te wonen. En nou weet ik niet of dat gedoeld is lieve dame als mens of lieve dame als konijn. Mm. Want daaronder, daar zien we dus staan, zie je een konijn dat je aanspreekt, maar heb je nog geen konijn? We kunnen ook twee van onze konijnen koppelen, voordat je ze... Ja, daarom koppelen, ja. We kunnen ook twee van onze konijnen koppelen voor je, zodat ze samen naar hun nieuwe huis komen. We kunnen ook helpen met de juiste klik vinden tussen je huidige konijn en een van onze konijnen. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Dus, mocht je op zoek zijn naar een leuk konijn... ga dan even naar de website van ikzoekbaas.dierenbescherming.nl. En dan kan je verder gaan met de icoontjes naar asieldier en konijnen en knagers. En dan kom je bij Chabot uit. En dan heb je een knop, neem contact op. Dus dan meld je aan.
0: Ja, het is wel een bont konijn, hè?
1: Hij is heel leuk. Hij is,
0: zeker.
1: Wit is hij, dat is zijn basis. En dan met allemaal leuke zwarte vlekjes. Het is zeg maar een soort koe. Maar dan een konijn.
0: Ja. Konijnkoe.
1: Ja.
0: Ja,
1: zoiets. Het is een konijn is het. Konijn.
0: Oh, een konijn.
1: Ja, konijn.
0: Konijn.
1: Ja, ik mail voor het konijn Chabot. Ja.
0: Heel goed. Yes. En hij heeft ook weer grote oren.
1: Hele grote oren.
0: Daar kan hij heel goed mee horen.
1: Ja, zeker.
0: Zeker weten. Nou,
1: en dus... of hij kan praten, weet ik niet, maar... staat, zie je een konijn dat je aanspreekt.
0: Ja, ja. Kennen we dieren thuis. Keesomstraat nummer 5.
1: Yes.
0: Daar verblijft dit lieve kleine konijn.
1: Kan je even een kijkje nemen.
0: En dan kan je even een kijkje nemen. En eventueel een koppel aankoop doen.
1: Of misschien gewoon een hele andere.
0: Kan ook nog.
1: Zitten er zat.
0: Zeker weten.
1: Zo is het.
0: Nou, zo dadelijk gaan we even met Fred praten wat hij gaat doen. Yes. Zo dadelijk tussen 5 en 7 uur.

0: vrolijke single uit de jaren 80. Mary Jane Girls waren dat. En In My House. Ja, zo meteen hebben we Fred weer. Hij is er weer, zeggen we dan. Goedemiddag, Fred. Hij.
1: Ja, goedemiddag.
0: Een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, vorige week hebben we je even gemist.
1: Ja.
0: Ja, toen was je er niet.
1: Nee, jij was die week tevoren niet.
0: Nee, maar dat had ik aangekondigd, hè. Ruim van tevoren.
1: Ja, dus, nee, ik had het ook aangekondigd.
0: Ja, nee, dat klopt ook. Hey, Fred, wat ga je zo dadelijk allemaal doen na 5 uur?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk een gast in de studio, Berko. En ja, dan gaan we eventjes praten over zijn nieuwe single, Fiesta.
0: Fiesta, dat klinkt lekker zomers.
1: Dat klinkt alsof je op een boulevardje ergens zit, een biertje tap en... Toch?
0: Ja, of een beetje,
2: een
0: beetje in Spanje. En als ze zondag winnen, moet je helemaal in Spanje zijn natuurlijk. We hebben het over voetbal dan?
1: Vandaag wel. Nee, maar ik heb het over het weer.
0: Oh, oké.
1: Hey, maar we gaan ook eventjes bellen met Matthias Voortman. Die heeft ook een nieuwe single uitgebracht, Liefde in de Tent. En we gaan eventjes richting Duitsland naar Otto Lagerfeld. En ja, die heeft ook een single uitgebracht. Ja, ja, Bieten.
0: Hé, en wie komt er daarbij?
1: Ja, ik niet, jij.
0: Nee, maar hoe kom je zeg maar aan deze Duitse zanger?
1: Ja, Otto Lagerfeld die benadert natuurlijk in Nederland heel veel, hè.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus die is wel bekend.
0: Oké. Nou, dat wordt hem dus zometeen.
1: Dat wordt hem dus.
0: En verzoekplaatjes, ook weer ruimte voor.
1: Ja, dan mogen ze ook in 2 uur wordt die dan gedraaid.
0: Nee, ZFMartiesten.nl, rechtsboven, even klikken de klik.
1: Ja, even op het icoontje klikken. En dan,
0: Komt het helemaal goed.
1: Komt het allemaal hier naartoe.
0: Nou, dankjewel Dolly. En veel plezier zometeen, Fred.
1: Ja, dankjewel.
0: En dan gaan we als laatste plaats. Ja, want er zegt al iemand tegen ons. Misschien is het wel tijd dat jullie weggaan. En dan heb ik het over Yves Berensen. Ja. Zijn nieuwe single, Misschien is het tijd. Bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zaterdagavond. Veel plezier bij Fred.
2: Dag. En veel plezier met de wedstrijden.
0: Zeker weten. Zeker weten.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein duurt er 1 kwartier langer over. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk Oost. 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. En de Houthis in Jemen zeggen dat ze per direct schepen uit Saoedi-Arabië tegenhouden. Wat voor gevolgen dat heeft voor de scheepvaart in de regio is volgens nog onduidelijk. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rottepolderplein heb je 15 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

denk dat we een heel lijstje gaan maken met allerlei mensen die iets te maken hebben met het de genre Amerikanen en country. Dit ook. En dit was ook gelijk een eigen opname waar we mee begonnen. Want dit dateert hier alweer van vorig jaar. Toen had Dean Presley een opdracht van zijn school. En toen moest hij op een gegeven moment, ja, ik moet een tiny desk organiseren. En daar moet een videoopname bij. Waarop wij op een gegeven moment dachten van, oké, kom maar bij ons. Dan gaan we het opnemen. En zo geschieden. En heeft hij 5 nummers compleet met band gespeeld. 3 nummers ergens achter elkaar. En ergens tussenin heb ik ook hier en daar nog mijn snavel opgetrokken. Welkom bij deze Alternative FM op 16 juli. De laatste, voorlopig even de laatste wat betreft de live optredens. Dan gaan we even een maand, 3 weken, doen we even niks. En dat live optreden, ja, 3 weken, ja, jij zegt, dat zeg jij nou wel. En vorige week had ik al een hele discussie over iets wat precies een jaar was, maar dat was volgens jou niet zo. Nee, nou goed, maakt niet uit, maar we gaan 3 weken in pauzestand. Want de man die op een gegeven moment de opmerking maakte, die is er zelf niet. Dus ja, dan kunnen we niks natuurlijk. Dus, en dat is dat wij op 13 augustus weer verder gaan. Maar voor vanavond hebben we iemand, en niet zomaar iemand, want die doet mee in de popronde. Of gaat meedoen in de popronde. En vorige week hadden we ook al iemand die in die popronde zat, dat is Wendy Moore. En vanavond weer een, Fabienne Julie, die gaat vanavond wat spelen. Wil je iets vinden? Goed blijven zoeken, want dat is er nog helemaal niet. Dus wij vallen met onze neus in de boter. En bovendien is Fabienne Julie, heb ik maar laten vertellen, iemand die redelijk hier uit deze regio afkomstig is. Gaan we het straks tussen 8 en 9 allemaal over hebben. Dus dat gaan we straks doen. En ja, dat is sowieso de hoofdmoot voor vanavond. Maar er zitten natuurlijk ook nog nieuwe dingen in. En ik heb op het laatste moment nog toegevoegd Ines Marie met What I Knew. Die single die komt morgen uit. En in een van het laatste gedeelte komt ook nog de nieuwe single van Unstable Rosie nog voorbij. En die komt morgen uit. En op 29 augustus gaan ze nog eens in paard spelen. Is nog niet het enige, want we gaan ook praten met Neko. Dat heb ik al. Of Nico. Neko. Ik moet het goed zeggen. Neko. Dat is de juiste uitspraak. Dat is Robin de Geus. Die is ook hier meerdere malen geweest. Niet alleen als Neko, maar ook in de hoedanigheid van bandlid. En datzelfde geldt ook voor Cheyenne Howell. Die we kennen van High on Shy. Want ook van haar is er afgelopen week een nieuwe single uitgekomen. En dus aanleiding om erover te praten. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. Want niet zo lang geleden is deze clip bij deze single verschenen. Glass Half Full van Melanie Ryan.

En dat hadden we dus bij Bieke bijvoorbeeld, die 2 weken terug hier in deze studio was. Hadden we het idee van wanneer is het nummer nou eigenlijk afgelopen? Er kwam er nog wat. En dat is bij deze dus ook het geval. Alweer een tijdje terug. Dandelion, kun je nagaan. Want hier in de gelederen zaten de heren P.J.M. Bond en Joey Carragat. En die Joey Carragat, die is nog niet zo lang geleden ook hier in deze studio geweest. Samen met Niels Buis. Dat was afgelopen maand toen de temperaturen al lichtelijk aan het oplopen waren. En godzijdank hadden wij ook ergens op 25 juni geen uitzending. Wat betreft de live muziek, wel een uitzending, maar geen studio gasten. Dat was me goed ook, want toen kwam net die hittekoepel langs. Ja, en als je dan iemand hier in de studio hebt staan, is dat niet echt een pretje. Dandelion dus met What a Nice Surprise. Daarvoor hoorde je Melanie Ryan met Glass Half Full. Vorige week is, of beter gezegd, afgelopen vrijdag is de nieuwe single van Dolce Beringer verschenen. Nummer dat heet Break Your Heart. En dan zou er iets moeten komen. Ja, inderdaad.

gelijk ook meteen een nummer wat me aanspreekt van deze Duskhead, die 4 juni hier in deze studio is geweest. En afgelopen zaterdag bij de collega's van RPL Woerden te horen is geweest in het programma Podium 107. En daarop reagerend moet ik nog even wat dingen doen, want ik zeg dat nou wel. En ik denk, oh, ik heb iets nog zwaar vergeten. Dus die moet ik gelijk meteen ook in het speellijstje zetten, want anders dan heb ik daar weer een probleem mee. Maar deze Duskhead die heeft een EP uitgebracht. En daarvan heb ik toch gemeend om dit nummer te laten horen. Omdat hij er toch, naar mijn idee, er een beetje met kop en schouders er bovenuit stak. Dus dat was de reden waarom. Goed, we gaan verder met een nieuwe single. En die komt morgen uit. En dat is, niet voordat ik zeg dat daarvoor de nieuwe single van Dolce Beringer hebben laten horen met Break Your Heart. Want dat was namelijk het nummer wat je voor Duskhead hoort. Nu een nieuwe single die komt morgen uit. Ines Marie met What I Knew.

komt uit de provincie Utrecht, deze Ines Marie. En haar nieuwe single heet What I Knew. We gaan even naar het blok van Necco. En Necco, dat is het alter ego van Robin de Geus. Zijn nieuwe single die komt morgen uit. Orbit heet die single. En afgelopen week heb je hem al kunnen horen bij collega Roy de Smet bij de lokale omroep Volendam en Edam. Daar zat hij in Roy Draait Door. Maar collega Roy die wist nauwelijks wat over Necco wat te vertellen, totdat ik hem even wat informatie gaf. Want de nieuwe single Orbit die komt bij het King Forward Records. Gaat die uitgebracht worden. En dat gebeurt dus morgen. Je gaat eerst luisteren naar de single die hij vorig jaar heeft uitgebracht, Ludo. Dan het gesprek wat ik heb. En daarachter dus die nieuwe single. En dat is dus voorlopig een kwartier rust.

0: eerst nog even een oude single van Neko laten horen hier in deze Alternative FM. En dan is natuurlijk de vraag, want we hebben hem toch aan de telefoon. Spreek ik het ook zo goed uit, Neko?
1: Nou ja, eigenlijk is het Neko.
0: Neko!
1: Ja. Japanse taal aanhouden.
0: Ja.
1: Het betekent kat.
0: Kat. Dus nou, dan hebben Roy de Smet en ik het bijna niet goed. Want Roy die had hem afgelopen maandag. Want de aanleiding waarom jou hier aan de telefoon hebben heeft te maken met je nieuwe single. Want die maakte er Neko van. En toen zei ik nee, maar dat is toch echt anders. Maar nu zeg jij dat het weer anders is. Dus het is Neko.
1: Ja.
0: Heb ik het al die tijd, heb ik het altijd die verkeerd uitgesproken? Goed.
1: Ik zeg het zelf ook nog wel eens verkeerd. Ja. In de Nederlandse volksmond wordt het toch al snel Neko.
0: Ja. Kijk, we weten dat jij ook Robin de Geus heet. Maar daar zullen we je ook niet heel veel mee lastigvallen. En dat je ook zelf in bands speelt en af en toe ook nog eens opduikt als gitarist van Chels. Dat heb ik je ook nog eens een keer zien doen tijdens de eindronde van het eindfeest van de popronde vorig jaar.
1: Oh, ja, dat is gebeurd.
0: Maar zelf ben je natuurlijk ook een begenadigde muziekmaker of zijn minst ook songwriter. Nou is het alweer even een tijdje geleden, maar Ludo, dat was je laatste muzikale wapenfeit.
1: Klopt.
0: Ja, ja, hoe komt het dat we dan toch nog zo weinig van jouw hand hebben gezien of gehoord?
1: Ja, ja, dat vraag ik mezelf ook af, nee.
0: Ja.
1: Het is drukte voornamelijk.
0: Drukte?
1: Ja, ja, ja. Elke keer als ik met Neko dus weer dingen wil gaan doen,
0: ja,
1: dan met een van die andere projecten gebeurt er dan weer iets. Wat dan groter is en dan vind ik het er moeilijk om nee te zeggen en dan het hele gedoe weer op de schop.
0: Ja, toch even over Neko, want dat is natuurlijk waarvoor we je nu hier bellen. Je hebt weer wat van je laten horen, maar moet je er nu toch weer toe zetten om dat toch weer, weer in gang te zetten? Want aan de andere kant, het klinkt ook allemaal bijzonder en best wel fraai.
1: Nee, het is, ik moet inderdaad zeggen dat het, omdat het zo met tussenpozen is, dat het elke keer wel weer eventjes die motor aanzwengelen, ja.
0: Ja.
1: En elke keer weer een beetje opnieuw het wiel uitvinden.
0: Ja.
1: Dat is soms best lastig. Dus ik hoop dat het deze keer beter gaat.
0: Ja, want we hebben je ooit...
1: Het loopt hartstikke goed.
0: Ja, want we hebben je ooit in 2000, nou wat zal het zijn... Ik denk ergens tussen 2021 en 2023 hebben we je ooit in de studio gehad. En dat was over de Poor Millennial Crybaby.
1: Klopt, ja. En daarvoor was er zelfs nog eentje.
0: Nog eentje.
1: Ja. Weet je wat het is, Jaap?
0: Ja.
1: Wat in het vat zit, verzuurt niet.
0: Nee, dat is een heel mooi, mooi Nederlands spreekwoord. Ja, dat klopt. Maar goed, we zijn blij dat je er weer bent. En notabene ook nog bij een label uitgebracht. Dan hebben we het over Orbit bij King Forward Records. Want hoe ben je bij Frank Bond in vredesnaam terechtgekomen?
1: Dat is wel een grappig verhaal. Ik ben heel goed bevriend met een band, Send Me Flowers.
0: Ja.
1: Echt een hele toffe band trouwens, ga die checken.
0: Ja. Dat is Iris van Dijk, hè?
1: Wat zeg je?
0: Iris van Dijk is dat, toch?
1: Iris van Dijk, ja. Klopt. En allemaal fantastische muzikanten om haar heen, die allemaal erg goede vrienden van mij zijn. Maar ik was weer een beetje het wiel opnieuw aan het uitvinden. En toen sprak ik hun en ging toen vooral over het persen van vinyl. Waar dat goed te doen was. En toen was Jamilo, de drummer van Sanitaris, die was van wij zitten bij een labeltje. King Forward Records en degene die dat doet, die weet daar veel over, dus hier heb je zijn nummer. En toen belde ik hem en toen vertelde ik een beetje wat ik aan het doen was. En toen was hij eigenlijk meteen heel geïnteresseerd.
0: Ja.
1: En zodoende zitten we nu in een pilot samenwerking.
0: Ja, want dat, kijk, want een label, hè, zeker ook met deze nieuwe single, dat, ik weet niet, verschaft dat nou toch ook een bepaalde verplichting?
1: Nou, wat ik heel fijn vind, en wat ook de hele tijd een beetje de reden is waarom het met Neko allemaal wat langer duurt, is dat als ik voor anderen werk, als gitarist bijvoorbeeld, dan voel ik heel veel verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Maar omdat Neko een solo project is,
0: ja,
1: is het heel makkelijk om dat ja, steeds weer van me af te schuiven.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat ik daar alleen maar naar mezelf verantwoordelijkheid draag. En dat werkt dus niet heel goed voor mij.
0: Nee, kortom, je hebt een excuus om dan het even niet te doen. En te zeggen van, oké, ik zet me weer even voor een ander.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Maar dat ik daar dus inderdaad heel veel verantwoordelijkheid voel. Dat ik iemand kan laten zitten en mezelf laten zitten. Dat is dan minder erg. For some reason. Maar nu, dus met Frank aan boord. Hij kan best wel goed gewoon eventjes mij een mailtje sturen van, hey, we hadden vorige keer afgesproken dat dit en dit zou gebeuren. Hoe staat het daarmee? Dan denk ik van, oh ja, inderdaad, dat moet ik weer gaan doen.
0: Ja.
1: En dan voel ik dus een soort van ook verantwoordelijkheid naar Frank toe. En daarmee dus meer naar mezelf.
0: Ja. Ja, hij brengt het label. Het label brengt jouw muziek uit. Maar er is niet van een of andere productie samenwerking. Daar is geen sprake van.
1: Nee, Frank die helpt wel heel erg mee met de hele planning eromheen.
0: Dus ja.
1: Dat is ook echt super fijn.
0: Ja.
1: Maar nee, in principe is het gewoon distributie.
0: Distributie, oké. Okay. Dan Orbit zelf, die single. Want dat is alweer weer een poos geleden. En ja, hij komt eraan, die single. Want op het moment dat wij dit uit gaan zenden, dan is het donderdag 16 juli en vrijdag 17 juli is het zover. Yeah. Want Orbit, wat is het voor een soort single? Beschrijf, neem ons even mee in jouw gedachtengang.
1: Orbit is eigenlijk een van de nummers die een beetje afwijkend is van de rest van het album wat eraan is te komen.
0: Mm-hmm.
1: Het album gaat namelijk heel erg over dingen waar men het liever niet over heeft. Die probeer ik dan juist te belichten en er een song over te maken, zodat ouder in die open is en zodat andere mensen die misschien met dezelfde dingen kampen, dat die zich minder alleen hoeven te voelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon best wel onderwerpen als social anxiety. Dat het mentaal gewoon even wat minder gaat, verlies. Maar Orbit is dan weer een song die gewoon heel klassiek over de liefde gaat.
0: Dat dan weer wel. Maar goed, maar
1: er ook bij op zich.
0: Ja, maar aan de andere kant, ik kan me voorstellen dat je best wel een iets beschrijft wat bij een generatie zoals die waar jij in zit, hè, je bent van een bepaalde leeftijd, en dat je die problemen ook beschrijft in bijvoorbeeld een single als Orbit of wat dan maar ook.
1: Ja. Dus de single die gaat over het in de limbo zitten. Dat je je heel erg aangetrokken tot iemand voelt die een beetje toxic voor je is.
0: Ja.
1: En je probeert daar weg van te sturen.
0: Ja.
1: Maar het lukt niet, omdat diegene je toch de hele tijd met een soort van breadcrumbs weer dichtbij probeert te houden.
0: Ja, ah ja, ja.
1: Dus je zit heel erg zo tussen wal en schip. Zo van, ja shit, als ik wegga, verlies ik diegene. Maar als ik blijf, dan ga ik er uiteindelijk aan onderdoor.
0: Ja.
1: En misschien is het wel een soort van ding van deze generatie, dat iedereen heel erg in de liefde zijn opties probeert.
0: Ja,
1: dat is wel iets wat ik wel eens heb gemerkt. Dat soort van committen soms nog wel eens lastig gevonden kan worden.
0: Goed. Nog één korte vraag over het album. Wanneer staat die voor in de planning?
1: Die staat in de planning voor nog dit jaar.
0: Nog dit jaar? Leg je toch wel een bepaalde druk voor jezelf op. Dan de afsluitende vraag. Waar kunnen wij Necco vinden op het wereldwijde web?
1: Voorlopig vooral op Instagram. Necco sings a song.
0: Oké, dan gaan we nu de nieuwe single Orbit laten horen.

had collega De Smet even geen tekst. En dat heb ik hem uiteindelijk nog even van voorzien. Dus achteraf heeft hij nog wel wat informatie erover gegeven. Deze over Necco, want zo spreek ik het uit. Want in eerste instantie zei ik Necco tegen Roy De Smet. Maar dat klopte dus ook al niet. Dus ik kreeg ook een tik op de vingers. Zo werkt dat dus. De nieuwe single Orbit komt uit op het King Forward Records label. En dat is hetzelfde label waar bijvoorbeeld Jacob D. Edward Katmandu en natuurlijk onze vrienden van Alaska hun materiaal uitbrengen. Goed, we gaan vooruitblikken op komende zaterdag. Als er nog vrienden die ook een radioprogramma doen, maar dan in Woerden. En deze dame is bij ons geweest, wel een tijdje terug, 2023. Maar wel een ongelooflijk mooie single. En eerlijk gezegd, als de temperatuur zo is zoals die nu is, dan moet je daar eigenlijk ook aan denken. Ik heb het over Helene en dat nummer dat heet Duinen. MUZIEK

ruzie met het koptelefoondraad. Maar dit komt uit Friesland. Dat zal je wel niet ontgaan zijn. Maar ik ben er nog steeds niet uit of dit nou echt gecoverd is of origineel materiaal. Maar ik denk toch het laatste origineel materiaal. De Green Wolden heette deze band. En ze komen uit Friesland. En de Naaie Morgen, dat is Fries voor de nieuwe morgen. En met Friesen hebben we hier wat, want Nuvels is hier ook geweest. En die hebben toen gewaagd om over de afsluitdijk heen te komen. Daarvoor Helene met Duinen. Die ga je zaterdag niet hier horen, maar wel in een ander radioprogramma waar ik een enorme liefhebber van ben. Dat is dat liefhebber van het radioprogramma Podium 107 van collega Maarten van Duin. Tussen 4 en 6 zal zij daar te horen zijn. Is niet de enige die we kennen, want er komt er zo dadelijk nog een. In waarschijnlijk uurtje nummer 2 of uurtje nummer 3. Die zal daar ook komende zaterdag optreden. Nu tijd voor iemand die wel hier, nou, ik zal niet zeggen de deuren plat heeft gelopen, maar ze is hier meerdere malen geweest. En ook meerdere malen hebben we dat laten horen. Eigen opname van een single die ze eerder had uitgebracht. Uvie Trop Tranquille van Lisette Aviva. En 12 september gaat ze haar EP-release doen in Splendor Amsterdam.

Zet het maar in je agenda. 9 oktober gaat hij het album releasen, Carouser, in Piers Volendam. Niels Buis met Zorro. Daarvoor hoorde je In Vitro Tranquil van Lisette Aviva. De laatste is van Zoë Lowe en Janken op het feestje. En daarna weer een vol uur, maar dan met Fabienne en Julie.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: Even de tijd toch. Max Polman met A Roadless Traveled. En dat is het begin van uurtje nummer 2. Welkom jij buiskijkers. Want ik moet dan weer even naar links kijken. Die camera in. Want we zijn ook op YouTube te zien. En over Max Polman gesproken. Die hadden we dus ooit ook in de Stezen Studio. 2022 is hij bij ons geweest. Om een aantal nummers te laten horen. Voor wie dat ook geldt voor vanavond is Fabien en Julie. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, want het is altijd leuk als we ook nieuwe mensen in deze studio mogen verwelkomen. Jij bent er een van. Dus, ja. Maar het contact, een beetje het correspondentieverkeer, dat gaat al heel lang tussen ons tweeën. Maar het is een beetje de stroomversnelling gekomen totdat we op een gegeven moment lazen. Hey, Fabienne Julie is net als onze gast van vorige week uitgenodigd om mee te mogen doen in de popronde.
1: Ja.
0: Ja. Allereerst, want wie is Fabienne Julie? Laten we daar eens even mee beginnen. Leuk voorstelrondje.
1: Een voorstelrondje? Ja. Nou, wat wil je weten? Van? Ja, want nou ja, weet, wat geloof ik al best wel veel. Goed,
0: ik weet wel veel, maar laten we zeggen, ik heb begrepen dat je ook een binding hebt met deze regio.
1: Ja, klopt. Ik ben geboren en getogen Hoofddorper.
0: Dus een echte een polderdame eigenlijk.
1: Ik ben een vrouw uit de polder. Ja, ja dat klopt.
0: Ja, uit Hoofddorp dus ook. Yeah. Ja, ik heb ook meerdere malen in Hoofddorp mogen werken. Het zijn wel wat korte periodes. En nadat ik vertrok is er ook een waterschap ineens ter ziele gegaan. Dus ik weet niet of dat met mijn vertrek te maken had. Maar,
1: ze konden het niet zonder jou.
0: Ja. Dat denk ik.
1: Ze konden het gewoon niet.
0: Maar het is alweer 35 jaar geleden. Dus, dus dat is al wel heel lang geleden. Maar goed, daar kom je vandaan.
1: Ja.
0: Dan is natuurlijk ook de vraag. Want hoe ben jij met muziek eigenlijk in aanraking gekomen? Heb jij muzikale ouders?
1: Nou, muzikaal qua echt instrumenten spelen op zich. Mijn vader die heeft vroeger gitaarles wel gevolgd. Dus de eerste keren dat ik een gitaar in mijn handen had, dat was de gitaar van mijn vader. Mm-hmm. En het is wel een grappig verhaal. Die zei op een gegeven moment, ja, ik ging elke keer naar die gitaarles en ik zat eigenlijk gewoon alleen maar borrelnootjes te eten met mijn gitaardocent en bier te drinken. Dus toen dachten we, misschien moeten we hier maar gewoon mee kappen. maar hij heeft altijd die gitaar gehouden. Ja. Dus toen op een gegeven moment hadden wij ook een piano thuis. En toen zat ik met die gitaar en toen heb ik op gehoor mezelf Jingle Bells aangeleerd op echt de E-snaar. Mm. En vanaf daar is het een beetje gaan lopen. Ik heb 14 jaar klassiek ballet gedaan en heel veel gedanst. Maar op een gegeven moment waren mijn enkels te zwak en kon ik niet op spitsen. En dat was best wel verdrietig voor mij. Maar muziek was eigenlijk altijd al iets wat ik heel erg veel deed. En er wordt wel veel muziek geluisterd bij mij thuis, ook nog steeds. Maar dan hebben we het wel over Motown en Teddy Pendergrass en Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: Maar
0: zijn er wel een beetje muzikale helden van mij onder meer. Want
1: ja, nou, vroeger heb ik dus ook.
0: Ja, want vroeger heb ik veel geluisterd naar de Soul Show van Ferry Maat.
1: Ja, precies. Dus. Ja, mijn vader ook inderdaad. Oh. Ja, echt heel veel. Ja, we hebben best wel veel van die cd's ook gehad. En ja, op een gegeven moment toen had ik mijn HAVO gehaald. En toen was het zo van, ja, wat ga ik doen? En toen wist ik het eigenlijk niet anders dan dat muziek het maar gewoon moest zijn. En eigenlijk zo geschieden.
0: Dus zo is het eigenlijk gekomen dat jij muziek bent gaan doen. Heb je ook iets van een muzikale opleiding gedaan of wat dan
1: ook? Ja, ik heb op een gegeven moment 2 jaar bij de DSOPM in Amsterdam in de Q Factory heb ik lessen gevolgd.
0: Ja.
1: Toen ben ik naar de Herman Brood Academie gegaan.
0: Aha.
1: Toen studeerde ik daar af en toen ging ik naar het conservatorium van Amsterdam. En daar ben ik vorige zomer van afgestudeerd en nu in september begin ik aan mijn master bij het conservatorium van Amsterdam.
0: Kijk aan! Dus, ja. En er zijn velen muzikanten voorgegaan, ook wat betreft de Herman Brood Academie en het conservatorium van Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat dat er gaat, ben je ook in goed gezelschap, want we hebben hier ook uiteindelijk ook muzikanten gehad die ook die opleiding hebben gehad. Zowel aan de Herman Brood Academie als het conservatorium van Amsterdam. Dus dat is geen uitzondering. Jij bent er geen uitzondering op. We gaan zo dadelijk al wat van je horen. Maar eerst draai ik nog één nummer om de heren wakker te krijgen. Dat is Lucia met een nieuwe single. Die heeft ze van de week uitgebracht. By the Age of 23.

0: staat een heel verhaal op de website bij ons over deze single. En natuurlijk ook over Lucia zelf. Lucia met de single By the Age of 23. Nou, de ramen zijn dicht, de deuren zijn dicht. Waarom de ramen dicht zijn, dat heeft alles te maken natuurlijk met bijvoorbeeld brandweerwagens die eventueel voorbij kunnen komen. Nou, dat hebben we gisteren wel gemerkt hier bij ons in Zandvoort. Want de halve korps van Heemstede, dat was hier bezig om een duinbrandje te bedwingen. En dat is gelukt. Maar het is nu hoog tijd om naar het eerste nummer te gaan luisteren van onze gasten van vanavond. Dat is Fabienne Julie en The Princess and the Pea. En ik zal die vragen wel even bewaren tot na het nummer.
1: Dat is goed.

0: Ja, waarom klappen wij altijd zo laat? Want we willen altijd dat de laatste klank geklonken heeft uit het instrument. Zo werkt dat bij ons. The Princess and the Bee. Als ik naar de titel van de tekst en misschien ook naar de titel kijk en de titel ook vertaal, dan zou ik bijna kunnen zeggen, in een goed Nederlands spreekwoord zou de prinses op het ert zijn. Maar dat is, ja, maar dat zal het waarschijnlijk nog niet helemaal zo zijn, denk ik.
1: Nou, wel een beetje.
0: Ja, toch wel.
1: Want de prinses op de ert, ik ben ondertussen ook even aan het stemmen, want dat is erg belangrijk. De prinses op de ert is natuurlijk een sprookje over een prinses die op enorm veel matrassen ligt. Maar die ene ert zorgt er toch voor dat ze niet comfortabel is.
0: Ah.
1: En wat voor mij de inspiratie is geweest van het schrijven van het lied is iemand missen.
0: Ja.
1: En toch, ondanks dat alles om je heen zacht en fijn kan zijn, dat toch dat ene stukje heel oncomfortabel is en je toch in je gedachten blijft en je toch redelijk melancholisch houdt.
0: Ja, maar dat is de ene kant van het verhaal. Terwijl je even nog ondertussen even gaat stemmen wat betreft de akoestische gitaar, want dat is heel belangrijk. Ik heb me al wel eens laten vertellen dat er dan ergens zo'n metertje op zit bovenop op de gitaar. Waarbij je dan kan zien, hij is denk ik zo'n beetje in orde, maar dat is nog niet het geval.
1: Ja, ik sta met een gitaar die gestemd staat in een andere stemming.
0: Oh.
1: En ik ben echt een enorme perfectionist.
0: Oh. Oh.
1: Dus het moet kloppen.
0: Dan is het ook even over het volgende nummer. Want dat is ook zoiets. Ik vraag me ook af, heeft Fabienne Julie iets met spreekwoorden?
1: Ja, wel een beetje.
0: Ja?
1: Ja, ik doe veel met metaforen. Zowel in het schrijven, zowel in het echte leven.
0: Oh, dat? Ja.
1: Het zal er niet bij. Ja. Dus dat is iets wat ik vaak wel meeneem. En het spreekwoord is inderdaad eigenlijk anders dan hoe ik hem deze song heb genoemd.
0: Want we maken een brug naar de volgende.
1: Ja.
0: Dat is iets of ze Amsterdamse mensen als blikken kunnen doden, weet je, zoiets. Maar Fabienne Julie heeft daar iets moois op gemaakt. If Ice Could Kill.
1: Yes.
0: Laten we maar horen.
1: Gaan we doen.

0: Ja, dan is het ook weer eventjes naar het volgende nummer om dat weer klaar te zetten. Terwijl ik dan op een gegeven moment bedenk, want dit soort dingen, we moeten weer iets missen. Mensen, Slachthuis Haarlem, dat is bezig met een herstelplan. En ze hadden op de zondag heel vaak, één keer in de vier weken, hadden ze een heel mooi podium voor mensen die heel goed luisterend muziek maken. De Sexton Sunday Sounds, een initiatief van Sam Sexton. En dat is voorlopig op pauze gezet. Is dus niet het einde. Dat is even gewoon op hold gezet. En dat heeft alles te maken met Slachthuis Haarlem. Maar daar zou bijvoorbeeld onze gasten van vanavond daar prima in passen, denk ik.
1: Ik had ook een keertje gemaild. En toen zei ze allemaal ook van, ja, moet maar even kijken wat er gebeurt na de zomer. En toen zei ik, oké, ik hoor het wel.
0: Ja, en dat was niet zo lang geleden dat Sam op een gegeven moment de knoop doorhakte. Nadat het persbericht, ook te zien bij ons op de website van Alternative FM, dat Slachthuis Haarlem even een stapje terug moet doen. Om in ieder geval wat dingen op orde te krijgen. Want daar was het eigenlijk om te doen. En dat betekent dus dat dat ook wat consequenties heeft voor Sam Sexton. Maar goed, we gaan daar niet heel ver op in. Want het gaat tenslotte om de muziek van vanavond. En dat is van Fabienne Julie. De volgende is Dissolve. Ik weet niet of je daar nog iets over kort kunt vertellen over die single. Of
1: zeker.
0: Single, over de song.
1: Dissolve gaat eigenlijk over dat we denk ik allemaal wel eens willen verdwijnen.
0: Mm-hmm.
1: En een soort van without a trace in de rook op willen kunnen gaan.
0: Ja. Helaas hebben we hier niet een grote goochelaar die op een gegeven moment, of een soort Hans Klok die in één keer met zo'n magische rook.
1: Dat zou wel rook, vet zijn. Dat had wel vet geweest.
0: Dat in één keer dat jij verdwenen bent en dat je dan ergens op de weg staat. Weet ik allemaal wat. Het zou wel mooi zijn. Maar goed, laat hem maar horen.

0: instead. Saying I had to go to the store or something like that.
1: Dat was song nummer 3 die voorbij is gekomen. Nou had ik het net over die Sam Sexton. Maar tijdens die middagen had ze toch best ook nog wel goede vragen. En ook een standaardvraag die er regelmatig terugkwam bij de gasten die op dat moment ook bij haar te zien en te horen waren. Terwijl je even een slokje neemt om even weer
2: een beetje hydrateren, hè?
1: Precies. En de vraag was dan van Sam van de muziek. Door wie ben jij geïnspireerd? Want dat komt niet zomaar even uit de lucht vallen, denk ik.
2: Ik weet nog wel dat ik in mijn eerste jaar dat ik deze OPM deed bij de Q-Factory, dat ik een pianodocent had, Timon Persoon. En die liet aan mij Patrick Watson horen. En toen dacht ik, wat is dit? En toen heb ik het Adventures in Your Own Backyard album een half jaar lang echt back to back to back to back geluisterd. Ik luisterde niks anders dan dat album. Ik kan echt soort van in elk liedje zo, al die kleine elementjes, die weet ik uit mijn hoofd. En dat is eigenlijk altijd heel erg gebleven. En ik denk dat dat misschien ook wel is dat me zo inspireerde, omdat ik zo lang ook klassiek ballet deed. En dat is toch ook wel heel cinematisch en ook wel klassieke invloeden. En ik vind het echt geniaal hoe hij zijn muziek maakt. Dat hij ook in een interview zei van, nou, je hebt dus een toonsoort. En eigenlijk zitten daar een soort van regels aan vast. En ik vind het eigenlijk vooral heel tof om te kijken hoe ver ik er buiten kan gaan en dan toch weer terugkomen. En dat heeft ook wel mijn kijk op maken geïnspireerd. Dat ik ook heel erg hou van die contrasten erin. Of dan wel contrast van tekst tegenover arrangement. En eigenlijk is hij altijd gebleven. Ik heb hem denk ik wel al 5 of 6 keer live gezien. En door de jaren heen kwamen daar dan bijvoorbeeld Billy Martin bij Lizzie McAlpine. Nu, het laatste album van Florence and the Machine vind ik echt geniaal. Echt zo fantastisch. En zo haal je denk ik overal wel wat soort van stukjes DNA die je met je mee gaat dragen uit. Ja.
1: Dus daar is het allemaal. Daar heb jij eigenlijk Abraham gevraagd of hij even de mosterd daar wil halen. Dus.
2: En smeer het er maar op.
1: Ja, smeer het maar op. Of dat ook voor het volgende nummer geldt, dat daar ook de mosterd erop staat. Ik moet eventjes links en rechts even wat gaan kijken.
3: De distortion naast naar je gitaar.
2: Nee.
3: Waar komt die vandaan?
2: Weet ik niet.
3: Kan het eerste nummer niet?
1: Capo? Nou. Er is even een kleine intermezzo geweest.
2: Ik kan anders wel wat vertellen over het volgende liedje.
1: Ja, I hope you will, hè? Daar hebben we het over.
2: Ja.
1: Ja, volgens mij kwam Marcus ook net even vragen of het allemaal wel goed met je gaat. Want dat,
2: het gaat met mij heel goed.
1: Goed.
2: Ik doe hem even door de... Hoe een goede collega... En vriendin van mij altijd zegt, is even in de stemming komen. Pleun. Ook wel plonkie. Ja, want als je dan die capo natuurlijk verandert, dan heb je meteen weer dat gedoe. En dan gaan we even kijken. Dat, dit gaat trouwens niet over het liedje. Het liedje gaat niet over pleun.
1: Oh nee, oké.
2: Maar...
1: Waar gaat het dan wel over?
2: Misschien een goede disclaimer. Anders zeg ik zo meteen allemaal dingen op
1: disclaimer,
2: het
1: disclaimer, oh.
2: En dan denkt pleun, wat doe jij nou?
1: Oké.
2: Dat lijkt me onhandig.
1: Nou.
2: Oké, even checken of hetgene waar we het over hadden, of het weg is. Nee. Ik weet het niet. Durft je niet te zeggen.
1: Nou, wat we nu gaan doen is het volgende. We gaan nu even improviseren, want dit gaat eventjes nog... Want er moet natuurlijk iets eruit, want Marcus is een freak, net als jij. Dus in de zin van dat hij perfectionistisch is ingesteld. Dus ik ga gewoon weer even een stukje muziek laten horen. En dat is van iemand die ook komende zaterdag in dat programma zit. En van Maarten Verduin en consorten, Podium 107. Luister daarna op komende zaterdag 4-6 bij RPL Woerden. Want deze dame zit er ook in. En dat is Morel met Tiempo.

wat we dus nu aan het doen zijn. Dat heeft alles te maken dat er iets niet helemaal lekker loopt. En dat kan gebeuren. En Fabienne Julie heeft ook net gezegd dat ze toch redelijk perfectionistisch is. En datzelfde geldt ook voor onze techneut die Marcus van Dam heette. Want ja, bij het elk kraakje of wat dan ook, dat hoort Marcus meteen. En dat is ook even waarom we het even uitgesteld hebben totdat we het een beetje opgelost hebben. Want normaal gesproken kunnen wij het tussen 8 en 9 allemaal wel aan. 6 nummers en daartussendoor ook wel gesprekken. Maar we wijken even van het spoorboekje af. En dan gaan we gewoon vrolijk om 9 uur verder met het blokje nummer 2. Dat we daar de 3 nummers gaan laten horen. Want die hebben we nog te goed. Dus dan gaan wij over op een ander plan. Namelijk het noodplan. En dat noodplan is gewoon singeltjes en nummertjes laten horen. Judah Rivers hoorde je net met Salvador Dali. Dit is een nieuwe single die komt morgen uit. Want die mogen we vandaag ook al weggeven. Voor Morel is dat niet helemaal het geval. Want haar nummer Tempo dat je daarvoor hebt gehoord, dat is al een tijdje onderweg. En daarbij komt nog dat zij een radiooptreden gaat doen komende zaterdag bij de collega's van RPL Woerden bij Podium 107.1. Dus bij Maarten Verduin en zijn vrienden. Ik heb daar het nodig over gezegd. En er zit ook nog een brug in. Want Helene hadden we namelijk ook al laten horen in het eerste uur. Die zijn net als onze gasten hier bij ons in de studio uitgenodigd om mee te mogen doen in die popronde. Over de popronde gesproken. Vorige week hadden we ook iemand. En die moet nog komen bij Maarten Verduin. Ja, die heeft ook een behoorlijk lijstje wat hij af moet werken aan muzikanten die bij hem over de grond komen. Maar onze plaatsgenoot Wendy Moore zit daar ook bij. En dit is dan de uitvoering zoals we hem kennen op de EP. Want ze heeft hem trouwens niet hier vorige week gespeeld in de akoestische versie. Dat is eigenlijk de enige echte versie zoals je hem kent. I'm Alive.

Jorda Scout. Met een single die morgen uitkomt. Ik zei vorige week, hij komt morgen uit. Martin bleek er dus een week in de war te zijn. Van mijn kant dan. Level Up. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met I'm Alive.

Je hoorde Christy met een nummer van haar EP Agape. Die zou ik bijna vergeten. Maar die moeten we toch ook hier even laten horen. Want die EP is best heel erg mooi om naar te luisteren. Dit is ook werk wat we nog eigenlijk bijna vergeten. Maar het is het toch echt. Coyote, maar niet van de heer P.M. Bond, maar van Mountaineer.

Anthony hoorde je. En die, dat album, dat moet ik weer eventjes erbij pakken. Want ja, ik had, vroeger lepelde ik dat allemaal zo op. Maar tegenwoordig is dat met het klimmen der jaren toch wel wat veranderd. In de opzichten in het onthouden. Country Dragon, zo heet het album. En dat, ja, dat is een van de tracks die erop staat. Coyote. En we kennen het titel ook van Femi, maar ook van de heer P.A.M. Bond. Maar dan heet het Coyote tussen haakjes King of the Island. Maar dat is weer een totaal ander nummer. We gaan zo'n beetje afsluiten in dit uur. En dat is dan een vrij kort nummer, want ja, zoveel tijd hebben we niet. Is er iemand die wij helaas nog nooit eerder in deze studio hebben gehad, maar ze heeft toch weer een aantal nummers uitgebracht. En dat is van 2025 af al gebeurd. Ik geloof 2-3 nummers. En een van die nummers die te horen is dit mooie nummer van Aion. En dat nummer dat heet Straight Line.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten, waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: een beetje stevige garage van de heren van Black Operator. Ze kwamen op een gegeven moment met een verering van hun muzikale helden van ZZ Top. En dat bracht dus als single uit. Ik zeg, ja, maar dat gaan we dus niet doen. Want ik ben iemand die de cover en tribute cultuur graag de nek om wil draaien. Want het gaat om de originele materiaalmannen van de Black Operator. Dus ging dat hele feest niet door. En ook dat was bij de Dark Wave hetzelfde verhaal. Beginnen we niet aan. Ik heb gewoon een hele duidelijke stelregel. Covers, die worden we tot een minimum beperkt. Dan krijg ik ook nog een verhaal van Marcus van Damme te horen. Want die is een enorme bewonderaar van de rakettenlanceringen van meneer Elon Musk. Nou, prima. Maar dat is een beetje een heel mooi verhaal over wat ik hier heb met Black Operator. Het is dit nummer dat gaat over de duivel en de dominee bij elkaar in een auto. Nou, dat is hetzelfde als Elon Musk met een prinses op het echt, om maar wat te noemen. Hè? Die met elkaar, weet ik allemaal wat. Dus lekker gaan bakkeleien, dat is de Devil's Road. Maar goed, zal ik verder niet mee te gaan vermoeien. Want ik had een hele mooie link, maar ik ben dat link een beetje kwijt.
1: Het is helemaal oké. Het is ook heel warm, Jaap. Ja. Maakt niet uit. Ja.
0: Het zweet er nou al om mijn voorhoofd weer. Goed, maar goed, we dachten alles in een uur tijd dit even te kunnen fixen.
1: Dat was gelogen.
0: Ja, Houston, we got a problem. Ja, dan moet je linksom draaien. Het is een keer gebeurd. Was ook iets te laat met een YouTube aanzet een paar weken terug. Maar goed, dat was bij Nools. Ik weet het nog. Maar nog even over die Black Operator gesproken. Want de vader van Melanie Ryan, die was hier ook eens een keer te gast. Hij zegt, het gaat wel bij jullie alle kanten op. Ja, ja, dat is Alternative FM. Gaat ook alle kanten op. Dus dit moeten we dan doen in de derde uur. En dan komt het lieftallige stemgeluid van Fabienne Julie straks nog een keer voorbij. En dan gaat het weer een heel tempootje lager. Maar zo werkt dat. Ik zei al, we hebben ingeschakeld naar het noodplan. Want het probleem is wel opgelost. Dus dat hoop ik zo dadelijk. Maar we gaan natuurlijk ook even met Fabienne Julie nog even verder praten. Want er is nog wat wat ik even wilde weten. Er schijnt ook iets dat jij, je doet wel mee in de popronde. Ja. Maar je hebt er zelf ook bemoeienis mee.
1: Ja.
0: Bij welke popronde kunnen we je tegenkomen?
1: Popronde Utrecht coördineer ik.
0: Jij bent een popronde coördinator.
1: Ja,
0: dan ken jij dus ook Melissa Hoek en
1: zeker.
0: Irma van der Lubbe.
1: Zeker.
0: Ja, ja, dat zijn die bekenden van mij dan.
1: Ja.
0: Die doen het in Horen.
1: Dus, ja, klopt.
0: Ja. Maar niet iedereen meteen denken van, ja, maar Fabienne Julie is nu onderdeel van. Nee, want zij moet netjes ook als alle anderen achteraan in de rij aansluiten. En dan is het vanzelf bekijken of je geselecteerd wordt. Want zo werkt het.
1: Zeker.
0: Ja. Maar goed, even over dat verhaal. Want je staat dus ook aan de andere kant van die popronde. Maar hij komt er natuurlijk aan in september.
1: Ja, ja, Nijmegen is op 12 september. En Utrecht is dan op 22 oktober.
0: Ja.
1: Op een donderdag.
0: Ja. En dan zie jij met bakvol werk daaraan. Ja. Omdat,
1: nou, nu al hoor.
0: Nu al?
1: Ja, want we moeten alle locaties regelen. Ik doe het samen met Edith. We doen het nu samen voor het eerst ook. Mm. Dus we zijn eigenlijk bij alle locaties langs aan het gaan. Heel veel koffie aan het drinken. Soms sta ik echt te trillen. Dat is niet normaal. Maar ik weet nu wel waar de lekkere koffie is in Utrecht. Dus dat is ook super.
0: Ja.
1: En dan is het heel erg gewoon artiesten aan locaties koppelen. En ervoor zorgen dat het allemaal mooi past. En dat het een mooie avond wordt.
0: Ga toch een voorzetje geven. Jeroen Heijmans in Woerden, kijk je mee? Want misschien kun je hier nog wat mee.
1: Bij deze, ik moest je nog de groetjes doen van hem.
0: Van Jeroen. Dank je, Jeroen.
1: Hij appte me nog. Hij appte me nog vandaag. Doe de groetjes aan jou.
0: Ah, ja, dank je wel, Jeroen.
1: Dus, Jeroen, ik heb het gedaan. Ik heb de groetjes gedaan.
0: Jeroen is een goede gozer. Maar die denkt dus mee bij die kornuiten van RPL Woerden. Van, misschien kunnen we daar. Ik zeg maar, Maarten Verduin, kijk je even mee. Want Fabienne Julie zou je ook nog wel op die radiomiddag, op die zondagmiddag.
1: Dat gaan we ook doen.
0: Gaan jullie dat ook doen?
1: 5 september. Niet tijdens de popronde, maar wel 5 september.
0: 5 september.
1: Mag ik dit wel vertellen?
0: Tuurlijk.
1: Ik weet helemaal niet of ik dit wel mag vertellen.
0: Tuurlijk.
1: Bij deze heb ik het gezegd.
0: Bij deze heb ik het gezegd en we gaan het niet terugdraaien.
1: Oepsie.
0: Nee, maar we kunnen het goed vinden, Maarten en ik. Dus, ja, nee, er is niks aan de hand. Er is geen man en geen dame overboord. Er zijn geen personen overboord. Nee, helemaal niks. Dus het gaat allemaal goed komen. Maar... Want we zitten vaak bij elkaar in de keuken te kijken. En de ene keer komen de gasten die bij hem al gespeeld hebben, die komen dan bij ons. En andersom gebeurt ook. Dus het is niet. Het is een gewone gezonde wisselwerking tussen. Ja, zo werkt dat. Ik ga eerst nog even een nummer draaien. Want dat is een nieuw nummer. Dat mocht ik vanavond al weggeven. Band komt uit Den Haag. En de frontvrouw van die band, dat is Evi. En die komt uit Zwijberg. Zwijberg, topografische kennis. Waar ligt dat? Dat ligt in de buurt van Gulpen in Zuid-Limburg. Daar komt zij vandaan. En dat is een Haagse band. En 29 augustus staan ze te spelen in Het Paard. De single die morgen uitkomt heet Yester's Brain. En dat is Unstable Rosie. En er moet er wat komen. En er gebeurt er weer niks. Jongens, ik word volgens mij heeft ook nu de platenspeler heeft nu pauze, geloof ik. Het is echt niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon met jou maar even beginnen. Want voordat het is, gaat het donker worden. Dus Unstable Rosie wordt even geparkeerd. Ja, ik kan er verder weinig aan doen. Want straks staan we hier over een half uur nog. En we gaan
1: ik
0: verder
1: waar we. Gezellig hoor.
0: Wat zeg je?
1: Ja. Ik vind het hartstikke leuk hier.
0: Ja, dat geloof ik graag. Dat horen wij wel meer van mensen. Die gaan met zo'n ding gaan ze het pand uit. We gaan beginnen met een van de nummers die gaat spelen. Waar we gebleven zijn.
1: Ja.
0: En dat is. Nou, laten we hopen dat het allemaal goed met je gaat.
1: I hope you're well.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Weet je er ook iets over te vertellen?
1: Zeker. Het is meteen wel weer heel persoonlijk en ook wel een beetje verdrietig. Ik ben op de basisschool heel erg gepest. En dat ging heel ver. En als je 9 jaar bent en er tegen je gezegd wordt dat je maar beter zelfmoord kan plegen, omdat er toch niemand is die je aardig zou vinden, dat doet veel met je op zo'n jonge leeftijd.
0: Ja,
1: maar ik ben wel door de jaren heen dat ik heel erg denk, ja, ik gun iedereen een mooi leven. En ik gun iedereen dat het goed met ze gaat. Dus ik kan wel een soort van voor altijd in een hoekje boos gaan zitten zijn op deze mensen. Maar dat kost mij ook heel veel energie.
0: Dus, dat lijkt me niet de meest slimme bezigheid.
1: Tijd.
0: Nee. En aan de andere kant, al die mensen die jou vroeger als 9-jarige hebben geplaagd. Fabienne en Julie staat gewoon in de popronde. En jullie lekker niet. Dus dat is weer even gewoon... Ja. Wat zeg ik dan weer? Ja, goed. Zo werkt dat. We gaan, laten we maar horen. De volgende nummer wat je gaat spelen. I hope you well.

zijn wel nummers waar je kippenvel van krijgt. En zo waar heb ik er zelf ook in mijn jaren als... Nou, ik zou zeggen als tiener, nog niet als tiener, maar eigenlijk daarvoor nog... Dat er sommige kinderen gewoon een beetje het ook op mij hadden voorzien. Maar dan denk ik op mijn beurt, dan denk ik, ja, ben ik er slechter van geworden? Denk het niet. Ik ben er eerlijk gezegd eigenlijk alleen maar wijzer door geworden. En dat zat misschien eigenlijk ook in...

0: Het volgende nummer wat je gaat horen, dat is ook wel iets waar ik even nog wat over te melden heb. Want ik heb iets met Engeland en ik vergaap mij op dit moment, want ik kijk hem nu voor de tweede keer helemaal, alle seizoenen van Shetland. Dat is een Britse krimi. En dat is een eiland ergens boven Schotland. En daar zitten ook heel veel schapen op. Dus een mooi bruggetje, want daar ging ik dus langzamerhand een beetje naartoe. Het volgende nummer, dat heet The Shepherd. Maar het zal wel niet over de schapen van Shetland of de schapen op de Schelling of Ameland gaan. Dat heeft daar helemaal niks mee te maken, denk ik.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, vertel. Waar gaat het dan wel over?
1: De politiek.
0: Kijk aan, het is ook nog een beetje een soort moment van politiek geëngageerdheid van Fabienne Judy.
1: Dit is misschien mijn protestsong.
0: Ja, maar over je begint erover, maar kun je dat ook? Want het vereist natuurlijk wel een bepaalde manier van schrijven en noem maar op. Mm-hmm. Want je doet niet zomaar even van dit is een protestlied en het is af en klaar en noem maar op. Zo werkt het dus niet.
1: Nee.
0: Hoe neem ons mee in
1: neem
0: jouw hoofd.
1: Neem jullie mee. Ja. Nou, ik was boos.
0: Jij was boos.
1: En dat ben ik nog steeds. En ik let heel erg op mijn woorden.
0: Ja.
1: Want ik zou het vervelend vinden als ik bepaalde landen niet meer in mag komen. Als ik zeg over wie dit gaat.
0: Ah.
1: Dus ik ga heel braaf mijn mond houden.
0: Jij gaat heel braaf je mond.
1: Dit is de Shepherd.
0: Oké. Dus voor al die politieke wereldleiders die nu zitten mee te luisteren. Zit er lekker op
1: het
0: je
1: gaat
0: stoel.
1: Het gaat niet over jou.
0: Wat zeg je?
1: Het gaat, nee, zeg maar. Ik kijk nu de camera en ik zeg tegen alle politieke leiders. Het gaat niet over jou.
0: Nee, dat gaat niet. Maar het gaat wel over, over bepaalde zaken. Die
1: misschien.
0: Er
1: ja. Wie weet.
0: Nou. Ik zou zeggen, ga goed luisteren. Hier is The Shepherd van Fabienne Julie. Kom maar.

0: Dank je wel.
1: Ik heb wel eens een donkerbruin vermoeden waar het dit heen gaat. Maar ik ga wel iets over er één ding over zeggen. Mm-hmm. En dat heeft nog met iets te maken wat in dit land zich heeft afgespeeld tijdens Best Kept Secret. En dan weet jij wel waar ik het over heb. Zeker.
0: Yeah.
1: In eerste instantie zat ik toch een beetje in de hoek waarvan ik denk... Nou, Sophie, wat doe je nu? Want nu ben jij bezig om precies datgene te doen waar jij eigenlijk tegen strijdt. Maar toen had ik even de nuance nog niet helemaal gekregen. En het hele volledige verhaal. En dat heb ik inmiddels wel. En zij vraagt eigenlijk als het ware om toch iets erover te vertellen. Over het, de maatschappij, de systemen en noem maar op. En daarom ook over uit te spreken. En nu zit ik toch in het kamp van Sophie Straat, kan ik je vertellen. En ik zou bijna zeggen, het zijn eigenlijk die boze witte mannetjes waar zij juist op vraagt om die even dus wat meer naar achteren te stellen. Dus het is een statement en voor mij geldt hetzelfde, dat ik dat volledig onderschrijf. Dus het is zo dat deze figuren die op dit moment nogal een beetje de dienst uitmaken in de wereld. En Jorik van Noorden die zei er ook al iets over. Autoritaire en dictatoriale mannetjes, daar had hij een bloedhekel aan. En dat heb ik dus ook. En ja, Sophie Straat ook. En dan zit ik toch in dit gedeelte, eerlijk gezegd. En dus ik ga volledig met je mee in The Shepherd. En als wij dit nummer veilig hebben. Ja, en als wij dit nummer veilig hebben gesteld, gaat hij 100 keer gedraaid worden, wat mij betreft. Als een soort protest tegen alles en iedereen. En ik heb het al eens een keer gedaan met een nummer van Emily van Ellerswijk. Want LS werd geboycott en ineens afgehaald door Spotify. Nou, dat moeten ze bij mij niet doen. Want het is altijd die kleine persoon die dan op een gegeven moment gepakt wordt. Terwijl Spotify gewoon 22 dure contractspelers bij Barcelona rondlopen. Ik heb daar zo'n hekel aan in dat soort opzichten. Dus ook bij mij zit een beetje het kwade bloed van Rage Against the Machine. En dat soort dingen, dat zit er nog altijd bij mij in. Goed, ik heb ook even mijn gal gespuugd. En ik heb ook de camera even gepakt.
0: Hartstikke dat, goed.
1: Ja. Maar goed, het volgende nummer. Laat je niet in slaap, zussen. En dat is ook een mooi bruggetje naar het laatste nummer van vanavond.
0: Ja.
1: Sleep on it.
0: Zeker.
1: Heb je er nog iets over te vertellen?
0: Sleep on it. Heel graag willen dat iets werkt.
1: Zoals net bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, dat was een goed voorbeeld. Ja, ik hou van graag.
0: The horrors persist, but so do we.
1: Ja, maar ik vind het juist wel even leuk. Dit is noemen we aanschouwend onderwijs. Er is dus iets net gebeurd na nummertje 3. Na het nummer Dissolved.
0: Maar we regelen het.
1: Ja, het werd op een gegeven moment gehandeld. Maar goed, en dan is het niet even een nachtje erover slapen. Want zoveel tijd hebben we natuurlijk ook niet.
0: We're on the clock.
1: Nou, het wordt hele grote meligheid. Maar goed, daar zijn we niet voor. Hier gaan we verder mee. Het laatste nummer van vanavond.
0: Yeah.
1: Wat je gaat horen is Slip on It. Laat maar horen.

0: ja, en aan alle leuke dingen komt een eind. Maar we verwijzen ook nog even terug naar een gast die 2 weken geleden hier is geweest. Bieke, die vond het hier ook heel erg leuk. Maar ik heb een beetje de indruk dat jij dat ook wel... dat jij eigenlijk ook best nog wel...
1: Ik had het wel naar mijn zin.
0: Ja, ja, dacht ik al. Maar goed, aan alle leuke dingen komt een eind. Dus ook aan dit optreden. Kunnen we nog, want je hebt nog niks... Klopt. Eigenlijk uitgebracht. Ben je zo perfectionistisch dat je daarmee nog wacht? Eigenlijk?
1: Ja. nee, het staat wel. Het komt eraan.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Want anders krijgen we van die hickpie-achtige taferelen. dan wordt het enorm van... Nou, dat hickpie, maar we kunnen nergens wat vinden.
1: Ja.
0: Nou, zoiets.
1: Misschien.
0: Ja.
1: Nee, maar het komt er wel aan.
0: Het komt er wel.
1: Echt beloofd. Beloofd.
0: Beloofd.
1: Beloofd.
0: Maar wij, hebben in ieder geval, wij hebben in ieder geval wel 6 tracks.
1: Ja.
0: En The Shepherd, die zal even voorlopig nog wel even op nummer 1 blijven. Want dat is een lekkere protestsong. Dus dat zijn we wel van. Een beetje van dat schuren in
1: dank
0: dat opzicht.
1: Dankjewel.
0: Dus in dat opzicht. Dan heb ik natuurlijk nog een afsluitende vraag. Want ja. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik ben te vinden op Instagram als Fabienne Julie Music. Die is het belangrijkste.
0: En dat is het meest belangrijk.
1: Ja.
0: En daarmee is de reclameboodschap ook ten einde gekomen. Dan ga ik ook zo langzamerhand een beetje zeg maar afscheid nemen van de jijbuiskijkers. Want ja, dan kunnen we dat ook uitzetten. En dan geef ik jou over aan Leon en aan Marcus. Want die gaan nog even wat dingen nog doen. Buiten de uitzending om. En ik ga iets anders doen. Want het is een bekende van Fabienne en Julie. En dat is High on Shy. En we beginnen eerst met Don't Sugarcoat It. Dan het gesprek. En daarachter komt de single Letters to a Ghost. Die afgelopen week is verschenen.
2: Myself as a realist, but you call me a pessimist, 'cause you fail to see the world through my lens.

0: is alweer een poosje geleden dat wij iets hebben gehoord van Cheyenne Howell. Oftewel High on Chai, maar het stilzwijgen is weer verbroken. Hallo, Cheyenne.
1: Hallo, ja.
0: Ja. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat je weer een nieuwe single hebt uitgebracht?
1: Ja, ik ging stil in en ja, ik was sowieso 2 maandjes even ook helemaal op vakantie. Dus dat was sowieso al even een stopje.
0: Ja.
1: Maar ja, we zijn uiteindelijk in maart de studio ingegaan. En dat gaat altijd weer even tijd overheen voordat het dan allemaal helemaal is zoals je het wil hebben.
0: Ja.
1: Dus vandaar eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik had even wat tijd nodig om te broeden.
0: Ja, maar gaan we dan ook nog weer meer van jou horen de komende tijd, of niet?
1: Zeker, zeker weten.
0: Ja, even, want het is inderdaad alweer een poos geleden. Want dat was Don't Sugarcoat It, als ik het wel heb. Die is vorig jaar uitgebracht. En dat was een single die je hebt uitgebracht om een deel van je frustratie te uiten, toch?
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja. Hoe is die ontvangen, die single destijds?
1: Ja, die ging eigenlijk best wel goed. Ik heb daar best wel veel nieuwe luisteraars ook mee weten te trekken.
0: Mm-hmm.
1: Die, ja, eigenlijk op TikTok en zo ging het best wel lekker. En ja, heel veel leuke nieuwe luisteraars daarmee binnengehaald.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk. Ja, goed eigenlijk.
0: Ja, en als wij dit gesprek opnemen, dan is het ook daadwerkelijk de dag van de release van je nieuwe single. Maar er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Want vorig jaar, ook een beetje in juli, dat was iets verderop, een beetje eind juli, toen heb jij nog op een festival gestaan in Castricum, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, klopt. Uit je boot.
0: Ja, ja, hoe was dat dan? Want daar heb ik je ook verder niet meer over gehoord eigenlijk.
1: Ja, mega leuk was dat. Ja, het is natuurlijk alweer eigenlijk een jaartje later, maar
0: ja.
1: Ja, een van de leukere festivals is dat. En ik ga dit jaar zelf kijken,
0: ja.
1: Want vrienden van mij die moeten spelen, dus ik ben er dit jaar ook, alleen dan aan de andere kant van het podium.
0: Ja, als toeschouwer, voor de mensen die het willen weten, Uit je bak is dit jaar op 26 juli. Dus dan heb ik bij deze ook Sander Zwikker weer een beetje een plezier gedaan. Dan weten we dat ook weer, want zo zit het. Maar dan die nieuwe single, want ja, dat is, nieuw. Is hij eigenlijk wel nieuw? Want heb je hem niet al een hele tijd in de week gelegd?
1: Nou, de single, ja, hij ligt al lange tijd op de plank.
0: Ja.
1: Maar hij is nog nooit live gespeeld.
0: Nooit? Wat heeft je ervan weerhouden om dat nummer niet live te spelen?
1: Hij was gewoon nog niet af. En soms heb je gewoon een nummer die live heel erg zijn vorm gaat krijgen. En dat je dan pas denkt, oh ja, nu kan ik de studio in. Maar dit nummer, ja, het was toch echt wel gewoon een nummer wat gewoon in de studio gemaakt moest worden. En nu ben ik ook wel echt zo van, nu kan hij live gespeeld worden.
0: Ja.
1: En normaal speel ik echt wel vaak de nummers eerst live en dan in de studio. Maar op een of andere manier, deze kwam er toch niet uit als hij eruit moest komen. En had toch eventjes de liefde nodig van de studio.
0: Ja, maar is het ook zo dat het ook iets met het nummer zelf te maken heeft? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, het is natuurlijk ook wel is ook wel een onderwerp waar ik niet graag van de daken schreeuw of zo.
0: Ja.
1: Maar ja, het had ook gewoon, ja, het is oprecht eigenlijk een soort van open brief die ik heb geschreven.
0: Mm.
1: En dat had ook even tijd nodig om bij mij te zinken. En dat had ook even tijd nodig om niet meteen zo in het midden van al die drama er meteen eruit te gooien, denk ik.
0: Ja, want wat ben jij zelf nou, een drama queen? Of sta je ook nog redelijk nuchter in het leven?
1: Ja, wel, ja, ik ben wel een beetje een drama queen, ja.
0: Toch wel?
1: Toch wel, ja.
0: Maar dat is natuurlijk wel een goede manier om ook je songs, denk ik, te schrijven. Of
1: precies, of het een beetje lekker dramatisch. Dat gaat er al in bij mij.
0: Ja, wat ik gelezen heb, ook bij deze nieuwe single, want we hebben nog steeds niet de titel verklapt, want die verklappen we zo wel. Maar ik lees ook bij die single dat jij nogal erg gecharmeerd bent van Nothing But Thieves en ja. Paramore. Wat hebben deze acts of bands, of hoe moet ik het zien, wat hebben zij waardoor jij getriggerd wordt om dit soort dingen eigenlijk ook te maken?
1: Ja,
0: of in ieder geval als inspiratiebron te gebruiken?
1: Ja, ik ben dus eigenlijk al heel lang fan van wat ik bedoel. Ik hou heel erg van... Eigenlijk het beide wat me heel erg trekt is de frontvrouw en de frontman. Dus de frontvrouw van Paramore en de frontman van Natty Matisse.
0: Ja.
1: Omdat zij gewoon allebei vocaal zo mega goed zijn. En dat over al die heavy gitaren en die rockmuziek. Ik vind dat gewoon heel vet. Maar vooral omdat zij dus zo goed zijn en los van dat dus die muziek ook heel vet is en heel veel impact maakt. Maken zij als front... vrouw en man ook heel veel impact. En
0: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk het tofste aan die twee bands. En daar herken ik mezelf dan ook wel weer in. Dat is iets... Ja, ik wil dat ook zijn als frontvrouw.
0: Ja. Ja, want het doet mij soms ook denken aan die vette producties uit de jaren 80. Want ik ben iemand die groot geworden is in de jaren 80 met dit soort producties. En als ik dit hoor, dan denk ik, daar stiekem een klein beetje aan eigenlijk.
1: Ja, lekker toch?
0: Ja, is dat toch ook een beetje een vorm van nostalgie? Wat je ook graag in je muziek wil verwerken?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het ook leuk als mensen zeggen dat het een beetje nostalgisch voelt. Want ik probeer inderdaad heel erg ook een beetje die sound van vroeger. En dan is het ja eigenlijk voornamelijk een beetje die angsty teen sfeer of zo te pakken. Ik vind het altijd heel leuk als mensen zeggen dat het zich ook aan moet denken. Dus ja, zeker, dat neem ik zeker mee in deze songs.
0: Nou, de single heet Letters to a Ghost. Daarin beschrijf je eigenlijk dat een gebroken of een verbroken vriendschap eigenlijk best wel pittig erop inhakt ten opzichte van liefdesverdriet. En ik moet je ook eerlijkheidshalve zeggen, er zit iets van een behoorlijke vorm van herkenning in deze song, voor mij dan persoonlijk. Dus ik heb er zelf ook iets mee.
1: Echt?
0: Ja.
1: Nou, dat is ook, ja, aan de ene kant jammer om te horen, maar aan de andere kant mooi om te horen dat je dat herkent erin.
0: Ja. Ja, maar dat heb jij dus ook meegemaakt als ik het, want anders had je er geen liedje over geschreven.
1: Nee, precies. Maar ik heb wel dus wat ik denk van, het is vervelend dat het is gebeurd, maar ja. Ik heb er wel echt een banger uitgehaald. Dus.
0: Ja, een banger. Nou ja, misschien dat het voor mij dan ook, dat ik gelukkig dat ik jou ken en dat onze vriendschap dan enigszins, dat nog op een bepaalde manier goed is. Maar ik bedoel ermee te zeggen misschien op deze manier zou het voor mij ook therapeutisch werken dat ik het ook ergens een plek zou kunnen geven.
1: Precies, dat is toch mooi dat muziek dat kan doen.
0: Ja, Letters to a Ghost, dat is dus de nieuwe single. Want dan is de vraag, is dit weer de opmaat naar nog meer materiaal wat we van jou de komende tijd kunnen gaan verwachten?
1: Zeker weten.
0: Ja, dus je bent toch al heel stiekem, ik hoor aan je stem, er komt nog meer aan als ik het zo hoor.
1: Ja, kan er nog niks over zeggen.
0: Hangende het onderzoek zeggen wij hier nog niks over. Dan is alleen nog de laatste vraag en de afsluitende vraag. Waar is High on Chai te vinden op het wereldwijde web?
1: Nou, ik ben te vinden op Instagram onder @ithighonchai. En dat is ook op TikTok @ithighonchai. En volgens mij ook op Facebook.
0: Dan gaan we die nieuwe single nu laten horen.

The Letters to a Ghost van Hayan Shai hoorde. Dus ook het gesprek wat ik eerder met haar had, met Shai en Howell deze week. Over deze single. En we zitten zo langzamerhand een beetje in het eind van deze 16 juli. Dat is heel erg leuk. Maar goed, we hebben nog een nieuwe single die ik weg mag geven vanavond. Het is Unstable Rosie. En die komt, zoals ik al zei, Evi uit Zwijberg. En dat ligt dus in de buurt van Gulpen. Dat ligt in Zuid-Limburg. Daar komt ze oorspronkelijk vandaan. Maar de band komt uit Den Haag. En ze gaan in augustus, eind augustus, 29 augustus, een optreden doen in Het Paard. Dus dan weet je dat. En waarschijnlijk gaat dat ook met de EP die dan wordt uitgebracht. De single die je gaat horen, die komt morgen uit. Yester's Brain van Unstable Rosie.

Dat was de laatste nieuwe single die ik vanavond heb laten horen in deze Alternative FM van 16 juli, mensen. Want daar praten we over. Er gaat een kleine pauze plaatsvinden. Dat is 3 weken dat wij gewoon een reguliere uitzending doen. Met alleen maar plaatjes, of beter gezegd muziekbestanden die we dan laten horen. Want er zijn ook mensen die even tijdelijk er niet zijn. En we kunnen het slecht met z'n tweeën doen. Marcus en ik, we hebben gewoon nog die derde persoon nodig. En dat is Leon. Dus dat gaat pas 13 augustus weer opnieuw van start. En dan moeten we 20 augustus weer even pauzeren. Want dan hebben we hier 22 dure Dinky Toys. Dat is wel de laatste keer. Met ene Max Verstappen. Dus dan gaat het sowieso niet worden dat we dan mensen uitnodigen. En 27 augustus, dan komt Los Sios. Dit is de laatste. Dat is onze eigen opname van Barren Sea en Foggy Feelings. Tot volgende week.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
3: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
4: U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur 's avonds hoort u 2 uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt.

0: Ja, goedenavond, mede Metalheads. Deze maandag 20 juli. Mijn naam is Marcel Verkuik en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Play It Loud Live. Na mijn telefonische interview met Rick Rotman, beter bekend als Ricky Smalls vorige week, staat vanavond volledig in het teken van een van de meest veelbelovende Nederlandse doom metal bands van dit moment. Vanuit Den Haag heb ik twee heren van Solace in de studio, vocalist Boudewijn en drummer Ronald. Welkom heren vanavond bij Play It Loud Live. Leuk dat jullie er zijn vanavond.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Allereerst, hoe is het met jullie?
1: Goed.
0: Ja?
2: Ja. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Nou, fijn om te horen en fijn om jullie te hebben. Hebben jullie een beetje een goede reis gehad vanuit Den Haag?
1: Wat zegt hij?
2: De enige zonder koptelefoon.
1: Ja, nee, prima reis gehad.
0: Ja.
1: Lange trip.
0: Lange trip, ja.
2: Lange trip, even wat gegeten hier op het strand.
0: Ja, je vertelde het inderdaad. Rechtstreeks vanuit werk hier naartoe gekomen.
2: Ja.
0: Ja, lekker wat gegeten. Wat hebben we gegeten?
2: Ja, lekker pizzaatje.
0: Lekker pizzaatje.
1: Ja, lekker. Nou, relatief lekker.
2: Ja, relatief lekker, ja.
0: Veel niet helemaal. Nee. En zijn jullie een beetje bekend in deze regio? Of is het de eerste keer dat jullie in Zandvoort zijn?
1: De tweede keer.
0: De tweede keer, ja. Oké. Okay.
2: Ja. Ik denk dat voor mij de derde keer is.
0: Derde keer,
2: ik loop nog een stukje voor.
0: Ja. Ja?
1: We hebben natuurlijk, in principe hebben we zelf een zee.
0: Ja.
1: Dus we hoeven hier eigenlijk ook niet heen.
0: Nee, dat is waar.
1: Ja.
2: Ja, en de oefenruimte is niet hier dus.
0: Ook nee, ook dat. Ja. Ja, dus extra reden om hier niet naartoe te komen natuurlijk. voor de luisteraars die Solace misschien nog niet kennen. Wie is Solace? Hoe zouden jullie de band omschrijven aan iemand die nog nooit een noot van jullie hebben gehoord?
1: Daar hebben we het lang over gehad eerlijk gezegd. Want we hadden, toen ik gevraagd werd om te gaan zingen bij Solace, werd eigenlijk gezegd dat we stoner doom maakten.
0: Ja.
1: Nou, dat leek me wel wat. Maar inmiddels hebben we het internet laten beslissen. En is het black and doom metal. En dat heeft waarschijnlijk gewoon te maken met hoe we klinken.
0: Ja.
2: Ja, dus iets te snel voor doom.
1: Ja.
2: Te langzaam voor black.
1: Ja. De onderwerpen zijn wel weer meer...
2: Het is heel zwaarmoedig. Qua teksten, qua drama dat erin zit.
0: Ja.
2: Maar ook wel stukjes van een beetje uptempo.
0: Okay.
2: Dus dat past niet helemaal bij de doom. Maar dat is denk ik ook hoe onze muziek zich een beetje klassificeert. We maken dat wat wij mooi vinden.
0: Ja, precies.
2: En of dat een hokje past, dat bepalen andere mensen maar.
0: Ja, precies. Jullie laten jezelf niet echt graag in een hokje plaatsen of dat wel. Want heel veel bands hebben dat vaak.
2: Ja, dat hebben we dan door internet laten doen.
0: Ja, precies.
2: Om toch een label te kunnen hebben, anders weet je niet waar je moet plaatsen.
0: Nee,
1: maar er zijn ook zoveel subgenres. Dat het, het was moeilijk te definiëren voor onszelf, denk ik. Want ik kom zelf meer uit de black metal... qua achtergrond, maar ik luister bijna geen metal.
0: Oké. Okay.
1: Meer, vroeger wel natuurlijk. Oh, maar...
0: Dat verbaast me.
1: Ik luister veel.
0: Wat
1: heel breed eigenlijk, allerlei verschillende genres.
0: Oké, okay, zoals?
1: Elektronische muziek vrij veel.
0: Okay.
1: Dus, techno met een K.
0: Ja.
1: En ook wel, ik loop ook wel in de goth scene rond.
0: Okay.
1: En... folk. Ik speel sinds mijn 8e doedelzak.
0: Mm. Oh, wow.
1: Dus dat is wel heel erg ver van Solace verwijderd eigenlijk.
0: Ja.
1: En ik ben vroeger wel heel actief geweest in black metal land.
0: Ja.
1: Maar dat heb ik ook vrij hard achter me gelaten op een gegeven moment. Dus eigenlijk is Solace op dit moment de enige metal waar ik me mee bezig hou. En er zijn nog wat oude bands die ik luister.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En black metal deed je voorheen in een bandvorm? Of?
1: Ja.
0: Ja? Ja. En hoe lang heb je dat gedaan?
1: Sinds 2002 had ik Haatstrijd. Dat was mijn eerste black metal project.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb nog een Blauwe Maandag in Funeral Winds gespeeld. Ik liep een beetje in die
0: scene. Een beetje die, ja. Oké. Okay. En jij, Ronald?
2: Ja, nog voor mij is het wel echt vooral metal wat ik luister.
0: Ja.
2: Wat je net hoorde, Pantera is wel een van mijn jeugdliefdes. Ook wel de reden waarom ik ben gaan drummen. Met name Vinnie Paul van Pantera, echt weergeloos.
0: Ja.
2: Ja, in die tijd ook heel veel Bayer's, Sepultura, Suicidal Tendencies, wat ik veel luisterde.
0: Ja.
2: En ja, de jaren daarna werd het wat meer dan death metal, Hypocrisy, Lamb of God, Amon Amarth. En ja, eigenlijk altijd blijven drummen.
0: Ja.
2: Soms meer, wat minder. En een jaar of 10, 15 geleden een andere band gespeeld.
0: Okay.
2: Het was ook een crossover van alles en nog wat cover metal stijlen.
0: Ja.
2: Ja, en nu Solace waar ik bij ben gekomen.
0: Yes.
2: En wat ik gewoon heel leuk hier aan vind, iedereen heeft zijn eigen achtergronden die je toch meeneemt in de muziek.
0: Ja.
2: Dat, en dat smelt dan nog heel mooi samen tot wat wij maken. Althans, wij vinden het mooi, vinden het heel erg lekker om te maken.
0: Ja,
2: het geeft ontzettend veel energie.
0: Ja, precies.
2: En dat merken we wel in de laatste, ja, we zijn nu 5, 6 jaar samen, mm-hmm, als band. Ja, dat je helemaal naar elkaar toe groeit, muzikaal. Ja. Dat je elkaar ook aanvoelt in de muziek, wat iemand goed kan of wat iemand minder goed kan, of hoe dingen goed samenpakken.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dat voelt gewoon ontzettend lekker.
0: Ja, en even terug naar ja, het begin, hè, van de band. Hoe is Solas precies ontstaan en wanneer?
1: Ja, precies ontstaan weet ik niet. Ik geloof dat Tanja en Irene, die zijn het begonnen samen met de toenmalige drummer Suus.
0: Nee, ja.
1: Ik weet eigenlijk niet helemaal vanuit welke gedachte dat toen is ontstaan.
0: Oké.
2: Okay. Ja, we hebben het wel heel even over gehad. Maar het was wel inderdaad ja, een beetje het melodramatische, een beetje donkere.
0: Mm-hmm.
2: En de naam zal het toch een sprankje hoop, een stukje, ja, troost bieden in de donkere tijden.
0: Ja.
1: Helaas ging ik toen de teksten schrijven.
2: Ja, het was ook wel voor mij meer bedoeld als echt een meer traditionele doom band.
0: Ja.
2: Ja. Ja, toen is Bouden erbij gekomen. Dat is ook net voor mijn tijd. En toen ben ik erbij gekomen.
0: Wanneer kwam jij erbij?
2: Volgens mij, toen stond een band een jaar. September 2020.
0: Oké.
2: Okay. Een beetje na de eerste coronagolf.
0: Ja.
2: Ben ik erbij gekomen. En ja, vanaf dat moment zijn we eigenlijk samen ook de muziek gaan schrijven. En nou ja, is het geworden door wat het nu is.
0: Ja, precies. Ja,
1: Ronald maakte de line-up echt wel compleet. In, yeah, de zin, ook in de creatieve zin. Omdat we daardoor met z'n vieren eigenlijk niet ten nadele van Suus of zo. Hoor. Mm. Trouwens, die heeft gewoon zelf gezegd dat ze niet meer wilde drummen. Dus die is vertrokken. En toen zochten wij een andere drummer. Maar bij toeval eigenlijk werd die dynamiek heel mooi. Ik vind het heel fijn samenwerken. Ik heb nog nooit op deze manier muziek geschreven met mensen ook. Het is echt heel uniek. Ja.
0: Mooi om te horen. En nog even teruggekomen op de naam. Hè? Solas, je zei het al, Bied Troost. Hoe kwamen jullie op de naam? Of waar kwam?
1: Nou, wij hebben hem niet bedacht.
2: Nee, ja, maar ik denk dat wel een beetje... Als je Doom is natuurlijk heel treurig, heel zwaarmoedig. Toch wel de donkere kant van het leven. De dood die erbij komt. Mm-hmm. Of de alle narigheid. En Solas biedt dan ook een stukje troost wat in de naam zit. En Solas is troost.
0: Ja.
2: En toch een stukje troost bieden door de muziek. Ook zijn de klanken vrij zwaar.
1: Maakt eigenlijk een muzikale versie van klassieke romantiek.
0: Oké.
1: Okay. We zien schoonheid in het donker en in het verderf en in het verval. En ik vind Solas persoonlijk een hele mooie wrange naam. Omdat het,
0: zeker.
1: Inderdaad, het is een soort van soelaas, soort schetstroost biedt. Die we eigenlijk zelf ook weer afbreken op textueel vlak en... ik vind het leuk om daarmee te spelen met dat concept ook.
0: Ja,
1: ja.
0: Oké. Okay. En jullie komen uit Den Haag, hè, zoals gezegd. Veel mensen denken natuurlijk meteen aan punk, hardcore of rock. Maar Den Haag heeft natuurlijk ook een mooie metal scene. Hoe ervaren jullie dat?
1: Niet.
0: Nee?
1: We kennen een paar bandjes. En ik heb er zelf heel weinig mee te maken, eerlijk gezegd.
0: Ja, het is niet dat jullie bevriende bands kennen uit de stad of zo, waar jullie wel eens mee hebben getreden.
1: Dat komt omdat we op dezelfde avond repeteren.
0: Ah, oké. Okay. Jullie repeteren in dezelfde plekken of zo.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Is er onderling ook veel contact tussen jullie dan, behalve de repetitie of verder niet?
1: Nee, van ons uit niet, maar ik ben sowieso niet zo'n heel sociaal beestje, eerlijk gezegd. Ik zie hun één keer in de week, maar dus dat we repeteren.
0: Ja, precies. Wat is jullie vaste repetitieavond?
2: De woensdagavond.
0: De woensdagavond, oké. Okay, nice. Ja, vanavond zien jullie dus Boudewijn en Ronald aanwezig. Jullie zouden natuurlijk jullie bestaan natuurlijk uit 4 muzikanten, jullie zeiden het al. Kun je nog even wat meer vertellen over de andere 2, de dames? Die hebben dus de band opgericht en wat nog meer?
1: Ja, ze hadden samen een band, Canina.
2: Canina.
0: Ja.
1: Okay. Dat was een of andere Noordse taal voor...
2: IJsland voor konijn, was dat het?
1: Ik wel.
2: Ik hoop dat ik u nu niet beledig.
0: Ik zou het ook niet weten, maar in IJsland
1: is
0: ook niet zo goed.
1: Er heel weinig van. Nee.
0: Lekker.
1: Ja, nee, ik kan niet voor ze spreken.
0: Nee.
1: Dus daar hou ik me verwijderd van. Maar
2: in ieder geval een bassist in Tanja. Een enkele gitarist in de band, Irene.
0: Ja.
2: Die spelen voor mij al 20, 25 jaar samen.
1: Ja, volgens mij speelden ze eerst andersom. Volgens mij was eigenlijk Tanja de gitarist en Irene de bassist. Maar dat doen we dus nu andersom. Ik weet niet hoe dat relevant is, maar ja. Wel een leuk weetje.
3: Een leuk weetje.
1: Ja, zij hebben de band opgericht. Dus ja.
3: Okay, dus,
1: de Founding Mothers.
3: De Founding Mothers, ja, precies. Dankzij jullie zijn jullie ook bij de band gekomen. Dus, ja.
1: Ja.
3: All right. Dank jullie wel voor de introductie van de dames. En voordat we straks naar Solace zelf gaan luisteren, leren we eerst de muzikanten achter de band een beetje beter kennen. Iedereen heeft namelijk een nummer uitgekozen dat veel voor hem of haar betekent. Of misschien zelfs van belangrijke invloed is geweest voor het geluid van Solace. Ja, jij, Ronald, hebt het spits mogen afbijten. Aan het begin van de uitzending hoorden we dus Pantera met Dominion. Waarom juist dit nummer?
2: Nou, dat was

0: Daar kreeg ik gewoon kippenvel.
1: Ja.
0: En ja, dat heeft mij wel onder andere aangezet om te gaan drummen. En ik denk dat dat ook wel hetgeen is wat ik meeneem in Solace.
1: Mm-hmm.
0: Niet dat ik kopieer wat hij doet. Dat is ook met andere drummers die wel van invloed zijn geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar wel het groove en een beetje de tempowisselingen, ook het backingwerk.
1: Ja.
0: En af en toe ook als de zang bezig is, dan hou je iets rustiger. Of als de gitaar iets mee doet, dan hou je zelf rustiger.
1: Ja,
0: en soms pak je ook het moment om wel iets te doen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is denk ik wel wat ik een beetje meeneem qua gedachten.
1: Okay.
0: Zonder te pretenderen dat ik van hetzelfde niveau ben.
1: Ja. En wanneer hoorde je Pantera voor het eerst? Was je vrij jong?
0: Ja, ik was vrij jong. Het is eind jaren 80. Ik denk een jaar of 12, 13 was.
1: Ook wel echt met dit album.
2: Dan weet iedereen hoe oud je bent. Hoor.
0: Ja, ik ben 49, kan ik ook gewoon zeggen. Dat is allemaal niet zo heel spannend.
1: Nee, precies.
0: Nee, ik denk dat ik een jaar of 12, 13 echt een beetje in de metal scene ben gekomen.
1: Ja.
0: Ja, dat begon echt met band. Dat Suicide Tendencies, Biohazard die tijd. En Pantera vooral. Ik heb die cd's van helemaal grijs gedraaid.
1: Ja.
0: Ik had zo gelijk. Dit Domination heb ik... Nee, niet. Wat is het? Far Beyond Driven. Dat is wat ik gehoord heb.
1: Okay.
0: En twee weken later had ik het andere cd's voor me ook zoals een beetje. Ja. Dus dat is een beetje hoe het bij mij klikte, puur muzikaal.
1: Ja, precies. En wat sprak je dan met... Ja, de grooves sprak je denk ik het meest aan. Van
0: de groove en ook het tempo. Zeker van Domination. Hoe het begint. Ik krijg er iedere keer als ik het hoor, krijg ik kippenvel.
1: Ja.
0: Er zit zo'n opzwepend tempo in.
1: Mm-hmm.
0: En ook de afwisseling. De double bass blijft doorlopen. De handen gaan iets heel anders doen. Het voelt zo tegen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: daardoor gewoon weer geloos.
1: Ja, zeker. Ja, dat sprak mij ook inderdaad aan toen ik ze voor het eerst hoorde. Jullie spelen Doom, hè? Dat ligt natuurlijk behoorlijk ver van Pantera vandaan. Maar hoor jij nog steeds Pantera terug in jouw manier van drummen?
0: Ja, ik denk op sommige stukjes komt dat wel terug.
1: Ja.
0: En met name ook het groove en af en toe wat er terugkomt. Ook wel de tempowisselingen die bij Pantera ook wel spelen.
1: Okay.
0: Niet dat dat één op één hetzelfde is, maar wel die wisseling pakken. Dat vind ik zelf heel erg lekker om te spelen.
1: Nee. En er zijn ook nog bepaalde elementen waarvan je denkt van, nou, die neem ik onbewust nog steeds mee?
0: Van Pantera zelf?
1: Ja.
0: Ongetwijfeld. Dat is het onbewuste stukje, denk ik.
1: Ja, dat is het onbewuste
0: stukje. Je neemt mee wat je inspireert en dan maak je je eigen ding ervan.
1: Ja.
0: Ik denk dat is wat er gebeurt.
1: Alright.
0: Er zijn nog veel bands die wel van invloed zijn geweest, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Zonder dat ik misschien dat niveau heb, maar wel gewoon als inspiratie. Hoe kun je dingen aanpakken?
1: Ja.
0: Dat hetgeen is wat je meeneemt.
1: Ja, precies. Alright, dankjewel. Door naar de keus van Tanja, die vanavond koos voor de muzikale invloed of haar favoriete track Ghost Brigade. Waarom past die band zo goed bij haar? Kan iemand dat vertellen?
3: Nee, ik niet. Nee.
1: Dat zullen we Tanja zelf
3: kunnen er even bellen.
1: Ja, precies. Nee, geen idee dus. Ghost Brigade staat natuurlijk bekend om sfeer en emotie. Hoe belangrijk is dat binnen Solace?
3: Dat is de hoofdmoot.
1: De hoofdmoot, ja.
3: Ja. De muziek wordt gedreven eigenlijk op het proberen over te brengen van een emotie of een
1: bepaalde sfeer.
3: Gedachte. Mm-hmm. Ja. Okay. Ja. Meer een gevoel.
1: Ja. Ja. Okay. En wat brengt Tanja mee muzikaal gezien in Solace? Ja, ze is natuurlijk de founding mother. Maar...
3: Veel techniek.
0: En heel steady.
3: Heel steady, inderdaad.
0: Het is heel fijn ook als drummer om zo'n bassist naast je te hebben.
1: Ja,
0: dat is echt fijn. Het is ook in die zin echt een onderdeel van de ritmesectie.
1: Ja.
0: Ze kijken me ook af en toe, zeker in het verleden, wel af en toe aan dat het te snel of te langzaam ging.
1: Ja.
0: Maar dat is nu verholpen met een kliktrek in mijn oor.
1: Okay.
0: Maar ze is heel erg vastig. Echt een hele betrouwbare bron in de band.
1: Ja, fijn.
3: Dat vind ik wel een mooie kanttekening trouwens. Ik vind dat we allemaal echt ontzettend gelijkwaardig onderdeel zijn van de muziek. Dus geen begeleidende partij.
1: Mm-hmm.
3: Het zijn allemaal hoofdlijnen.
1: Ja, ja. Nou, kom mooi samen dus in jullie muziek. Ja.
3: Ja.
1: Nice. All right. Iedere muzikant beleeft natuurlijk muziek op zijn of haar manier. Tanja koos dus een andere invalshoek. We gaan luisteren naar haar keuze Ghost Brigade met Deliberately. Daarna hoor je de keuze van haar collega Irene. En ben ik weer terug met de heren van Solace. Tot zo.

0: My Dying Bride. Misschien wel een van de grondleggers van de moderne Doom and Death. Irene koos voor deze Doom Metal legendes en het nummer Catherine Blake, die we aansluitend op Ghost Brigade hoorden. My Dying Bride is natuurlijk een naam die iedere Doom liefhebber wel kent. Wat maakt deze band zo bijzonder volgens jullie? Voor jou niet echt, geloof ik. Nee, jij was er niet zo van gecharmeerd, hè?
1: Nou ja, ik vond dit nog wel te doen.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jij, Ronald?
2: Ja, ik luister niet heel vaak, maar ik vond het eigenlijk best wel een lekker nummer.
0: Ja? Ja, je had hem ook nog niet eerder gehoord.
2: Ik heb wel eerder gehoord, maar ik heb niet veel met Dying Bride.
3: Je moet het niet... Nee. Ze luistert mee, hè?
2: Ja, ze luistert mee, dat weet ik. Ze moet heel netjes blijven.
0: Ja, precies. Kijk uit,
3: dit was aardig.
0: Ja. Ja, dit was zeker aardig, zeker. Heeft My Dying Bride ook veel invloed gehad op Solace? Of proberen jullie juist bewust net niet als jullie voorbeelden te klinken?
2: Nou ja, wat in ieder geval de reden is dat dit nummer gekozen is... voor de twee grondleggers, Irene en Tanja... wel in ieder geval zeker van iedereen een favoriet is geweest. En ook wel een inspiratiebron is geweest voor de band. In ieder geval als startpunt.
0: Ja.
2: En zoals ze zelf aangeeft, vooral door de loopjes in de muziek.
0: Oké. Okay.
2: Nou ja, ik denk dat dat wel...
0: Dat wel een beetje samenvat in
2: de Ja, met de nieuwe samen of de samenstelling zoals die nu is. Ja, iedereen brengt zijn eigen invloed mee. En
0: ja.
2: Ik denk dat dat zeker van mensen nog wat terug te horen is. Want ik heb hem wel eens gehoord van iemand die zei... Het lijkt heel erg op My Dying Bride.
0: Ja.
2: Dus... Ergens zit er wel iets herkenbaar in, blijkbaar.
0: Toch wel.
2: Mensen die daarvan houden.
0: Ja.
2: Maar dat is dan zo.
0: Ja,
2: dat is niet zo dat we dat willen of dat we het best niet willen. We maken gewoon...
0: het is niet bewust.
3: Ik hoor het ook nooit zo, maar je neemt altijd de invloeden mee die je hebt natuurlijk. Dus het zal ongetwijfeld hoorbaar zijn.
0: Ja.
3: Ja.
0: Okay.
3: En ook weer niet origineel of zo.
0: Nee, oké. Okay. En wat, welke band denken jullie dat jullie het meest mee vergelijkbaar zijn? Als jullie de sound horen, vrienden, Solace?
3: Echt geen idee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Oké. Okay. All right. Nee, maakt niet uit. Wanneer merken jullie dat Solace echt een eigen identiteit begon te krijgen?
3: Ja, met de complete line-up eigenlijk, denk ik. Op het moment dat... we hadden Black opgenomen. We hadden de eerste EP opgenomen. Hope is Life, Now All Is Gone. Dat was eigenlijk, we hadden niet eens echt een titel voor het ding, maar dat was een zinsnede die ons allemaal erg beviel en vooral Tanja erg raakte, geloof ik.
0: Ja.
3: Die hebben we gebruikt. En daarna zijn we eigenlijk samen gaan schrijven en vanaf dat moment merkten we dat die dynamiek begon te groeien.
0: Ja.
3: Niet zozeer veranderen, maar dat ontstond gewoon organisch.
0: Ja.
3: Daardoor ontstonden de nummers organischer ook. En was het echt iedere keer van, oh ja, dit is goed. Oh, misschien kun je dit doen. We begonnen voor elkaar in te vullen, omdat we elkaar beter leerden kennen. Muziek, wat jij ook al zei. Hè? Vanaf dat moment eigenlijk wel.
0: Dat moment.
3: Ja, na de eerste EP.
2: Ja, de eerste album was ook, de muziek lag er al toen ik erbij kwam.
0: Ja.
2: En ik heb al wat dingen aangepast naar mijn inzichten, hoe ik dingen lekker vind spelen of hoe het bij mij goed past.
0: Mm-hmm.
2: En dat was ook prima voor de band. Maar het was niet primair de muziek zoals ik die toen bedacht had. En dat is op zich prima, want je komt bij een band en deels bestaat het gewoon.
0: Ja.
2: Maar daardoor raak je wel heel erg op elkaar ingespeeld. En op dat moment zijn we inderdaad de nummers samen gaan schrijven, ook zoals Bouden het aangeeft. Mm-hmm. En ja, we respecteren elkaar heel erg als individu, als muzikant.
0: Mm-hmm.
2: Maar we accepteren ook heel veel feedback van anderen. Van proberen eens dit. Het is niet van, ja, je moet je mond houden, want ik bepaal het. Of dat één persoon is die iets schrijft of dicteert. We luisteren naar de feedback, maar uiteindelijk is toch degene die het instrument speelt, is een beetje die de keuze maakt. Het moet ook lekker voelen voor die persoon. Maar als je niet lekker voelt, dan
0: precies.
2: Dan speelt het niet lekker, kan je niet overtuigend brengen.
0: Nee, klopt.
2: En dat groeit een organisch gedurende dat we dingen repeteren. Dan krijg je het fijnslijpen, de hoofdlijnen staan, dan ga je het fijnslijpen krijgen.
0: Ja.
2: Kleine loopjes van de gitaar of van de bas. Wat extra zangstukjes die daar toch terugkomen. Of met de drum dat je dingen invult.
0: Ja.
2: Ja, en dat is een heel mooi organisch proces.
0: Ja, precies. Alright. En wat betreft Irene, hè, welke invloed heeft zij op de sfeer binnen Solace?
3: Negatief. Nee. Ja. Irene is een beetje de dromer, denk ik. Die maakt de dromerige melodieën, de langzame nachtmerrie.
0: Ja.
3: Waar Ronald natuurlijk de felheid brengt en Tanja eigenlijk de cadans erin houdt, zeg maar.
0: Ja.
3: Ook al heeft ook Tanja een hele melodieuze rol, is Irene eigenlijk een beetje de tegenlijn, de golf die er overheen spoelt, die het of beter of naarder maakt.
0: Ja, precies. Ja. Zo voor de nare sferen, zeg maar.
2: Het klinkt heel erg heel aritmisch in de zin van... de bassist. En dus ik ben natuurlijk gewoon de ritmesectie.
0: Ja.
2: Maar zij zweeft. Ze gaat af en toe mee, maar soms gaat ze ook helemaal los. Dan krijg je rare loopjes of wat nootjes tussenin. En dat krijgt ook wel een heel beetje een melodramatisch gevoel af en toe.
0: Ja.
2: En soms gaat ze dan ook weer mee. Dus dat geeft een heel tegenstrijdig, soms meegaand gevoel. Waardoor het een beetje georganiseerd chaotisch wordt.
0: Ja.
2: En dat vind ik zelf.
3: Nou, zij doet het wringen. Dat is mooi.
2: Dat is af en toe een beetje pijnlijk, mentaal pijnlijk, maar wel ook wel ontzettend lekker gewoon. Ja,
3: ook omdat jij zo'n exacte man bent, zeg maar, qua...
2: Ja, ik heb ook in een band gezeten waar een hele bijna ritmische gitarist zat.
0: Okay.
2: Die gewoon een hele goede gitarist ook. Je hebt het shirt aan, dus ja. Van de band.
0: Ja.
2: Maar die speelde gewoon echt totaal anders. En voor mij was het in het begin echt mega wennen, omdat dat gewoon niet vaste patronen waren. Het was meer een... Ja, wat dat ook moet zijn, een gitaar, een melodische lijn. Ik was gewoon een vierkante lijn. Als het waar ik gewend dat het gewoon meer een boxjes past en wat meer herhalend. Dat heb ik wel aan moeten wennen, maar ik vind het ontzettend lekker gewoon.
3: We hebben soms ook gitaarlijnen die langer of korter duren dan de baslijn, bijvoorbeeld qua riff.
0: Mm-hmm.
3: En ik moest daar ook aan wennen met bijvoorbeeld Shame op de eerste EP.
0: Ja, die gaan we straks horen.
3: Waar begin ik dan?
0: Ja.
3: En hoe tel ik dat?
0: Ja, precies.
3: En we hebben regelmatig discussie eigenlijk in de oefenruimte over hoeveel rondjes en hoeveel tellen dan een rondje is.
0: Mm-hmm.
3: En of het wel een rondje is.
0: Ja.
3: Dus ja, technisch is het misschien... technisch mist het misschien wat, maar dat brengt ook iets, zeg maar.
0: Okay,
3: in de zin dat je de... Ja, ik weet niet. Ik vind het mooi dat we op een gevoelsmatige manier muziek kunnen maken die toch... een ritme kent en toch goed in het gehoor ligt in mijn optiek. Zonder dat we ons vasthouden aan de noodzaak om alle maten perfect uit te tellen. En toch gebeurt het hoor, maar het is ietsje losser dan
0: gebruikelijk.
3: Nou, dan gewend ben.
0: Okay. Alright, we komen nu ook meteen bij jou terecht. Hè. Jouw keuze is misschien wel de meest verrassende van vanavond. Jij koos voor het nummer voor Funeral Mist met het nummer Whitestone. Dat is toch wel een andere hoek natuurlijk van de metal scene. Wat spreekt jou zo aan in Funeral Mist? Zijn dat vooral de donkere sferen, de intensiteit? Of
3: ja, daar sla je de spijker op de kop eigenlijk.
0: Ja?
3: Het is een van mijn favoriete bands.
0: Okay.
3: Omdat het een heel eigen geluid heeft.
0: Mm-hmm.
3: Eigen richting zoekt ook. Wel een beetje op de geëikte paden natuurlijk. Het heeft ook een eigen onderwerp. En ik vind de intensiteit en de naargeestigheid waarmee het gepaard gaat heel mooi.
0: Ja.
3: Qua zang is het altijd een inspiratie geweest.
0: Ja.
3: Omdat ik hem heel gekweld vind overkomen. Er zit heel veel pijn, waanzin, leed... maar ook haat, woede. Maar op de meest menselijke manier zit dat er eigenlijk in.
0: Alright.
3: Ja.
0: En merk je dat ook dat soort invloeden terugkomen in Solace dan, zeg maar? Qua
3: jawel, ja. Ja.
0: Emotie,
3: atmosfeer. Ja, het is wel echt... is misschien wel de meest één-op-één inspiratie die er in de band zit... qua wat er vanavond gedraaid wordt, zeg maar. Het is niet zo dat ik het na probeer te doen of wat dan ook, maar... Ik probeer wel dezelfde intensiteit over te brengen. En in die zin is dat het heel erg een voorbeeld geweest.
0: Oké. We gaan naar luisteren. En dan zijn we daarna weer bij jullie terug voor het slotwoord. Ja, dank je. Van dit eerste uur en muziek van Solace zelf... waar we mee naar het tweede uur gaan. Dus tot zo.

0: Funeral Mist hoorde je met Whitestone. De muziekkeus en invloed van Boudewijn Rusink. Een van mijn speciale gasten van vanavond. Zanger van Black and Doom Metal Band Solace uit Den Haag. En we hebben het afgelopen uur de muzikale wortels leren kennen. En zijn nu aanbeland bij jullie eigen muziek. Waar we dit eerste uur mee gaan afsluiten. Een nummer van jullie allereerste EP. Maar eerst ben ik benieuwd naar jullie schrijfproces. Je had al wel een beetje wat door laten schemeren. Hoe ontstaan de nummers eigenlijk binnen Solace? Kunnen we dat vertellen?
1: Ja, organisch. De nummers die op de eerste EP staan, die bestonden al voordat ik erbij kwam.
0: Ja,
1: dus die muzikaal gezien waren ze al geschreven. Mm-hmm. Ik heb toen alleen de teksten erop hoeven schrijven. En ik had nog nooit doom metal teksten geschreven. Dus daarvoor schreef ik altijd black metal teksten. En dat had altijd een religieus thema. Mm-hmm. Of een spiritueel thema. En in dit geval wou ik daar juist van wegblijven. Dus ja. Toen dacht ik van, nou, wat is nou het aller verdrietigste wat ik kan bedenken? Ik was toen net vader geworden. Dus ik dacht, nou, de dood van een kind.
0: Ja.
1: En daar heb ik toen het eerste nummer over geschreven. Ik ben even de titel kwijt van dat
2: Whispers
1: nummer.
2: Wishes.
1: Oh ja, Whispers, Wishes, Silent Prayer.
0: Mm-hmm.
1: Nou, soms kunnen we die niet eens spelen eigenlijk. Maar goed, dat is textueel gezien dan destijds het schrijfproces geweest. Hoe dat muzikaal gezien is gegaan, ik denk eigenlijk nog een beetje hoe het daarna voor ons toen ging. Toen we Cursed gingen schrijven, merkte ik dat het nog een beetje was dat Irene met een loopje kwam. Dan kwam Tanja met een basstukje, dan kwam er drum op en dan was er al een tekst of er kwam een tekst op. En dat kon soms heel lang duren.
0: Mm-hmm.
1: Soms langer dan de titels, soms korter dan de titels. en dat is gaandeweg ook weer geëvolueerd in een vorm van schrijven waarin we eigenlijk meer een beetje jammen. En daar komt iets uit voort en daar borduren dan meestal de volgende sessie weer op voort. Ik schrijf soms ondertussen al een deel van de tekst en dan de volgende dag in de trein schrijf ik de rest bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: Het gaat veel vloeiender.
0: Vloeiender, tegenwoordig, ja. Okay. In 2023 verschenen jullie de eerste EP. Dus je hebt het al gezegd, Hope is Life, Now All is Gone. Mm-hmm. Voor veel bands is deze natuurlijk van de eerste release ontzettend spannend. Hoe kijken jullie daarop terug, de release?
1: We hebben wat verbeterpuntjes.
0: Ja, uiteraard. Ja.
1: Dat hebben we ook gedaan. We hebben hem toen opgenomen in een studio die ik toevallig kende. Dus qua geluidskwaliteit kon het, of opnamekwaliteit kon het wat beter. De mix kon wat beter.
0: Mm-hmm.
1: Het inspelen kon wat beter.
2: Het was een beetje onder tijdsdruk uiteindelijk gebeurd. Ja, tijdsdruk en studio.
1: Ja, ik zat toen ook
2: heel graag samen.
0: Okay.
1: Als ik voor mezelf spreek, was ik ook mentaal er wat slechter aan toe.
0: Ja.
1: En dat was ook te merken gewoon qua zangoutput eigenlijk, zeg maar. Ik kon het wat minder inleggen.
0: Okay.
1: Ik ben nog steeds tevreden over wat we toen hebben gemaakt. Maar het was ook niet een gezamenlijk product, behalve dat we het gezamenlijk hebben ingespeeld. Dus het voelt ietsje minder eigen en het voelt best wel ver weg al, eigenlijk, voor mij.
0: Ja.
1: Als ik kijk naar de meest recente en de aankomende, dat is echt wat wij maken. En wat nu dan zo gespeeld gaat worden, dat is onze geschiedenis.
0: Okay. Van deze EP koos je het nummer Shame. Om hier te draaien, waar gaat Shame precies over?
1: Schaamte.
0: Schaamte, ja. Ja, het zegt de titel al, hè?
1: Ja. Ja. Als je textueel wil je het weten, neem ik aan. Ja, muzikaal is de ondersteuning van. Shame gaat. Ik probeer menselijke emoties over te brengen. En dan met name de dingen waar we het meeste last van hebben. Dat vind ik namelijk leuk om over te schrijven. Ik vind het leuk om dat ook aan te raken bij mensen. Mm-hmm. Om te zien wat het met ze doet.
0: Ja.
1: En die mechanismes probeer ik in een tekst zo poëtisch mogelijk te omschrijven.
0: Mm-hmm.
1: Soms vanuit een persoon, soms vanuit een figuur. In dit geval vanuit een soort. Ja, dat gaat heel stom klinken. Sorry Tanja, sorry Irene. Sorry Ronald. Er is een cartoonserie Big Mouth en daar zit een specter of shame in. Die de pubertjes wijst op hun gêne.
0: Okay.
1: En van die figuur zie ik een beetje voor me als ik dit zing.
0: Yeah.
1: Maar luister maar.
0: We gaan hem draaien.
1: De tekst is vrij goed verstaanbaar.
0: Oké, dankjewel. We gaan hem draaien. We hebben in het eerste uur dus de wortels van Solace leren kennen. Gaan nu luisteren naar Shame van de eerste officiële release van de band. Hope is Life, Now All is Gone. Na de break maken we de stap naar het debuutalbum Accursed. Dus praten we over de ontwikkeling van het Solace geluid. En hoor je later in de uitzending twee exclusieve primeurs van de nieuwe EP Monuments. Blijf luisteren naar Play It Loud Live. Tot zo.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
2: Let him who hath understanding reckon the number of the beast.
3: For it is a human number.
2: Its number is 666.
4: U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur 's avonds wordt u 2 uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf

0: Welkom terug bij alweer het tweede uur van Play It Loud Live. Vanavond ben ik in gesprek met Solace uit Den Haag in een lekkere duistere studio vanavond. En aan tafel zitten zanger Boudewijn en drummer Ronald. En we hebben inmiddels kennis gemaakt met de muzikale achtergronden van de band. Van Pantera tot Ghost Brigade en van My Dying Bride, tot Funeral Mist. Verschillende stijlen, maar allemaal met één belangrijke overeenkomst. Sfeer, emotie en intensiteit. En die elementen horen we ook duidelijk terug in de muziek van Solace. We gaan verder met een volgende belangrijke stap in de geschiedenis van de band. Het debuutalbum Accursed. Na jullie eerste EP kwam uiteindelijk het debuutalbum. Voelde Accursed als een nieuwe fase voor de band?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, ten eerste, maar het eerste album natuurlijk door de eerste twee, door de dames geschreven is met de toenmalige drummer.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat we het wel samen hebben opgenomen.
0: Ja.
1: Dus de muziek lag er, maar dit was echt, we kenden elkaar redelijk goed door dat, ja, zeg maar het eerste albumpje.
0: Ja.
1: En hier zijn we echt samen de muziek gaan schrijven zoals wij hem met z'n vieren maken.
0: Ja,
1: met
0: precies.
1: De ideeën en de inbreng van iedereen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat ook het dynamische proces erin is. Iedereen heeft zijn eigen inbreng. Iedereen geeft feedback op iedereen. Probeer dit, probeer dat.
0: Ja.
1: Maar wel met vol respect voor iedereen.
0: Ja,
1: en ook gewoon elkaars beperkingen. In de zin van, ja, je kan gewoon niet alles. Omdat je gewoon, nou ja, als muzikant heb je ook gewoon je beperkingen.
0: Ja.
1: En dat wordt gewoon volledig geaccepteerd. En ik denk dat dat ook wel de kracht is van deze band.
0: Ja.
1: Dat we elkaar wel uitdagen.
0: Ja.
1: En naar elkaar motiveren en stimuleren. Maar vooral in positieve zin proberen elkaar tot het grote hoogte te brengen.
2: Empower.
0: Ja.
1: Precies.
0: Ja, mooi. Ja. En wat veranderde er tussen Hope is Life, Now All is Gone en Accursed? Was het vooral een natuurlijke ontwikkeling of hadden jullie vooral bepaalde doelen voor ogen?
2: Nee, dat is echt heel natuurlijk gegaan.
0: Ja?
2: Ja, in mijn beleving.
1: Ja, we probeerden wel heel vaak van het eerste album nog een nummer zoals Black te maken.
0: Mm-hmm.
1: Qua snelheid. Maar dat is nooit gelukt. Dus ja, iedere keer wel. Probeerden we daarmee, maar dan was het een soort van startpunt. Maar dan werden het toch wat trager of wat meer ritmisch of meer melodieus. Ja, dat iedere keer werd het ook een beetje zo'n grapje. We moeten weer een nummer als Black maken voor de zoveelste keer. En dat lukte dan voor de zoveelste keer niet. Maar we zijn wel vier nummers verder en dat leidt tot het, het eerste album. Of echt een volwaardige album.
2: Ook omdat we ouder werden natuurlijk. Hè. Snelheid zat er niet meer zo in. En, nee, maar qua intensiteit is het wel gelukt. Kijk, het nummer wat je zojuist hoorde is denk ik een beetje de Black van Accursed.
0: Ja. Ja.
2: Qua power die erin zit en agressie en snijdende... Snijdende sfeer, zeg maar.
1: Zeker.
2: En de rest zit veel meer in de wat, wat tragere, verdrietiger hoek.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ja, in de positieve zin.
1: Ja, maar ook weer eens een beetje depressief voelen, maar daardoor wel heel krachtig.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we hebben hierna nog één nummer van Accursed. Even wat betreft de titel. Dat betekent letterlijk zoiets als vervloekt. Klopt dat ook een beetje met waar jullie de titel vandaan hebben?
2: Nou ja, we hebben de titel bedacht toen ik nog niet wist wat het woord betekent. Nee, ja, dat is vervloekt, maar meer in de persoonlijke zin. Hè. Dus aangeklaagd, beklaagd. Het moest een beetje hopeloos. In een soort wanhoop. Wanhoop moest het uitdrukken, wat mij betreft. Dat was mijn idee achter de titel.
0: Allee.
2: Het is een woord uit een van de teksten.
0: Ja.
2: Wat gewoon naar voren sprong eigenlijk in een discussie over van hoe gaan we de EP noemen. Want we zoeken dan... Ja, we met Accursed en met Monuments hebben we eigenlijk allebei gezocht naar één woord wat de lading van het hele werk dekt.
0: Ja. Ja.
2: En dat... Dat hebben we op die manier neergezet.
0: Ja. Ja. En is er ook een bepaald thema of verhaal dat door het album heen loopt?
2: Nee, het is niet een conceptueel album. Het zijn vier losse concepten.
0: Oké. Okay.
2: Denk ik, ja. De Grand Accusation is een religieus thema. Mm-hmm. Dat is anti-religieus.
0: Ja.
1: Oh.
2: Ja, daar hebben we het van tevoren niet over gehad, Ronald. Maar... je katholieke achtergrond... Nee, dat heb ik altijd wel eens willen maken. Een soort aanklacht tegen godsdienstigheid en God zelf.
0: Ja.
2: Ook om gewoon mijn misnoegen en ongenoegen over het sujet zelf eens een keertje tegen hem uit te spreken zonder te hoeven bidden.
0: Ja.
2: Want dat vind ik dan principieel weer een ding. even kijken.
1: 13 hebben we dan nog.
2: Ja, 13 gaat over een slechte vader-kindrelatie. eigenlijk.
3: Oké. Okay.
2: Daar heb ik zelf weinig ervaring mee, maar ik wil veel mijn omgeving gezien.
3: Oké. Okay.
2: Reimbursed. Ik weet niet of ik het mag vertellen. Maar die gaat eigenlijk over school shootings. Met sympathie voor de dader.
3: Mm-hmm.
2: Dus vanuit het daderperspectief. Niet zozeer dat ik met iedere school shooting dader sympathiseer.
3: Nee.
2: Maar ik heb er wel begrip voor vaak. Omdat ik snap waar Waarom? De machteloosheid. En dan uiteindelijk het vinden van die. Hervinden van die macht. In zoiets makkelijks als een wapen.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ik kan me daar wel een voorstelling bij maken. En dat heb ik daarmee geprobeerd. Dus het okay. zijn totaal uiteenlopende onderwerpen.
3: Ja, precies.
2: Maar ze gaan allemaal eigenlijk over menselijk leed.
3: Menselijk leed.
2: Dat is eigenlijk dat het is thema beetje, wat we binnen Solus hebben.
0: Alright. Ja. En een volledig album maken is natuurlijk een andere uitdaging dan een EP. Je bevat eigenlijk 4 tracks. Waarom heet het een of waarom heb je het een album genoemd en geen EP? Omdat
2: het 4 tracks... Ja, jij noemt het een album.
0: Ja, want het staat ook op internet zo beschreven dat het een album is. Maar
1: misschien
0: het is eigenlijk
1: bijna een half uur duurt. Misschien
0: dat het dan weer
1: klinkt beter.
2: Het grenst aan een album.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Maar officieel is het meer een EP, dus.
1: Het is eigenlijk een EP. Ja. 4 nummers.
0: Zeggen, ja, precies 4 nummers. Ja. Hoe verliep het schrijfproces van deze EP?
1: Ja, ik denk dat het vaak jammen is geweest.
3: Mm-hmm.
1: En dan staat op een gegeven moment een bepaald iets waarvan we denken, ja, dit klinkt lekker.
3: Ja.
1: Dat halen we eruit. En dat wordt het startpunt, ja, stukje 1. Of nou ja, op een gegeven moment wordt dat dan stukje 2, maar dat toch iets voor moet.
3: Ja.
1: En op die manier proberen we in ieder geval een beginpunt te krijgen voor een nummer. Soms leed dat ook gelijk tot 2 stukken, die dan goed bij elkaar passen.
2: Ik kan me herinneren dat dit nog heel erg begon met loopjes.
3: Ja.
2: Ja, Irene had een loopje. En dan gingen we daarop voortborduren en daar kwam dan iets uit. En soms kwam dan tussendoor de tekst eigenlijk al een beetje. En dan moesten we weer iets aanpassen omdat het gevoel niet klopte.
3: Ja.
2: Dus uiteindelijk werd het veel jammen inderdaad. Maar het begon altijd met loopjes.
0: Ja. Schaven jullie ook veel aan de nummers? Wordt er veel veranderd?
2: Ja. Ja. Ja, we zijn pas tevreden als we tevreden zijn.
3: Ja, precies.
1: Ja, toch zie je daar heel veel verschillen in. Als een loopje of een stukje goed is, dan mm-hmm. is het ook heel snel, dat stuk is klaar.
3: Ja.
1: Sommige nummers zijn ook binnen 1, 2, 3 avonden gewoon echt, in ieder geval kantoor, gewoon helemaal klaar.
3: Ja.
1: En er zijn nummers waar we gewoon een paar maanden mee worstelen.
3: Okay.
1: Of niet meer een stukje ervan, omdat dat gewoon niet, het voelt gewoon niet lekker. Of het is, het past niet goed in de overgang. Of
2: we hebben de neiging om te overthinken, zeg maar. Dus we besluiten vaak halverwege het proces ergens om te versimpelen op sommige vlakken.
3: Ja.
2: Omdat we eigenlijk te ver aan het zoeken zijn.
0: Dan wordt het te ingewikkeld voor de uitwerking.
2: Ja, maar dan klopt het gevoelsmatig niet ook meer. Dat, soms ligt de gevoelskern veel dichterbij dan we hem hebben gezocht. En dan, mm-hmm. Dan halen we een stukje techniek eruit. Maar het doet helemaal niet aan elkaar af eigenlijk. Ja. Het wisselt elkaar af.
1: Ja, soms redden nummeren het ook gewoon niet tot een album. Dat is ook een nummer, dat was eigenlijk af, maar we vonden het uiteindelijk gewoon verschrikkelijk.
2: Ja, jouw persoonlijke haat voor dat ene nummer, hoor, wat we nooit opgenomen hebben. Wij vinden hem allemaal wel goed.
1: Nou, dat Zeemanslied bijvoorbeeld.
2: Oh, die, ja.
1: Ja, dat was ook zo'n nummer dat kreeg een bepaalde vibe, dat je toch denkt, ja, zie ik hier nou in Volendam? met de armen in elkaar
2: gaan. Dat vond ik dus niet. Nee. Dit is,
1: En op een gegeven moment hebben we gezegd, nou, daar stoppen we gewoon mee. En dat is een keer gezegd en dat soms gebeurt dat dan ook.
2: Ja.
1: Altijd.
2: Ja. Ik heb nog geprobeerd om die tekst ook in een intro dan weer terug te brengen op Monuments. Maar dat werd ook niet geaccepteerd.
1: Ook niet gewaardeerd.
2: Nee, ook niet gewaardeerd. Oh, nee. Nee.
0: Jammer. Worden er veel nummers weggegooid? Of is alleen dat ene nummer gebleven?
2: Twee.
0: Dan nog toe. Twee.
1: Ja, drie. Die nummer in het begin ook nog. Nog eentje. Het heette Hangover ooit.
2: Oh ja, dat is 13 geworden toch?
1: Nee, niet helemaal.
2: Nee, oké. Okay. Ja.
0: En er was ook een duidelijk moment waarop jullie dachten van, nou, nu hebben we echt het geluid van Solus gevonden?
1: Het was 13 maart 2014. Nee, ik denk dat we het eigenlijk nog steeds in het vinden zijn. In de zin, het verandert nog steeds. En dat zie je ook met het derde album.
2: Ik wil het helemaal niet vinden.
1: Het is gewoon onze eigen weg. Onze eigen route. Door onze eigen ontwikkeling persoonlijk.
3: Mm-hmm.
1: Met elkaar, maar ook gewoon de eigen dingen die je meemaakt, die je inlegt.
2: Ja. Ik denk dat zodra wij zeggen, dit is onze sound, dan kunnen we beter stoppen, want dan hebben we geen ontwikkeling meer. Ik denk dat onze muziek bestaat bij de gratie van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht en evolutie.
3: Ja.
2: Anders wordt het een formule.
3: Ja.
2: En dat wil ik eigenlijk niet. Dus,
3: nee, ik kan me goed voorstellen.
2: Ja.
1: Ja, de verandering is de enige constante die we hebben.
2: Ja.
1: En dat zoeken we ook niet heel bewust op dat we moeten veranderen. Nee. Maar het ontstaat eigenlijk spontaan dat we niet hetzelfde willen maken als de dag ervoor.
3: Nee.
1: Als je begint met iets, ja, dan door de dingen die je gewoon voelt op dat moment, of hoe het samenklikt, merk je gewoon dat het naar elkaar toe groeit, het nummer.
3: Ja.
1: Qua persoonlijkheden en

0: iemand van
1: Ronald.
2: Maar ook het nummer dat je net hoorde was gewoon ook zo'n voorbeeld dat op een gegeven moment een traag stuk of een rustig stuk tussenin komt. Ja. Juist om die balans te vinden.
0: Ja.
2: Zit een beetje dat opgefokt, een beetje die snelheid zit erin.
0: Mm-hmm.
2: En dan krijg je toch die overgang naar even die rust pakken, even meer de melodie pakken of iets meer de groove pakken. Ja. Om vervolgens ook wel lekker op te bouwen naar een beetje lompen, opgefokt, een beetje de agressie die dan weer terugkomt.
3: Ja, snappen me ineens, ja.
2: En dat is wel een heel bewust iets dat er soms zegt, hier moet even rustige stukjes tussen komen. Of hier moeten we even weer een flink knallen op het einde. Want anders loopt het gewoon niet lekker. En ik denk dat dat iets is wat we... Het gebeurt spontaan, maar het is ook iets wat we wel opzoeken.
3: Je termen verwarden me even. Maar ik benader dat heel gevoelsmatig. En ik omschrijf dat ook eigenlijk dan heel beeldend. Soms in de oefenruimte, dan heb ik het over opspattende lava en golven die ergens overheen breken. Of dat soort dingen. Maar dat is wat we proberen dan qua drama in de muziek te leggen. En dat, dat is inderdaad iets waar we heel bewust mee bezig zijn eigenlijk. Ja.
2: Ja, je wil die dynamiek juist heerlijk opzoeken om het spannend te houden.
0: Ja.
2: Juist of te vertragen kan het weer wat gaan schuren. En dan heb je ook weer een hele mooie moment om daarna iets op te kunnen bouwen naar een ander stuk.
0: Ja.
2: En dat is denk wel een beetje ons handelsmerk geworden.
3: Ja, net als
2: je dat niet hebt wat interessant is, is dat denk ik wel wat we opzoeken. Mm-hmm. Maar dan wel iedere keer op een iets andere manier.
0: Ja.
4: Alright. En aan het begin van de tweede uur dus draaide ik de uuropener, The Grand Accusation is van de EP. Waar komt die titel vandaan? Ik weet niet, had je dat al gezegd? Volgens mij nog niet.
2: The Grand Accusation.
3: Nee, het is letterlijk de grote aanklacht.
4: Ja. Hoe kwam je zo?
2: Denk het lieve heersmeisje.
3: God, ja, backlekker.
4: Backlekker, ja, precies. Klinkt ook lekker doemie.
3: Ja, ik heb het geschreven als een soort... monoloog eigenlijk, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Gericht aan God.
0: ja.
3: Het klinkt echt super really dit, maar... ik vond het een passende titel, The Grand Accusation. Ja, het is mijn grote aanklacht. Het is een beetje een persoonlijke titel.
0: Ja,
3: het is mijn grote aanklacht naar God.
4: Oké. En als je kijkt naar de muziek zelf, heeft dit nummer veel typische Solace-elementen? Was het een nummer waarvan jullie tijdens het schrijven meteen voelden van dit is waar Solace voor staat?
3: Nee, staat eigenlijk wel redelijk los van de rest, vind ik.
0: Ja.
3: Hij is vrij atypisch voor Solace, omdat hij wat meer pit heeft, zeg maar. Mm-hmm. In de agressieve zin en gaat ietsje meer richting black metal, denk ik.
0: Ja.
3: Hij is toch ook wel weer heel typisch qua dynamiek, omdat hij ook wel weer heel erg afwisselt.
0: Mm-hmm.
3: Thematisch werkt hij een beetje af.
0: Ja.
3: Omdat de rest eigenlijk gaat over menselijk leed. En dit gaat over degene die het gedaan heeft.
0: Ja.
3: Of het in ieder geval die het deels veroorzaakt. Deels veroorzaakt. Ja, de schuldgevoelens veroorzaakt. Ja.
0: Ja.
4: Even door naar jullie EP. Op Accurs klinkt de band dus heel volwassen. Hadden jullie bij het schrijven van dit album al een duidelijker beeld van de richting waarin Solace wilde gaan? Vergeleken met de eerste?
3: Ik hoor punt 1 niet heel vaak dat ik volwassen klink.
0: Nee.
3: Hadden wij een...
2: Ja, ik denk wel dat we het gevoel hadden... dit is hoe Solace moet zijn met deze bezetting.
0: Mm-hmm.
2: En hoe wij de muziek willen maken met de kwaliteiten van ieder bandlid.
0: Ja.
2: Dus het was wel...
3: Het was
2: onze band in die zin... omdat dat ook door deze vier mensen gedaan is en opgenomen.
0: Ja.
2: Volledig ontwikkeld, bedacht, met alle feedback die erbij hoort... dus ik denk dat het wel voor het gevoel was, dit is Solace als we willen zijn.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd, wat ook zeggen, we blijven veranderen. We blijven gewoon onze eigen verandering zoeken.
3: Ja, maar het is niet hoe we hem hebben geschreven. Nee. We hebben hem geschreven en toen kwam eigenlijk de realisatie van dit is...
0: Ja,
3: volgens mij hebben we onze sound... Ik weet nog wat ik dat zei, volgens mij in de oefenruimte. Volgens mij hebben we onze sound gevonden. Want pas toen het af was eigenlijk, kwam die realisatie.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Oké. We gaan door naar de volgende track. Jullie hadden al wat verteld over het nummer 13. Hebben jullie meegenomen? Het volgende nummer dat we gaan horen. De titel is wat kort. Mijn muzikaal en qua sfeer ontzettend veelzeggend.
3: Het getal 13 komt er heel veel in voor, maar dan moet je kunnen rekenen.
4: Oké. Okay. Ja. Hoeveel keer komt die voor? Of wil je dat
3: bijna elk couplet.
4: Okay.
3: Alleen in verschillende samenstellingen.
4: Ja.
2: Ja. Nou, het komt erop neer dat elk getal dat je noemt, behalve 13, bij elkaar opgeteld 13 is.
0: Ja.
2: Dus 9 is 40, 4 plus 9 is 13. En alle getallen die dan zo voorkomen, behalve 13, want dat is opgeteld niet 13. Ja.
3: Nee. En dat is natuurlijk heel goedkoop een referentie aan het ongeluksgetal.
4: Ja, precies.
2: Is dat zo?
3: Ja.
2: Oh, wat is dat te bedoelen?

0: En dat was 13 van Solace. Een nummer met een behoorlijk donkere en dreigende sfeer. Is het schrijven van donkere muziek voor jullie vooral ook een creatieve uitlaatklep?
1: Ja,
2: meer een psychologische.
1: Ja, ik zeg altijd tegen mensen, in zo'n band spelen is de goedkoopste psychiater die je kan hebben.
2: Ja, en dan nog heb ik er één naast nodig.
1: Ja, dat is gewoon heel erg ontspannen.
0: Ja,
1: de agressie zit in de muziek, je kan helemaal tot, ik kom helemaal tot rust.
0: Ja.
1: Ik kan opgefokt hebben, of heel moe, of zeg maar mentaal moe, maar dan echt gewoon, misschien wel moe eruit komen, maar wel heel erg ontspannen gaan.
0: Ja.
1: En dat is wat de muziek met mij doet.
0: Ja,
1: muziek maken met deze mensen.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, dat heeft de muziek ook op mij, dat die impact, zeg maar, ja.
2: Voor mij is het wel meer een creatieve uitlaatklep, ja. Maar dat hangt wel met elkaar samen. Want als ik dat niet doe, dan ga ik gewoon dood van binnen. En,
0: ja.
2: Ja. Dus ja. Ik moet ergens dat ei kwijt. En ja. Welke vorm dat is, dat maakt niet zo heel veel uit. En met Solace is dat schrijven.
0: Ja.
2: Ook een passie.
0: Zeker.
1: Ja. Ja, we hebben gewoon geen covers, maar dat is ook van iedereen de absolute eis dat we geen covers spelen, lijkt het wel.
2: Ja,
1: we
2: maken gewoon onze eigen muziek. Ik heb altijd wel suggesties.
1: Ja, ja, ja. Dus dat is goed, maar dat doen we dan toch niet.
0: Nee,
1: nee, maar dat is gewoon, daar zitten we ook gewoon heel erg op één lijn met wat we willen maken, eigen muziek. En
0: geen covers.
1: Ja, en onze eigen creativiteit erin kwijt kunnen.
0: Precies, dat is het belangrijkste inderdaad. Ja, veel mensen denken bij doom metal natuurlijk vooral aan somberheid. Hè? Maar veel liefhebbers ervaren juist ook schoonheid en troost in deze muziek. Herkennen jullie dat? Ja, in jullie muziek natuurlijk, want dat is jullie doel.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Ja, nee, dat is dat stukje romantiek waar ik het over had. Ja. Kijk, in de beeldende kunst heb je de romantische stroming.
0: Mm-hmm.
2: Daar zie je vaak heel veel grillige natuurvormen in terugkomen. En bederf van dieren, bomen,
0: ja.
2: Ruïnes.
0: Ja.
2: Dus, en dat is eigenlijk, er zit een schoonheid in. Die is onmiskenbaar, denk ik. En ja, ik vind zeker. Het heel mooi om die uit te lichten.
0: Ja. Ja, zeker. Ben je ook een kunstliefhebber? Of
2: ja.
0: Dat je dat zo benoemt? Ja,
2: ja. Ja, niet zozeer specifiek een kunstliefhebber. Maar nee. Ik heb altijd zelf getekend, geschilderd. En dus met het ouderschap een beetje op een laag pitje komen te staan. Maar ja. Voor Solace doe ik nog steeds de vormgeving. En,
0: artwork en dergelijke, ja.
2: Ja.
0: Oké, ook allemaal gemaakt. Nice. En je doet het ook
2: De Cursed is een foto, hè? Die hebben we door een fotograaf laten maken.
0: Okay.
2: En dat is geen eigen werk. Ik heb hem alleen verziekt met allerlei effecten eroverheen.
0: Oké. Okay. Dat is dan weer jouw...
1: Verrijkt, bedoel je?
2: Ja, verfijnd.
0: Verfijnd, ja. Ja. Dat is een mooie verwoord, ja. Nou, de naam Solace betekent natuurlijk letterlijk troosten. We hadden het al gezegd, dat is opvallend voor doom metal band natuurlijk. Is dat bewust gekozen? Ja, ja.
2: Ja, ja, nogmaals, wij hebben de bandnaam niet
1: maar
2: bedacht.
1: Dat is wel
2: nee,
1: een...
2: Maar dat is inderdaad
0: de gedachte
2: erachter. Erachter. Ja, ja,
0: precies.
2: Ja. Het is niet zomaar een woord.
0: Dat is, nee. Er zat een gedachte achter dus, yes. Solace heeft natuurlijk inmiddels ook een mooie live reputatie opgebouwd. Hoe belangrijk is het live element voor de band?
2: Ik vind het heel belangrijk, omdat het een manier is om het in het publiek te werpen, dat ja. gevoel. En ook te zien wat dat doet met mensen en reacties terug te krijgen daaruit. Dat is, ja, en het is lekker om te doen. We
0: ja.
2: spelen ook heel lekker live samen, vind ik.
0: Ja.
2: Zeker de laatste paar ja. optredens. Was echt,
1: erg lekker.
2: Ja.
0: Hoe zorg je ervoor dat die intensiteit van bijvoorbeeld jullie EP's ook op het podium overkomt, het publiek?
1: Ja, begin met de goede line-up van de nummers. Voor onszelf ja. een goede opbouw, dat we lekker erin knallen.
0: Ja.
1: Maar ook een nummer dat gewoon echt goed voor ons werkt als warm-up. Nu wel, dat merk ik wel als drummer niet heel erg, dat je lichaam warm moet zijn
0: ja.
1: om een bepaalde intensiteit te kunnen spelen.
0: Ja.
1: En ook dat strak en goed te kunnen blijven spelen.
0: Ja.
1: Ja, en een bepaalde verhaallijn. We spelen meestal zo'n 3 kwartier of ietsje langer.
0: Mm-hmm.
1: En een bepaalde verhaallijn te pakken in de nummers die je kiest. En
0: ja.
1: daarmee gewoon ja, het verhaal ook makkelijk over te kunnen brengen. Wat voor ons gewoon heel goed voelt.
2: Ja, ja. Er zijn bepaalde nummers die ik echt niet aan het einde van een set kan zingen. Omdat ik dan gewoon niet de ziel en zaligheid erin kan leggen die ik erin zou willen leggen.
0: Ja.
2: We doen best wel lang ook eigenlijk altijd over het opstellen van een setlist qua setvolgorde.
0: Ja.
2: Omdat we het gewoon heel belangrijk vinden dat die staat en dat die niet inkakt.
0: Nee, precies.
2: Ja, er zit een hoop regie achter eigenlijk ook
1: ja,
2: wel.
1: Stiekem ja, stiekem
0: wel, ja. Ben je vaak dezelfde setlist of wisselt dat per optreden?
1: Nou, dat is een paar keer, 2 of 3 keer achter elkaar dezelfde, omdat je gewoon goed liep.
2: We hebben nu gewoon een goede. Ja.
0: Dus die houden jullie wel vast.
1: Nou ja, we hebben nu dan het nieuwe album dat opkomst is. Ja,
2: er komt steeds meer tussen.
1: Ja. Ja. En dan is het gewoon wisselend. Ja.
2: Dat is ook een beetje afhankelijk van hoeveel speeltijd je krijgt. Hè. Dus
0: ja, precies. Maar gemiddeld een beetje 3 kwartier, denk ik.
2: Ja. Meestal, ja,
0: wel, meestal wel. Ja. Yes. Zijn er ook optredens geweest die jullie altijd zijn bijgebleven? Bepaalde...
2: Ja, Papendrecht was echt wel heel, beuk, was heel intens qua... er was veel publiek. Oh, nee, het viel heel goed.
0: Ja. Ja?
2: Hele goede reacties uitgekregen.
0: Okay.
2: Die ene voor Drees verjaardag was ook...
1: die was ook erg lekker.
2: Dat was heel raar, was een verjaardag voor iemand. Maar er was ook veel publiek.
1: Okay. Dat was in het café van de oefenruimte.
0: Ja.
1: En die persoon had ons gevraagd om te spelen. En dat ging ook echt...
2: Dat ging echt
1: lekker.
0: Nice. Dat is altijd leuk, yes. Op 3 oktober staan jullie ook tijdens mijn tweede editie van Metal Assault, Rituals of Doom, in de N201 Asmeer.
2: Ja, dat moet wel oppas vinden trouwens. Maar dat,
0: komt pas goed, denk ik. Ja. Dit is een avond die volledig gericht is op Doom en Death Metal. En waar jullie het podium dus gaan delen met bands als Sordid Empire, Altas, Sad Whisperings, Prophets of Thwaites, als ik het goed uitspreek, en headliner Officium Trist. Hoe kijken jullie naar deze line-up?
1: Ja, erg lekker.
2: Ja, dus...
1: Aantal bands kennen we ook persoonlijk, dus daar kennen we de mensen ook van. En dat is gewoon leuk om met die mensen ook op het podium te mogen staan. Ja, ik kan
0: me voorstellen. Geen verkeerde bands qua line-up ook.
2: Het is mooi om ergens te spelen waar je ook gewoon ertussen past.
0: Ja.
2: We hebben best wel een aantal optredens met bands. Gewoon, als ons laatste optreden bijvoorbeeld, de meest recente, was met een Gothwave act uit Amerika.
0: Oké.
2: En dat was,
1: het was een maand
2: niet ons publiek.
0: Ja, niet publiek. Nee,
2: maar ja,
0: kan het ook het optreden breken misschien. Je weet het niet. Ja, dat het publiek niet...
2: Het overlapt deels. Ja. Ik bedoel, de metal en wave publiek overlapt behoorlijk. Maar het was ook op een zondagavond.
0: Ja, ook de beste avond.
1: En het was heel warm dus. Ja,
0: dat speelt niet echt mee inderdaad. Nee. En wat vinden jullie zelf mooi aan de Nederlandse doom scene? Want Nederland heeft natuurlijk door de jaren heen behoorlijk wat invloedrijke bands voortgebracht.
2: Ik denk, no comment.
0: Nee.
1: sluit ik mee aan.
0: Ja,
2: ik heb geen idee.
0: Geen idee? Nee. Oké. Okay. Nou, misschien ervaren jullie dat tijdens de avond, de 3 oktober. Ja. Yes. Er staan er bands tussen de Nederlandse scene waarvan jullie zeggen van ja, die verdienen veel meer aandacht.
2: Solus.
0: Ja, ook dat. Ja.
1: Ik ben sowieso heel slecht met bandnamen.
2: Ik heb al eerder gehad. Ja, ook. En gezichten.
0: Ja.
2: En de logo's zijn vaak niet leesbaar.
0: Niet leesbaar, nee. Nee, maar dat is inderdaad een veelvoorkomend probleem.
2: Nee, maar we zitten niet... Kijk, we zitten allemaal niet zo heel erg in een scene.
0: Nee.
2: Dus dat is een beetje ingewikkeld om te beantwoorden. Ik heb daar gewoon niet zoveel aansluiting op, dus ik kan er niks over zeggen.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Geen probleem. Dan gaan we door naar jullie nieuwe materialen. Nou, Kirst en jullie verder gaan bouwen aan nieuw materiaal. En binnenkort verschijnt dus jullie nieuwe EP, Monuments. Ja. De titel spreekt meteen tot de verbeelding. Waarom hebben jullie gekozen voor de naam Monuments?
2: Omdat we altijd... vanuit mij het idee was dat alle nummers zijn eigenlijk een monument of een ode aan een bepaald onderwerp. En, maar monuments zitten een aantal hele persoonlijke tussen. Die ook weer als een soort grafmonument kunnen worden gezien. Hè? Iets wat je af en toe weer bezoekt om wel te herinneren, maar niet te herleven. Het is een nummer Nerval bijvoorbeeld. Dat gaat feitelijk over het moment waarop ik Ritalin kreeg voorgeschreven.
0: Okay.
2: En dat heeft de boel drastisch veranderd in mijn leven.
0: Okay.
2: Moest ik wel ook opnieuw gaan zoeken naar hoe ik mijn creativiteit in de band kon leggen. Ja. Omdat heel veel eigenlijk voortkwam uit mijn worstelingen daarvoor. Ik denk dat ik dat met Monuments eigenlijk gevonden heb. En daarom vond ik dat een passende titel ook wel. Ja. Dus dat die vier nummers komen eigenlijk voort uit die ontdekkingsreis. Nerf is daar een letterlijk voorbeeld van. En de anderen zijn eigenlijk de nieuwe inspiratie geweest.
0: Ja.
2: Want ik ben... Het is een heel persoonlijk verhaal. Misschien kan ik daar iets de diepte in gaan... Voordat ik Ritalin kreeg, blode ik behoorlijk veel.
0: Mm-hmm.
2: Dronk ik regelmatig te veel. Rookte ik als een ketter.
0: Ja.
2: Ik ben eigenlijk sinds Ritalin meer gaan sporten. Minder gaan
0: gezondheid gaan denken.
2: Ja, veel meer. Nou ja, meer op mijn gezondheid. Ik vond een bepaalde balans daarmee.
0: Ja.
2: Die ik niet van nature heb.
0: Okay.
2: Waardoor ik eigenlijk ietsje makkelijker door het leven manoeuvreer.
0: Ja.
2: Maar daarmee werd het wel ingewikkelder om ellende te omschrijven of te vinden. Dus dat ben ik dan wat meer extern gaan zoeken.
0: Okay.
2: En een van de nummers die zo meteen aan bod komt, is daar ook wel een voorbeeld van. Want dat is echt, dat gaat echt over iemand anders.
0: Ja.
2: En de rest is wel weer heel persoonlijk eigenlijk. Dus dat, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Okay,
2: ja, dat kunnen we per nummer wel toelichten. Dat is
0: ja, gaan we zo uitgebreid ook op verder borduren. Is het ook een logisch vervolg op Accursed? Of slaan jullie nieuwe muzikale wegen in dit album?
1: Ik denk zelf dat hij heel anders is dan het vorige album.
0: Ja.
1: EP. Ja. Maar dat het onze groei is geweest op onze reis in onze muziek, hoe we hem maken.
0: Ja.
1: De nummers worden gemiddeld ook wat langer. Dat is geen bewuste keuze, maar het gebeurt.
0: Okay.
1: Maar ik denk dat het drama, het slepende, deels opgefokt, deels heel melodieus en groeven, dat gewoon toch weer terugkomt.
0: Ja.
1: Dus daar zit wel de constante.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat het meer tot volwassenheid is gekomen hiermee. En dat we gewoon, we hebben nu niet zozeer een methode of een formule gevonden. Maar we weten hoe we het moeten doen en wat we aan moeten boren.
0: Ja.
2: En dat kunnen we nu op een hele gereguleerde manier doen. Waardoor we eigenlijk veel op een natuurlijke manier veel meer drama. Hè, wat jij daar straks beschreef met betrekking tot je drumtechniek. Mm-hmm. Even in de pauze was dat mm-hmm. een onderling gesprekje.
0: Ja.
2: Hè, doordat je de techniek beheerst, kun je eigenlijk dan veel meer erin leggen.
0: Ja. Ja.
1: Ben meer bezig met.
2: Dat is door de boot genomen, denk ik, met de hele muzikale.
1: Dat je meer bezig bent met muziek maken dan met proberen het gespeeld te krijgen.
0: Ja.
2: Okay.
1: Heel constant en iedere keer hetzelfde.
2: Ja, we weten heel goed wat we zoeken.
0: Ja.
2: En dat wisten we met dit album echt. Of met deze EP. Blijf,
0: ja, EP. Ja, blijf album.
2: We maken alleen EP's.
0: Ja. Wanneer komt er nou een echt album?
2: Ja, we zoeken nog een label.
0: Ja, precies. Voorlopig blijven we dus bij de EP's. En hoe EP's lang hebben jullie
2: om op te nemen? Dus.
0: Ja, dat is waar. Dat is minder werk inderdaad. En hoe lang hebben jullie aan deze EP's gewerkt? Of EP gewerkt?
1: Nee, was het. Ik denk dat het 2 jaar is geweest.
2: Ja,
1: dat is twee jaar. Ja, in de doorlooptijd. Maar er zijn ook periodes geweest dat er gewoon wat meer afwezigheid was.
0: Ja.
1: Van één of meerdere personen. Door vakantie of andere redenen.
0: Precies, ja. Dat is ook lastig dan inderdaad.
1: Ja, soms ontstaat een nummer in een avond en soms ben je daar een paar maanden mee in het worstelen.
0: Ja.
1: Een van de nummers is ook gemaakt door, begonnen door Irene en mij.
0: Mm-hmm.
1: Omdat de anderen op vakantie waren. Maar ze zeiden, ja, we gaan gewoon doorspelen. En dan zie je gewoon dat er een begin wordt gemaakt. En dan wordt het gewoon heel goed afgemaakt met, en ook wel aangepast deels, maar wel gewoon doorgaan.
0: Ja.
1: Dus even te denken, volgens mij was
2: dat. Is dat het
1: waarschijnlijk wel.
2: Ja, volgens mij wel. Ja, dat vind ik een van de beste.
0: Blistered Sun?
2: Ja, ik vind hem heel lekker. Ja, dat is echt een onwijs gekweld nummer. En heel goed geworden.
0: Dan we komen nou, je het nu benoemd. Hebben we een bijzonder moment. Want jullie hebben dus vanavond twee nummers. Ja, een mooi bruggetje inderdaad. Ja. Twee nummers meegenomen die nog niet officieel zijn verschenen. Luisteraars van Play It Loud Live krijgen dus een eerste kennismaking met nieuw materiaal van Solace. Het eerste nummer dus dat we gaan horen heet Blistered Sun. Je noemde hem al.
2: Ja.
0: Wat kun je over dit nummer vertellen? Is jouw favoriet?
2: Het is textueel ook wel een interessant. Het is een soort hommage aan alle outcasts binnen de maatschappij.
0: Mm-hmm.
2: Mensen die miskend zijn door hun eigen omgeving. Door mensen waar ze op terug hadden moeten kunnen vallen.
0: Ja.
2: Daar gaat hij eigenlijk over. Hij is heel symbolisch geschreven. Hè? Dus het is bijna een soort Bijbelse oratie. Met constante beeldspraak.
0: Ja.
2: De titel die bevalt niet iedereen even goed.
0: Nee, want?
2: Maar ik sta daarop. Omdat Blistered Sun is een soort lichte woordspeling ook naar iets wat niet kan.
0: Mm-hmm.
2: En iets wat iemand die wel gigantisch uitstraalt, schijnt, maar erg gepijnigd is, ook door zijn eigen grootsheid, eigen kern. Okay. Ja, dus de zon is een heet ding.
0: Mm-hmm.
2: Er kunnen natuurlijk helemaal nooit blaren op ontstaan, want het heeft geen huid. Maar
0: nee.
2: Ik vond dat wel een mooie beeldspraak.
0: Zeker.
2: Ja. In de zin van dat hij dus in eigen grootsheid gekweld wordt, of door zijn eigen bestaan, dus zijn eigen bestaansrecht gekweld wordt.
0: Ja.
2: En dat heb ik ook geprobeerd in de vocals over te brengen. Dat gekwelde.
0: Ja.
2: En dat is aardig gelukt, denk ik.
0: We gaan naar luisteren. Dankjewel voor je toelichting. En dan gaan we dus instarten. De eerste primeur van vanavond. Blizzard Sun van de nog te verschijnen nieuwe EP Monuments van Solis natuurlijk. Daarna zijn we weer voor de laatste keer bij jullie terug. Voor het slotwoord en de tweede en laatste primeur. Tot zo.

0: Dat was Blistered Sun, de eerste primeur van vanavond. Natuurlijk van mijn speciale gasten Solace. Onwijs bedankt voor deze kans. En we gaan natuurlijk nog een tweede nummer van Monuments horen. Maar voordat we die gaan draaien, wat kun je me daarover vertellen?
1: Ja, dat is een favoriet van Irene.
0: Ja.
1: Ik zal het snel proberen te vertellen, want we hebben weinig tijd.
0: Ja, als we hem wel helemaal willen draaien.
1: Het is een nummer wat ietsje meer de rustige kant weer op gaat. Maar ook behoorlijk agressieve stukken kent. Het gaat over vanuit het perspectief van de vader van een meisje dat ging logeren in Turkije tijdens de aardbeving.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen kent de foto denk ik wel van de vader die op dat puin zit en het handje vasthoudt.
0: Ja.
1: Nou, daar heb ik het heel moeilijk mee gehad.
0: Ja,
1: en
0: dat raak je.
1: Daar gaat dit over.
0: Oké. Okay. Onwijs bedankt voor jullie komst, heren vanavond. Wanneer kunnen we de EP nog verwachten trouwens? Is daar een datum bekend?
1: September.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ga dat beluisteren, pre-orderen. En ik wens jullie heel veel succes voor de toekomst. En nou, bedankt voor jullie komst. En de mooie verhalen natuurlijk. En voor het meenemen van deze exclusieve primeurs. Wel thuis voor zo direct. Ja, ik bedank mijn luisteraars voor vanavond voor het luisteren. Volgende week ben ik er uiteraard weer. Maar dan neemt Ben Verrode het presentatiestokje van mij over. En ga ik me volledig focussen op de knopjes. Ik ga hem instarten. Fijne avond vanavond. En slaap lekker voor straks. En ik eindig mijn vaste woorden natuurlijk. Horns up en stay metal. Mazzel.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.